0: Goedenacht, ik ben Neje Viramires. Bij zware overstromingen in Istanbul zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Onder de slachtoffers is een 14-jarige jongen die door het water werd meegesleurd een put in. Door de hevige regen staan straten onder water en zijn op meerdere plekken aardverschuivingen ontstaan. Scholen blijven vandaag gesloten. Bij een veiling in Londen heeft een geroofd kunstwerk van een Nederlandse Joodse familie bijna 32 miljoen euro opgebracht. Het gaat om een werk van kunstenaar Wassily Kandinsky. De nazi's namen het schilderij in 1940 in beslag en pas in 2023 kregen de erfgenamen het terug, nadat was vastgesteld dat het om roofkunst ging. Nu is het voor een recordbedrag verkocht. Een opmerkelijke ontsnapping in Duitsland. Tijdens een doktersafspraak in Essen werd een gevangene bevrijd door 2 gemaskerde mannen. Zij bonden de bewakers vast, waarna de verdachte op een elektrische step wist te ontsnappen. De man zat vast voor onder andere drugsdelicten en zware mishandeling, volgens persbureau DPA. De politie is met veel mensen op zoek naar de man. En een Pokémon-verzamelaar uit Den Bosch is voor zo'n 50.000 euro aan kaarten en videogames kwijtgeraakt door inbraak. De diefstal gebeurde terwijl hij op een beurs was om een deel van zijn collectie te verkopen. Opvallend, de inbrekers gebruikten zelfs kussenslopen van zijn bed om de buit mee te nemen, meldt Omroep Brabant. De politie onderzoekt de zaak. Krijgt u nog het weer. Vannacht blijft het droog met 7 tot 13 graden. Aan de kust staat een stevige zuidwestenwind. Morgen is het eerst volop zon, later toch meer bewolking. Het blijft wel droog. Het wordt 17 tot 21 graden. En dit was het nieuws op Radio 10.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10.

0: Goedenacht, ik ben Nehefi Ramirez. Minister Karremans wil kritisch kijken naar veiligheidsregels bij bruggen, tunnels en andere grote infrastructuurprojecten om geld te besparen. In de Telegraaf noemt hij de nieuwe Merwedebrug als voorbeeld. Volgens de minister kost het verwijderen van een pijler zo'n 800 miljoen euro extra voor de scheepvaartsveiligheid, terwijl daar nog nooit een aanvaring is geweest. Karremans vindt dat sommige veiligheidsregels zijn doorgeschoten. Tegenstanders wijzen er juist op dat zulke normen bedoeld zijn om ongelukken te voorkomen. Zware overstromingen hebben in Istanbul aan zeker 2 mensen het leven gekost. Onder de slachtoffers is een 14-jarige jongen die door het water werd meegesleurd een put in. Door de hevige regen staan straten onder water en zijn op meerdere plekken aardverschuivingen ontstaan. Scholen blijven vandaag gesloten. 8 Amerikaanse staten dagen OpenAI voor de rechter vanwege ChatGPT. Volgens de aanklagers kan de chatbot schadelijk zijn voor kinderen en in sommige gevallen zelfs gevaarlijke adviezen hebben gegeven. OpenAI gaat niet in op de beschuldigingen, maar zegt wel verder te werken aan extra veiligheidsmaatregelen. Met de rechtszaken willen de staten meer toezicht op het bedrijf en strengere bescherming voor jonge gebruikers. En een vliegtuigwrak dat bij Dronten werd gevonden blijkt een Britse Lancaster-bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog te zijn, meldt Omroep Flevoland. Het toestel werd in 1943 boven het IJsselmeer neergeschoten. Aan boord waren 7 bemanningsleden die nooit terugkeerden van hun missie. Bij de berging zijn ook menselijke resten gevonden. Defensie doet daar nog onderzoek naar. Krijg je nog het weer. Aan de kust staat een stevige zuidwestenwind. Verder blijft het vannacht droog met 7 tot 13 graden. Morgen eerst volop zon, later meer bewolking. Geen regen met 17 tot 21 graden. En dit was het nieuws op Radio 10.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10.

0: Goedenacht, ik ben Neje Viramires. Staatssecretaris Erik van den Burg uit kritiek op het bestuur van Bonaire. Volgens hem bemoeien politici zich te veel met ambtenaren, waardoor projecten vertraging oplopen. Bijvoorbeeld de aanpak van de vuilstortplaats. Het eilandbestuur erkent dat er problemen zijn, maar wijst ook op een gebrek aan ondersteuning vanuit Nederland. Van den Burg, die het eiland bezoekt, noemt de situatie zorgelijk, maar kondigt nog geen maatregelen aan. Er woedt een grote brand bij een autobedrijf in Berkel en Roderijs. Het vuur brak rond 3:30 uit en sloeg al snel om zich heen. Daarbij komt veel rook vrij, waardoor omwonenden het advies krijgen ramen en deuren gesloten te houden en uit de rook te blijven. De brandweer is met veel materiaal uitgerukt om het vuur onder controle te krijgen. Vanavond staat niet alleen voetbal centraal bij AZ tegen het Israëlische Hapoel Be'er Sheva. In Alkmaar leeft ook de vrees voor ongeregeldheden, zeggen bewoners tegen NH Nieuws. De gemeente heeft extra maatregelen genomen en bestempelt de wedstrijd vanwege geopolitieke spanningen als een duel met een hoog veiligheidsrisico. Pro-Palestijnse demonstranten mogen daarom niet bij het stadion staan en Israëlische supporters zijn niet welkom. Bij een veiling in Londen heeft een geroofd kunstwerk van een Nederlands-Joodse familie bijna 32 miljoen euro opgebracht. Het gaat om een werk van kunstenaar Wassily Kandinsky. De nazi's namen het schilderij in 1940 in beslag. Pas in 2023 kregen de erfgenamen het terug, nadat was vastgesteld dat het om roofkunst ging. Nu is het voor een recordbedrag verkocht. Krijg je nog het weer? Vannacht bleef het droog met alleen aan de kust een stevige zuidwestenwind. Morgen is er eerst volop zon, later toch iets meer bewolking, geen regen en het wordt zo'n 17 tot 21 graden. En dit was het nieuws op Radio 10.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10. Voor Simply Red.
2: Radio 10 staat op.
1: Jan Willem, Jeroen

0: langzaam plaats voor een nieuwe dag. De koffie pruttelt. En op de weg wordt het al drukker. En hier, in de studio, wordt al vrolijk gewerkt aan een nieuwe ochtendshow. Ondertussen is Alfred lekker op vakantie. Hanneke checkt het laatste nieuws en praat je straks helemaal bij. Terwijl Jan-Willem Roodbeen even de krant opzij heeft gelegd om de studio op te starten.
1: Een hele goede morgen. Welkom op donderdag 15 oktober. Wat een fijn begin, hè, met de Chorus en Radio en de For Journey Don't Stop Believing. Dan kun je er weer tegenaan vandaag. Wordt al druk geappt in de Radio 10 app. Hartstikke leuk. Als je wakker bent, laat even van je horen. Dat deden ook onder andere, want ik kan echt niet iedereen noemen. Marielle, Jos, Bas Kaptein, Lonneke en Erik. Allemaal goedemorgen. Een goedemorgen team van Mark de Haas. Nieuwe dag, nieuwe kansen. Groeten vanuit Pernis. En ook Jacco die stuurt een berichtje. Lief team van Radio 10, ik ben er weer bij. Ik ga vandaag stijgers bouwen in Alkmaar. Nu onderweg met collega Roy. Mooie dag voor iedereen die luistert. Groetjes van Jacco. En we hebben een jarige. Hoera! Hey Jan-Willem, lekker dat je er zo vroeg bij bent. Ik ben jarig vandaag, 42 geworden en ik voel me 267. Groetjes van Nathalie. Oh, dat moet een tikfout zijn, Nathalie. Ik denk dat je 27 bedoelt, hè. Van harte gefeliciteerd.

0: volgend jaar gaat hij optreden. In die grote bol in Las Vegas. Ik weet niet of u kent de sfeer. Het is een mooie zaal. Dus van binnen één groot scherm en een grote tribune. Het is eigenlijk de Ziggo Dome, maar er zitten al die mensen op een tribune. En eromheen is het helemaal scherm. Dus dan komt hij in april sfeer brengen. Je moet wel even diep in de buidel tasten. Niet alleen vanwege de tickets natuurlijk richting Las Vegas. Maar ook die kaarten voor het concert zijn super duur.
1: De Radio 10 staat op. Dagschijf.
0: Dit is mooi meegenomen dat hij vanochtend gratis sfeer bracht. Zo hier in de ochtendshow. Dit is Radio 10 staat op. Het is bijna 6:10. Ik ben op zoek naar een vrijwilliger. Als je denkt, nou, ik ben eigenlijk wel een geboren vrijwilliger. Ik werd vanochtend wakker en ik dacht, nou, kan ik nog wat doen? Dan ben ik op zoek naar jou. Stuur dan even een appje met je naam. En laat op de een of andere manier even weten dat jij mijn vrijwilliger wil zijn. Dan geef ik zo meteen de dagschijf weer een setje. Dan komt hij uit in een jaar en dan mag je kiezen. Uit 3 hits van vandaag in dat jaar. En dan bepaal jij welke op Radio 10 komt. Dus heb je zoiets van, nou, lijkt me leuk om vrijwilliger te zijn. Stuur even een berichtje. Zometeen Adamski. Dat was de grote doorbraak voor Seal. Killer. Nou, If I Could Turn Back Time. Dit is Shaq.

0: en Killer. Zet de ziel op de kaart. Is toch mooi, hè? Er is heel veel te doen over het Zeehondencentrum. Voormalig, of voorheen in Pieterburen natuurlijk. Omdat dat, ja, die hebben geld nodig. Misschien dat ze ziel kunnen bellen.
1: De Radio 10 staat op. Dagschijf.
0: Ik denk met een benefietconcertje van Siel de Zeehond. Hebben ze die miljoenen zo bij elkaar? Dat moet helemaal goed gaan komen. If I could turn back time ervoor van Cher. We hebben Anko aan de lijn. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jan Willem.
0: Hoe is het?
2: Ja, prima. Prima. Zeker. Nou ja, voor jou ook misschien wel. Hè? Ik denk het wel. Een mooie avond gisteravond.
0: Ja, dat was natuurlijk fantastisch. Hè? Ik moet je zeggen, ik had wel even een beetje de schrik in mijn lijf. In eerste instantie.
2: Nou, nee, dat niet eigenlijk. Dat komt wel goed. Ik dacht, dat komt wel goed.
0: Oh, okay.
2: Daar had ik alle vertrouwen in en dat heb ik de laatste jaren niet echt gehad.
0: Nee, oké. We hadden de moed een beetje verloren. Maar misschien denken mensen nu, waar hebben ze het in vredesnaam over? En misschien hebben we het ook wel over totaal iets anders. Ik heb het over Feyenoord, en jij?
2: Tuurlijk hebben we het erover, joh.
0: Ja, wat anders. Nee, maar goed, de Italianen, want ze speelden gisteren tegen Como natuurlijk. En ja, de schrik zat er ook een beetje in naar de wedstrijd tegen Barcelona. Had jij dat niet?
2: Ja, nee, daar had ik niet anders van verwacht. Maar tegen Como, ja, had ik ook. Ik wist dat het moeilijk zou worden.
0: Ja.
2: Is het uiteindelijk ook niet echt geworden. Maar na die 0-1, nee, was ik niet echt ongerust. Ik dacht, dat komt helemaal goed.
0: Dat is mooi, hè? Daar klopt toch het ware Feyenoord hart.
2: Dat zal altijd blijven kloppen. Tenminste, voor Feyenoord.
0: Anko, hou je ook een beetje van muziek of hou je alleen van voetbal?
2: Nee, tuurlijk hou ik van muziek. Anders bel ik niet, toch?
0: Ja, je bent mijn vrijwilliger. Ik ga de dagschijf een zetje geven. En dan komt hij op een jaar. En dan schotel ik 3 hits voor van vandaag in dat jaar. Heb jij voorkeur voor een bepaald decennium? Denk je van, nou, de 60's vind ik wel lekker. Of doe maar juist maar
2: iets. Nee, niet de 60's. Dat is voor mijn tijd. Dat zou het favoriete. Dat is denk ik toch wel, ja. De 80's, denk ik.
0: Ja, ik dacht, heb je vorige week ook genoten van de 80's top 810?
2: Ja, schitterend. Vind het geweldig. Ja, lekker, echt waar. Hè? Ja, heerlijk. Ja.
0: Ik heb, op een gegeven moment dacht ik ook van, ja, nu moet ik gaan slapen. Maar dan wil je gewoon blijven luisteren. Dat is het leuke van zo'n lijstje.
2: Je wil blijven luisteren. En anders stopten ze wel om 8 uur en dan gingen ze s'avonds herhalen. Maar nu ging het tot 12 uur s'nachts door.
0: Ja, dus dat moet ik even doorgeven aan de directie. Dat we dat de volgende keer niet moeten doen.
2: Nee, prima zo, joh.
0: Zodat je ook nog een beetje nachtrust hebt, Anko.
2: Ja, dat is waar.
0: Zal ik het rad even een zetje geven?
2: Ja, is goed.
0: Daar gaat de dagschijf. Die draait rond. En misschien een jaar in de jaren 80 of de jaren 90. Het is...
2: Ja, wie weet komt Samantha Fox er wel. Misschien komt Samantha Fox er wel weer uit, Jan Willem. Hè? De stapplaat.
0: Nou, die had volgens mij geen hits in 2012. Want die is het geworden, Anko.
2: Nee, die gaat niet worden.
0: Nee. Daar zit geen Samantha Fox in, ben ik bang voor je. Zoals bij de eerste beginnen.
2: Ja, is goed.
0: Het idee is simpel. Als je denkt, nou, die wil ik, dan zetten we hem aan. En dan is het klaar.

0: schudt.
1: Nee, wie is het, zeg je? Ja, Nilsson toch?
0: Nilsson, ja, ja.
1: Ja, een fijne supporter.
0: Grappig, wist ik niet eens. Hij was 11. Tenminste, het liedje stond op 11 op deze dag in 2012. Beauty in the Brains. Maar die, die gaat het niet worden, dat is wel duidelijk. Ja.
1: Nee.
0: Tweede optie.
1: Oei. Ja, dat zou... Oh. Jeroen, die zou boos op me worden, maar nee. Songfestival.
0: Maar goed, Jeroen is nu onderweg. Dus die komt dan zo meteen bloedchagrijnig binnen als je deze uitzet.
1: Sorry Jeroen, hoort het niet.
0: Maar Anko, als je voor de volgende gaat...

0: maar tot nu toe is het dagschrijven hier niet echt gunstig gezind.
1: Nu wel, echt waar. Okay. Alles is gunstig gezind vandaag.
0: Komt ie aan, optie 3. Deze stond wel het laagst van alle drie.
1: Van de drie vind ik het beste.
0: Ja, oké, maar het is nog niet van harte. Maar als je dan moet kiezen van deze drie, dan is dit toch wel de goede keuze geweest.
1: Ja, kies ik die, absoluut. Zeker weten. Ja, zeker wel. Absoluut, ja.
0: Maar het geinige Anko is dat deze het laagst stond van alle drie. Want Nielsen stond op 11 vandaag, Laureen op 17 en deze op 23.
1: Ja, prima toch. Ja, dat hoeven niet altijd de hoogste de beste te zijn, hè?
0: Nee, is ook zo. En dan laat ze kopje niet hangen. Geen woorden, maar daden, hè?
1: Zo weet.
0: Ben Ouwe.

Radio 10, donderdagochtend. Goedemorgen. Het waren de Cars en Drive. Dat rijdt lekker. Goedemorgen. Je hebt Katinka, die checkt ook even in via de Radio 10 app. Ik ben vandaag ook jarig. Mag 55 kaartjes uitblazen. Nou, van harte gefeliciteerd. Maak er een mooie dag van, Katinka. Leuk dat je even appte. En Sleef, die logt ook in vanochtend. Morgen weer in de rest. Fijne ochtendploeg. Ik ben ook weer present. Ik ga nog even een rondje doen. Lyon, Chambéry, Grenoble. Veel plezier. Maak er een mooie dag van. Werk ze vandaag. En fijn dat je erbij bent. Dit is Radio 10 staat op. Dit was even gedoe toen deze uitkwam. Now Rogers van Chic schreef het. Je weet wel, die man met die gitaar. Die hier zo lekker hoort jammen. Maar de dames die waren niet blij met de zinnetje uit het liedje. My creme de la creme, please take me home. Toen hadden ze zoiets van, ja, maar dat vinden wij veel te makkelijk. He? Wij gaan niet zomaar met iedereen mee naar huis. En toen zei nou, hoor, jullie kennen de disco scene niet, dames. Dus jullie gaan dit gewoon zingen. En dat hebben ze gedaan. Dus het is zo op de plaat gekomen. Ga maar luisteren, je kan het zelf checken. He's the greatest dancer van Sister Sledge.

0: hoorde het van Raccoon. Het is ruim 15 minuten voor 6 op donderdagochtend. Hanneke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je hebt een kort nachtje gehad, hè? Want gisteravond zat je nog bij Hart van Nederland op televisie.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Wat vind je nou leuker om te doen? Of mag ik dat niet vragen?
1: Ja, radio.
0: Radio, hè? Ja. Hier kun je gewoon lekker...
1: Kun je zijn wie je
0: lekker
1: bent.
0: Jezelf zijn zonder dat je hoeft na te denken over dat de camera onscherp is. Alhoewel, gisteren was die onscherp. Kregen we wel gelijk een appje van kan Hanneke niet goed zien.
1: Ja, dat vind ik dan toch schrikken.
0: Ja, precies. Maar goed. Ja. Maar ja, weet je wel, uiteindelijk zijn de kijkcijfers van onze webstream wel iets lager, denk ik, dan Hart van Nederland. Dus hoeveel mensen kijken ernaar op zo'n woensdagavond?
1: Nou, kijk, er kijken natuurlijk steeds minder mensen televisie, lineaire televisie. Hart van Nederland zit nu rond de 600.000
0: kijkers. Dat is hartstikke veel, toch?
1: Ja, dat is, maar het is ook een van de vaste pijlers eigenlijk van de zender. Ja.
0: Word je er nou ook wel eens op aangesproken? Hé, hey, Hanneke, wat zei je gisteren nou over hamsteren bij de Albert Heijn?
1: Nee, echt nooit.
0: Nee? Grappig, nee. Hè?
1: Alleen thuis.
0: Ja, echt waar. Maar wat is dan het meest gehoorde? Krijg je dan kritiek of niet?
1: Nee, maak maar een grapje.
0: Oh,
1: nee,
0: dat kan natuurlijk. Dat hij zegt van, oh, wat keek je moeilijk. Tenminste, dat zegt mijn vrouw altijd als ik op televisie ben. Zegt ze eigenlijk standaard, wat keek je moeilijk.
1: Oh ja, dat is...
0: Ik heb die frons tussen mijn... Een beetje zo'n Grand Canyon. Die heb ik van mijn moeder geërfd.
1: Ja.
0: Ik kijk altijd al heel snel. Als ik een beetje nadenk, kijk ik al heel snel moeilijk.
1: Ja, precies. Dan bedoel je het goed.
0: Ik dacht gewoon na. Ja. Ja. Maar het is niet één ding wat vaak terugkomt.
1: Nee. Hij zegt soms wel van. Hij kan soms wel een beetje zeggen. Ja, je had een goede energie vanavond. Dat krijg ik dan wel terug. En dan geloof ik hem ook wel meteen.
0: Oh, maar dat is wel leuk om te horen. Ja. Want die is super belangrijk.
1: Dat is en hartstikke lief.
0: Ja.
1: Ja.
0: Je kan een keer een tekstje fout uitspreken, maar als je energie goed is, dan merken mensen het niet eens.
1: Dan kom je ermee weg.
0: Hoe is het met het nieuws vandaag?
1: Nou, we hebben Floradorp in het nieuws. Die wijk in Amsterdam-Noord, daar is gisteravond... waren mensen boos. Het had allemaal te maken met oud en nieuw. Hè. Ze willen een alternatief plan. Ze hebben altijd dat traditionele vuur. En dat mag niet meer. Dus ze hadden een nieuw plan verzonnen, maar de burgemeester heeft dat afgekeurd. En ja, daar werden ze gewoon boos over. En zo boos dat het erg onrustig is geweest in de wijk. Dus dat en toch ook wat hardloopnieuws vanochtend. Nog even aandacht voor Sivan Hassan. Want ja, ze doet niet mee aan de marathon. Dat is toch jammer, want ja, ze had bij de vorige Olympische Spelen had ze nog een eerste prijs gehaald.
0: Maar ja, voor de rest is het heel leuk dat ze niet meedoet natuurlijk. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die juichen. Oh, Sivan Hassan, nu maken we eindelijk weer kans.
1: Voor de echte hardlopers, die natuurlijk allemaal luisteren... is het goed nieuws?
0: Ja, die zijn natuurlijk nu een rondje aan het oefenen.
1: Ja, klopt.
0: Goedemorgen, deze man die trad jaren op met de Miami Sound Machine. Zelf ging hij ook als een machine. John Sakara, Justin Adade.

0: hele grote hit in de jaren 90. John Cicada. Volgens mij slagen John Cicada en Just Another Day.
1: Ja, John. Ja, ik dacht ineens, daar heb ik al zin in voor van het weekend.
0: Lekker, hè? Maar dat laatste ook. En het was zo goed gelukt dat je hoefde het niet te snijden. Kon je zo met je vork kon je het er zo aftrekken.
1: Met een rietje kon je het zo opslurpen.
0: Heerlijk is dat, hè? Ja. Dat raadjes, het is er weer het seizoen voor.
1: Ja.
0: Goedemorgen.
1: Hallo.
0: Ja, leuk dat je er bent. Heb je de krantjes meegenomen?
1: Ja, ik heb de krantjes meegenomen. Het wordt een beetje voorspelbaar, hè? Maar dat is eigenlijk wel weer lekker.
0: Dat is altijd heel fijn. Dan weet je gewoon van, oké,
1: waar je aan toe bent.
0: 5:50 Jeroen zal de krantje wel hebben.
1: Ja. Olivier Richters, die staat op de voorpagina van het Financiële Dagblad.
0: Dat is een bekende naam.
1: Met zijn spierballen. De Dutch Giant.
0: Ja, die gaan we later in de show spreken.
1: Nou, daarom zei ik het ook. Wat leuk. Ik wist dat het eraan zat te komen, dus ik denk ik kan hem even. Maar ik dacht, het is een beetje atypisch, want dan denk je natuurlijk...
0: Financieel Dagblad.
1: Aandelenkoersen, ja, maar ja, deze man die groeide uit van onzekere gamer tot filmster. Nou, zo meteen verder in het programma.
0: Maar waarom staat hij dan in het Financieel Dagblad?
1: Omdat er een verhaal over hem in de krant staat. En eventjes uitgelegd wie die man ook alweer is en wat hij allemaal gedaan heeft. Maar hij laat even zijn spierballen zien. Heel leuk. En op de voorpagina van de Telegraaf vandaag... een grote foto van Ben Fransen. En die heeft een winkel in Scheveningen. En daarin verkoopt hij allemaal 50's artikelen. Dus ja, dan gaat het over... Wat staat er allemaal in? Ja, met name jukeboxen.
0: Bolletjesjurkjes, cocktailjurkjes.
1: Ja, dat soort dingen. En hij heeft een groot verkeersbord in zijn handen. Zo'n Amerikaans, wat dan langs een Amerikaanse snelweg staat. Interstate 40, Arkansas. Maar hij groeit als een jasje. Dus hij moet op zoek naar een nieuwe plek waar hij zijn spullen kan uitstallen.
0: Het is wel grappig, hè? Want zo kunnen dus hele grote dingen ontstaan. Want ik was laatst, of deze zomer, in dat winkeltje langs Route 66. In die kapperszaak.
1: In Amerika. Ja, in Scheveningen, ja.
0: Nee. Van de man die dus die hele Route 66. Weer een nieuw leven in heeft geblazen. Want die dachten ze eigenlijk van ja, mijn stadje is een beetje dood. Want de snelweg was aangelegd. Niemand ging meer over die oude route 66. En die route was eigenlijk helemaal niet per se legendarisch en bijzonder. Maar toen is hij die stichting begonnen en heeft hij dat helemaal opgezet. En nu wil iedereen die in Amerika is in die omgeving, wil toch een keer op de foto bij zo'n Route 66 logo.
1: Ja, dat is heel grappig dat je kunt doen.
0: Nou, ja, goed, dus deze man heeft nu een hobby. Maar voor hetzelfde geld wordt het een heel groot ding.
1: Nou, het is al een heel groot ding, want hij heeft al... Hoeveel spullen heeft hij? Want hij heeft 28.000 artikelen... allemaal met een linkje naar de roemruchte jaren 50. En uit de hele wereld komen mensen naar hem toe... om bijzondere neon- of rock'n'roll shirt. Ook bekende Nederlanders komen bij hem. Ja, zoals? Iedereen kijkt op. Welke bekende Nederlanders dan? Nou, onder andere André van Duin heeft 2 jukeboxen. En Waylon en Giel Belen, die hebben ook een jukebox.
0: Oh, want hij verkoopt al die spullen ook. Dat is grappig. Ik zou ook wel een jukebox willen.
1: Ja, dan moet je dus in Scheveningen zijn. Scheveningen, jukebox hoofdstad van Nederland.
0: Ja, ik heb eigenlijk helemaal geen jukebox nodig.
1: Die heb je al gewoon...
0: Die gewoon recht voor mijn neus. Ja,
1: precies.
0: En heb ik even 50 cent ingegooid. Moet je toch horen wat eruit rolt.
1: Wat verdorie.
0: Dus een koopje voor 50 cent. Daar moet het Financieel Dagblad eens een artikel over schrijven. China Girl.

0: Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar 2,44. Maar ook een kleed geurkaars voor maar 1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Radio. Een hele goede morgen. Het is 6 uur op donderdagochtend. En ze heeft een ontzettend goede energie. Hanneke van Zessen. Naar het laatste nieuws. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. In Amsterdam-Noord is de ME gisteravond ingezet bij onrust in de wijk Floradorp. Bewoners gooiden stenen en vuurwerk naar hulpverleners die af waren gekomen op een brandje op straat. Daarna greep de politie in. Er zijn meerdere mensen opgepakt. De onrust lijkt samen te hangen met het afwijzen van plannen voor een alternatief oudjaarsvuur in de wijk Floradorp. Een drukke nacht voor de brandweer in het Zuid-Hollandse Berkel en Rode Reis. Eerst kregen ze een melding van een explosie en een brand in een gebouw waar allerlei bedrijven in zitten, op een industrieterrein. Een man werd uit het pand gehaald. Bijna gelijktijdig kregen hulpdiensten een melding van een grote brand bij een autobedrijf in de buurt. En Sivan Hassan doet toch niet mee aan de marathon van New York op 1 november. De Olympisch kampioene was ziek in de voorbereiding en daardoor kan ze niet fit genoeg aan de start verschijnen. Het is de tweede grote marathon die Hassan dit jaar moet laten schieten. Het weer voor vandaag. We beginnen droog. In de ochtend ook een zonnetje. Vanmiddag ook eerst geen regen, maar later wel meer bewolking. Het wordt 17 tot 21 graden.
1: Voor veel mensen is dat zo'n bucketlist dingetje, die marathon van New York.
2: Ja.
1: Zou je
2: ja,
1: het willen
3: voor mij
1: doen?
3: Ook.
1: Ja?
3: Ja. Nee, maar ik kan me heel goed voorstellen dat je dat natuurlijk fantastisch is om daar te zijn. Nog los van de sportieve prestatie, om daar door die stad te lopen en waarschijnlijk over goede energie gesproken, dat je daar helemaal gedragen wordt door de mensen.
1: Als je daar loopt. Ja. Ik denk dat een beetje training ook geen kwaad kan. Tenminste, op een 42 kilometer gedragen te worden. Ik denk niet dat ik het zou volhouden.
2: Nee.
1: Ik wist het niet in mijn huidige conditie.
2: Jij 30 kilometer.
1: 30 kilometer moet net kunnen.
2: En die laatste, dat gaat het mis.
1: Is dat zo, ja? Is dat over het algemeen?
2: Dat is toch zo? Dat moet je toch echt door de training moet je dat. Ik bedoel, je komt heel ver misschien op gewoon een beetje algemene conditie. Nou, is dat zo? Dat weet ik eigenlijk niet.
1: Ik weet niet, 30 kilometer vind ik ook al heel ver.
2: Ja, is dat ver?
1: Ja. Je moet het ook binnen de tijd halen. Goed, hoe is de weg?
3: We komen erop terug. Ja, nou, op de weg. Ik zal het je zeggen, het is lekker rustig. De enige file die er nu staat is de dagelijkse file op de A15 richting de Maasvlakte. Vanaf Oostvoorne nu een minuut of 10 extra reistijd.
4: Het verschil tussen het duurste en goedkoopste energiecontract is groot. Voorkom dat je te veel betaalt. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap direct over. De best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Gaslicht.com.
5: Typisch Lea met haar herder Max.
6: Zo, hier komt niemand ongezien binnen, hè? Maar hoe zit het eigenlijk met je digitale voordeur?
5: De woonverzekering die standaard online criminaliteit dekt. Typisch een idee van Univé. Univé, daar pluk jij de vruchten van.
7: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
8: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
9: Je kiest niet voor oogklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
10: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent. Of DIY cadeautasjes en kraftpapier vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
9: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
11: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
12: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
13: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
14: Het is now or never bij Peugeot.
13: Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot 7000 euro voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 Envy naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
14: Op zondag 15 november spelen de Ajax Legends in de Johan Cruijff Arena tegen de Barça Legends. Koop nu je tickets via ajax.nl/legends.
15: Vlieg door.

0: gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Soms ben ik bang dat ik de enige ben die twijfelt of ik het allemaal wel goed doe.
2: Nee joh, ik las daar gisteren nog over FIFA. Je bent echt niet de enige hoor.
1: Oh wow, stuur eens door.
3: FIFA is terug. Over alles wat je denkt, voelt en soms liever niet zegt. Niets is onbespreekbaar op FIFA.nl.
4: Bij Plus score je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Becel en Becel Proactive. 1 plus 1 gratis. En alle Milner kaasplakken en stukken ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee, Plus.
5: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
5: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
7: Ah, hier kan het.
5: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
8: Deze week maak je kans op tickets van 10.

0: Een hele goede morgen. Welkom op donderdag 15 oktober. Goedemorgen, ochtendploeg.
1: Hallo, Jan Willem. Wat is iedereen al actief in de app, joh?
0: Het is druk, hè?
1: Colina, die zegt, oh heerlijk, het is me na weken weer eens gelukt om jullie vanaf 6 uur te horen. Hi Colina, wat gezellig.
0: Goedemorgen,
1: dat je
0: ja, fijn dat je er zo vroeg bij bent. Ik ben goed gemutst deze ochtend. Ik weet niet, heb je het gehoord? Vanochtend heb ik het er met Anko even over gehad.
1: Ja, nee.
0: Nee, je hebt niet gehoord.
1: Nee, sorry.
0: Oh, nou ja, Feyenoord heeft gewonnen.
1: Feyenoord heeft gewonnen gisteren.
0: Ach. Ja. Nou. Het was Moussa, die trapte de derde goal erin. Het mooie is, dat vind ik, het is Champions League natuurlijk. En dan, ja. De Feyenoord speelde tegen Como. En dan heb je de NOS-verslaggevers. Ja, bij de Eredivisie moet je toch een soort van objectief zijn. Hè? Dan kun je moeilijk, zeg maar, Ajax-Feyenoord kun je moeilijk of voor Ajax heel hard juichen of voor Feyenoord. Want ja, dan heb je altijd wel iemand boos. Maar als je speelt tegen een buitenlandse club, dan kun je gewoon ongebreid enthousiast zijn. Ja. Moet je toch eens even horen hoe dat klonk gisteren.
2: Ik moest een schiet van richting veranderd en de goal! Weer hij! 3-1 voor Feyenoord. En in de 82e minuut kunnen we langzaam maar zeker toch wel de conclusie trekken dat Feyenoord deze wedstrijd met aan zekerheid grenzen de waarschijnlijkheid naar zich toe gaat trekken.
0: En dat klopt wel. Uiteindelijk heeft Como nog één goal gemaakt en is het 3-2 geworden voor Feyenoord. Maar leuk dit toch? Ik vind het zo aanstekelijk. Ja. Ik kan daar de hele dag naar luisteren.
3: Goed, ja.
0: Net als naar Brian Adams trouwens, die was gisteren in de Ziggo Dome. Eén groot feest. Zullen we nog even naar de beelden kijken?
1: Ja, leuk.
0: Ik sta hier op een klein podium tussen het publiek.
1: In de Ziggo Dome.
0: Ja.
1: Op zich niet per se een kleine zaal, hè?
0: Nee, dus, maar dat voelt dan toch wel even zo, weet je wel, in die setting. Als hij daar dan staat.
1: Leuk hoor.
0: Ik ben even door de recensies gegaan, want je wilde toch weten van Brian Adams, weet je wel, kan die het nog? Maar hij kan het nog hoor, op zijn TikTok. Iedereen is eigenlijk wel behoorlijk enthousiast, wat een feest. En hij zingt nog altijd loepzuiver, met een rauw randje, schrijft iemand. Echt een geweldige avond, weer iemand anders. Maar ook nog wat Duitse fans aanwezig, die schreven, het was ook geil.
1: Nou, de zeehond is nu de dolfijn in het nieuws. Er staat een grote foto van een dolfijn op de voorpagina van het AD vandaag, met daarbij de tekst einde van een tijdperk. Het kabinet wil namelijk dat het dolfinarium in Harderwijk stopt met het fokken van dolfijnen, waardoor er, nou ja, dien ten gevolge natuurlijk geen nieuwe dolfijnen meer geboren gaan worden. Dieren horen niet in gevangenschap, zeggen ze in Den Haag. Nou, de meeste mensen die dan naar het dolfinarium komen om daar een dagje rond te neuzen, die snappen dat wel, ondanks dat het natuurlijk ook hartstikke mooi is om de dieren te zien.
4: Het is ook wel weer leuk om hier naartoe te komen voor de kinderen. Ja, daar kunnen ze alles van dichtbij meemaken, dichtbij zien. Maar ja, ik snap ook de punt wel, hè, dat een dier in het natuur hoort.
1: Ja, de 22 dolfijnen die er nu nog leven, die mogen wel blijven.
0: Maar dan blijft ze nog wel even open, toch? Want dolfijnen die kunnen best oud worden.
1: Ja, die kunnen 50 jaar oud worden. De jongste die is nu 9 jaar oud. Nou ja, dan heb je nog een tijdje te gaan. Dus voor nu blijft het dolfinarium nog wel eventjes open daar. En ik kan me voorstellen dat de mensen die daar werken natuurlijk ook alles op alles zetten om die beesten zo goed mogelijk leven te geven.
0: En vanaf vandaag moeten we weer gaan merken dat er weer meer verse producten in de winkels van Albert Heijn liggen. In de distributiecentra is alles weer opgestart. Dat zegt Martine van Gangelen gisteravond op televisie. Zij is manager bij het distributiecentrum van de Appie in Zaandam.
5: De systemen zijn weer up and running. We zijn het eerste testorders aan het lopen. En vanaf vanavond 11 uur hebben we een normale avond of een normale nachtdienst. En dan kunnen we de winkels weer goed bevoorraden met vers.
0: Dat is toch mooi, hè? Dat enthousiasme. Met 200 zijn ze daar de hele nacht door aan het bikkelen. Nou, dan moet je ook niet gelijk volle schappen verwachten, want binnen een paar dagen moet het probleem helemaal zijn opgelost. Maar de komende dagen gaan dus de schappen weer mondjesmaat gevuld worden. Maar ze werken er in ieder geval keihard aan. Goed nieuws.
6: De nacht is verdwenen. De ochtend breekt aan. Met welk nummer wil jij vandaag opstaan?
0: Oeh, ik heb al zoveel lekkere nummers gedraaid. Dat ik eigenlijk denk van, nou, kom maar door. Verras ons maar.
1: Verras me maar.
0: Ja. Het is misschien wel leuk om er een agendatrek van te maken. Hè? Als je vandaag iets gaat doen waarvan je zegt van, nou, dat vind ik hartstikke leuk om daar even een plaatje bij aan te vragen. Ik heb een ontzettend drukke dag. Dus waarschijnlijk kom ik vanmiddag weer in de file op de A2. Dus doe mij maar traffic jam.
1: Of misschien denk je, voor mij geen dolfijn, maar een witte duif. Una paloma blanca.
0: Oh, en als je dan denkt, ja, zo'n witte duif is allemaal leuk, maar doe mij maar een dolfijn, dan doe je Dolphins Cry van Life, bijvoorbeeld.
1: Ja. En Hanneke denkt, wat is dit nou maar voor haar?
7: Ik zit.
1: Dat hebben we niet bij Hart van Nederland.
7: Nee.
0: Nou, jij presenteerde gisteravond Hart van Nederland. Daar was ook wel een plaatje bij te bedenken, toch?
1: Burning Heart.
0: Oh, kijk eens aan. Of Nederland door Nederland. Nou,

0: opgeleverd. Wham! Dus bedenk goed wat je vandaag op een briefje schrijft. Hè? Als je de deur uitgaat. Er zijn veel mensen die dat doen, hè? Had jij ook niet een ex die dat deed? Iedere ochtend een briefje schrijven?
1: Ik deed het zelf.
0: Oh, jij deed het zelf?
1: Ja,
0: dat was het.
1: Zeker.
0: Wat lief. Ik vind dat zo lief.
1: Ja, dus ik heb nu nog een heleboel post-itjes over.
0: Lege post-itjes of heb je de post-its van toen bewaard?
1: Volgens mij heb ik wel. Ik gooi nooit dingen weg. Dat soort dingen gooi ik nooit weg. Dus die zullen vast nog wel ergens in een doos bewaard zijn.
0: Oh, echt
1: ja,
0: waar?
1: Zeker.
0: Is ook wel weer mooi. Hoor. Ja, ergens ook wel weer bitterzoet misschien. Maar ook wel weer mooi. Omdat kom je ooit een keer. Ga je die dozen opruimen. Dan kom je die post-its weer tegen.
1: Zeker.
0: Met al die lieve dingen die je dan 's ochtends vroeg opschreef.
1: Ja.
0: Wake me up before you go-go was het van Wham. Ja, mijn post-it is niet per se altijd heel lief 's ochtends vroeg. Jeroen. Waar staat het vast?
1: Nou ja.
0: Het is niet echt heel romantisch.
1: Nee, dat is waar. Maar het is wel handig om te weten. De A16 van Breda naar Rotterdam. Daar stond heel eventjes een te hoge vrachtwagen. Het zal weer eens niet. Dat gebeurt ook vaak daar. Voor de
0: nee, zijn te lage viaducten.
1: Nou ja, of te hoge vrachtwagens. Voor de Drechttunnel bij Dordrecht. Nou, die vrachtwagen die is daar weg. De file staat er nog wel. Vanaf de Moerdijkbrug bijna een half uur vertraging.

0: Stella Lefty. Klinkt een beetje als Ella Langley. Qua naam en ook qua muziek. Ella Langley, Stella Lefty. Dit was Boston. Grote hit.
1: Ja, een beetje hetzelfde sound.
0: Ja, zeker. Het is helemaal leuk dingen tegenwoordig, die country muziek. Als je nu een hit wil scoren, dan moet je je gitaartje pakken. Cowboy hoedje op en ramen die banaan.
1: Ja.
2: De nacht is verdwenen. De ochtend breekt aan. Met welk nummer wil jij vandaag opstaan?
0: Rick, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
1: Hey Rick.
0: Schuilt er een country zanger in jou?
3: Nee, helemaal niet.
0: Nee? Maar zing je wel eens of waag je er niet aan?
3: Ja, ik zing wel eens, maar dat is inderdaad alleen voor mezelf.
0: Ja, als er niemand in de buurt is. Onder de douche bijvoorbeeld. Of in de auto.
3: Ja, precies. Ja.
0: Nou, weet je wat ik zo geinig vond? Toen wij wisten dat we bij Radio 10 zouden gaan werken, ben ik natuurlijk nog vaker naar de zender gaan luisteren.
1: Ja, ja, ja.
0: En toen merkte ik, weet je wat de slogan bij Radio 10 is, je zingt ze allemaal mee, dat ik heel vaak mee zit te zingen. Dat werkt echt. Dus laatst had ik niet door dat de hele auto vol zat. Ja, ik wist dat natuurlijk wel. Maar ja, dus
1: dan
0: slijt toch die gewoonte in, Rick. Dus toen zat ik keihard mee te zingen. Terwijl mijn hele gezin in de auto zat. Je had die blikken moeten zien.
3: Ja, nee, dat heb ik vroeger ook gedaan, hoor. Toen mijn kinderen klein waren. Dus.
0: Ja, jij hebt dat ook ondervonden. Dan keken ze ook aan van, doe maar niet.
3: Ik
0: vind je een leuke kerel, maar doe maar niet.
3: Ja, precies, ja.
0: Hey, wat staat er op het programma vandaag? Heb je een drukke dag?
3: Ja, ik ga gewoon weer even aan het werk en morgen vrij, dus dat is altijd prettig.
0: Lekker, dus voor jou is deze donderdag een beetje een dag die voelt als een vrijdag.
3: Precies, precies.
0: Maar die nightshift slaat dus niet op jou?
3: Nee, helaas niet. Gelukkig niet eigenlijk.
0: Ja, nou, gelukkig. Nou, anders had je hem erop zitten, dus wat dat betreft.
3: Want
0: je vraagt de Commodores aan, waarom deze?
3: Nou ja, omdat je zelf zei kom maar door. En toen dacht ik van ja, de Commodores. En toen dacht ik een nightshift.
0: Oh.
3: En het verhaal van Appie Heijn. Dus ja, goed, 1 en 1 is 2.
1: Oh, vooral die mensen die daar vannacht gewerkt hebben om alles weer voor elkaar te krijgen.
3: Ja, precies, ja. Goed, nou, die mensen hebben natuurlijk een beetje in paniek gezeten daar allemaal. Dus vandaar.
1: Wat lief dat je eraan denkt.
3: Graag gedaan.
0: Dat is een mooi gebaar. Dankjewel Rick voor het aanvragen. En alvast fijn weekend. De werkste vandaag. Hè?
3: Ja, succes met het programma. Dankjewel.
1: Dankjewel.
3: Doei.
0: Hoi. Ben Richie en je vrienden.

0: Je zou toch zweren dat hij het was, hè, als je niet beter wist. Die mannen die klonken er gewoon als Lionel Richie. Ja, precies, ja. Lionel Richie zelf had de groep al een jaartje of 2-3 verlaten volgens mij, toen dit een grote hit werd. Een nightshift van de Commodores. Zometeen het nieuws van 6:30. Hanneke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat zit erin?
1: Meer over een bizarre röntgenfoto die rondgaat op internet van een jongen van 13. Wat hij in zijn buik heeft, dat is bijna niet te geloven.
0: Willen we het weten?
1: Ja.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
4: Het is mid-season sale bij Van Haren. Shop nu met 30% korting trendy hoge laarzen al vanaf 34,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
5: Nu bij DA, alle Lucovitaal 1+1 gratis. Handig als je een krachtig en goedkoop supplement zoekt.
6: De vriendelijke specialist DA.
7: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
2: Lekker bezig.
3: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
4: Wie was er aan de beurt?
5: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?

0: Speelbewust 18+.
1: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
2: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
1: Nu bij Scapino. Op heel veel pantoffels. Tweede artikel 50% korting.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
4: Voor de makers.
5: Praxis.
6: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
7: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1+1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
8: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
9: Eerst zonnig, vanmiddag kan het hier en daar bewolkt zijn. Met zelfs kans op een spatje regen bij een graad of 20 gemiddeld. Hoe is het onderweg, Jeroen?
10: De eerste

0: donderdagse files die zien we verschijnen op onze verkeersschermpjes. Onder andere de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht nog steeds een half uur vertraging. Na die te hoog vrachtwagen voor de Drechttunnel. En het probleem in Brabant op de A58 bij Tilburg. Van Breda naar Tilburg bij Tilburg Centrum West staat een auto in brand. De rechterrijstrook is daar dicht. 20 minuten vertraging.
1: Deze hele week op de plek van Anneloren. Anneke van Zessen, onze Anneke Loren. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Het kabinet wil miljarden besparen op infrastructuur. Gemeenten en provincies die extra aanpassingen willen bij bruggen, viaducten of aquaducten, moeten die dan voortaan zelf betalen. Nederland wil voorlopig geen extra olie uit de strategische noodvoorraad vrijgeven. Er wordt vandaag over gesproken of landen meer reserves moeten inzetten vanwege de wereldwijde oliecrisis. Maar het kabinet is bang dat de voorraad later harder nodig kan zijn als de situatie verder verslechtert. Het was een drukke nacht voor de brandweer in Berkel en Roderijs. Eerst door een explosie en een brand in een bedrijfsverzamelgebouw op het industrieterrein. En bijna gelijktijdig was er een grote brand bij een autobedrijf. En grote verbazing in een Italiaans ziekenhuis. Een jongen van 13 kreeg een röntgenfoto omdat hij last had van zijn beide benen. Op de röntgenfoto zagen ze een afwijking. Bij zijn wervelkolom zat een langwerpig gebogen metalen voorwerp. Dat bleek de hendel van zijn fiets te zijn.
1: Huh?
2: 3 jaar daarvoor was hij gevallen. En zijn remhendel van zo'n 6 centimeter lang was zoek geraakt. Die was door een kleine wond aan de linkerkant van zijn lijf naar binnen gedrongen en steeds dieper in zijn lijf komen te zitten. En zijn lichaam had, daar ook een heel mooi omhulsel, een kapsel omheen gemaakt. Maar ja, kwam uiteindelijk tegen zijn wervelkolom aan. Is weggehaald, de rem. Hij is geopereerd en eigenlijk waren toen alle problemen al heel snel voorbij.
1: Ongelooflijk, joh.
3: Ik denk, zoiets kan je toch niet kwijtraken? Weet je, een klein dingetje, een spijker of zo, weet ik veel. Maar zo'n hendel, dat is gewoon zo, dat is gigantisch.
2: Nou, dit schijnt dus vaker te gebeuren. We hadden het gisteren op de redactie hadden we het hierover. Want gisteravond laat kwam dit nieuws naar buiten. En die röntgenfoto is ook te zien op internet.
1: Ja.
2: En toen zei iemand, dat heeft mijn buurvrouw ook gehad. Die had, want het is best wel een zacht weefsel aan de zijkant van je lijf.
1: Ja,
2: en
1: dat
2: kan,
1: zei,
2: ja, ja. En met een ongeluk, er kan best een stuk glas of een spijker.
1: Wat was er bij die buurvrouw naar binnen geschoten?
2: Ja, volgens mij ook.
1: Ook een remhendel.
2: Maar die niet jaren later pas weer gevonden. Die is meteen uitgehaald. Maar die was ook met een fietsongeluk, was die remhendel naar binnen.
1: Oh joh. Ik had de laatste verjaardag van een vriendin. En er waren twee vriendinnen van haar ook. En die werken als verpleegkundige op de eerste hulp. Dat levert ook leuke anekdotes op.
2: Ja,
3: dat is wel wel, ja.
1: Wat die allemaal aantreffen in lichamen van mensen, dat is niet te geloven.
2: Maar dat is misschien niet in de wervelkolom.
1: Niet altijd in de wervelkolom, dat klopt.
2: Nee.
1: De Forever Young collectie. En het zijn ook niet remmen.
2: Huh? Nee.
1: Over het algemeen. Colaflessen, nou goed. We gaan een liedje toevoegen aan de Forever Young collectie. Liedjes, het is wel aan te raden trouwens met verpleegkundigen op een verjaardag. Het is echt een gezellige avond, maar dat even terzijde. We gaan een liedje toevoegen aan de Forever Young collectie. Alfred van de Weetjes, die geniet ook een weekje van vakantie. We hebben inval, Fred. Dat is Mark. Goedemorgen.
3: Ja, de hardest working man in showbiz.
1: Het is toch even mooi dat mensen jouw stem ook even horen.
4: Ja, precies. Nou ja, ook wel gekkig, maar ik heb hem wel goed voorbereid.
1: Wat vind je gekkig?
4: Nou ja,
1: dat je op de radio te horen bent.
3: Ik vind dat het je heel goed staat, Mark.
1: Nou, vind ik ook. Misschien wel even goed om te zeggen, morgen kan jij aan de beurs zijn. Hè? Dus als je denkt, van, ik weet nog wel een liedje die ik ook graag toe zou willen voegen aan de Forever Young collectie. Twee belangrijke voorwaarden. Liedje moet 40 jaar of ouder zijn. En de artiest mag nog niet in de lijst staan. Dus een artiest mag maar 1 keer voorkomen. Waar zat jij aan te denken?
4: Ja, het komt een beetje door de muziekfilms die heel erg hip zijn. Zoals Amy Winehouse, Robbie Williams, Queen. Maar ook Elvis. En ik kende Elvis toch niet zo goed? Maar speciaal door die film ben ik zijn muziek gaan waarderen.
1: Wat leuk.
4: En de bijnaam The King ben ik ook gaan snappen. Klinkt niet alsof het heel oud is. Dit liedje is 54 jaar oud, maar het voelt alsof het helemaal van nu is. En met name de versnelling in het liedje van Elvis is te gek. Het gaat om Burning Love.
1: Het is toch te gek, hè? Dat je dan Elvis Presley toch weer hebt leren kennen als nieuwe muziek. En zo blijkt maar weer.
3: Oh,

0: Alicia Keys. Mevrouw Keys. Die heeft toch wel de sleutel tot je muziekhart, hè? Je weet toch iedere keer weer de goede luikjes te openen.
1: Ja.
0: Even een popquizvraag. Wie heeft eens een popquizvraag? Ben ik even anders?
2: Ja, leuk.
0: Oh, nou, echt?
2: Ja, ik ben er helemaal aan toe.
0: Verrassend. Ja. Alicia Keys schreef dit in principe met iemand anders in gedachten.
2: Ze had
0: deze
2: zingen.
0: Ja, ze had deze bedacht voor een man.
2: Oh, voor een man?
0: Ja, in eerste instantie. Want ze heeft de inspiratie bij een andere man vandaan. Bij wie heeft ze de inspiratie vandaan? Laat ik daar eens mee beginnen. Want ik denk dat de man voor wie ze het schreef, dat die moeilijk te raden is.
2: De inspiratie, als in waar de tekst op gebaseerd is, is de situatie? Of
0: nou, ja, eigenlijk meer gewoon het gevoel van het nummer, van Falling.
2: Weet ik veel, John Mayer of
0: John
2: zo?
0: Nee. Je moet iets meer in de soulhoek zoeken. Het swingt iets.
2: Marvin Gaye.
3: Dat moet wel een wat ouder artiest zijn.
0: Ja, en hij leeft ook niet meer. Nou goed, ik ga het gewoon zeggen.
2: Zeg het maar.
0: Ja. Het gaat om de Jacksons. Ze liet zich inspireren door deze Loving You van de Jacksons. En aan het begin van het liedje kun je wel horen. Dit heeft een beetje het gevoel van Falling. Luister maar. I keep on falling.
2: Grappig, hè?
0: En zij dacht dus van, in de tijd dat het liedje uitkwam, was er zo'n andere gast waar je eigenlijk nooit meer wat van hoort. Tenminste, ik niet. Het is ook niet per se mijn genre. Mario, ken je die nog?
2: Ja, maakt een beetje
0: van die glijen R&B.
2: Ja, 90.
0: Ja, en die had zij dus in gedachten van, oh, dat zou wel leuk zijn als hij het wil doen. Maar uiteindelijk heeft ze het zelf opgenomen, gelukkig maar. Want anders hadden we hem deze ochtend niet kunnen draaien. Nee. En dan was het niet zo'n mooie donderdagochtend geweest als het nu is.
2: Als dat het nu is, juist.
0: Goedemorgen. Fijn dat je erbij bent. Lekker opstaan met Radio 10 uit de speakers. Onze app staat wagenwijd voor je open. Als je iets kwijt wil, laat het ons weten. Als we iets voor je kunnen betekenen, draai ik It's My Life. Lijkt me

0: Highway.
1: Hoe gaat het onderweg, Jeroen?
2: Het is al best wel druk aan het worden, met name wat ongelukken hier en daar gebeurt. Onder andere op de A12. Als je onderweg bent van de Duitse grens naar Utrecht, vanaf het knooppunt Velperbroek, kom je in de file, 20 minuten vertraging. Net voorbij het knooppunt Waterberg is dat ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daar dicht en daardoor loopt de A50 vanuit Apeldoorn ook wat vast.
0: Er zijn dus mensen die van wereldrecords verbreken ook een soort wereldrecord maken. Dit is David Rush. Hij is Amerikaan en gaat door het leven als Record Breaker Rush.
3: Hallo.
0: Ja, hij heeft inmiddels honderden records verbroken. Waaronder het record voor het langs balanceren van een motorzaag op je voorhoofd.
1: Ja, tuurlijk.
0: Waarom zou je het niet doen?
1: Ja, logisch. Ja.
0: Maar hij heeft ook het record. Meeste wc-rollen op mijn hoofd. In totaal 254 stuks kan hij dus op zijn hoofd balanceren. De meeste t-shirts dragen tijdens een marathon. 125 t-shirts tijdens een marathon. Niet te geloven, hè? Dat moet heet zijn geweest.
1: Ja.
0: Meeste tafeltennisballen tegen de muur slaan in 1 minuut. Dat is hem 398 keer gelukt.
1: Ja.
0: En meeste t-shirts aantrekken in 30 seconden. 20.
1: Oké.
4: Maar dit moet een sportman zijn. Dit normaal mensen.
0: Oh, ik dacht dat je wilde zeggen, dit moet een idioot zijn. Maar...
4: Nee, sportman.
1: Ja, er is wel wat fysieke kracht bij.
0: Hij is wel behendig. Dat denk ik ook, ja. Hij heeft er weer eentje bij. Hij heeft namelijk de meeste papieren vliegtuigjes gevangen met zijn mond. In totaal 20 stuks. En dan moet je voorstellen, om 20 stuks te kunnen vangen, moet je er natuurlijk heel wat vliegtuigjes op afgevuurd krijgen. Dus hij heeft er ook heel wat gehad in zijn oog en op zijn voorhoofd. Maar hij heeft er geen verwondingen aan overgehouden. Dus uiteindelijk 20 stuks kunnen vangen in zijn mond. Ga het maar proberen vandaag op kantoor. Hartstikke leuk.
2: Dit is het verhaal van Sebastian, Stefan, Hugo, Nolan, Fabian en Stef. Dat zijn de boomhutvrijheidsstrijders van de gemeente Ede. 2 maanden lang zijn ze bezig geweest met het bouwen van een boomhut. Nou, dat is op zich al lekker verfrissend. Want heel veel jongeren die komen niet meer achter een tablet of een game gebeuren vandaan. Maar toen ze lekker aan het spelen waren, je voelt hem al aankomen, kwam daar, vul het maar in, een overijverige gemeenteambtenaar die zei...
5: Hij moet weg omdat de spijkers in de boom zaten en omdat het gemeentegebied is.
0: Wat een jonge gemeenteambtenaar.
2: Ja, goed. De jongens die pikken dat niet. En dus zijn ze langs de deuren gegaan om handtekeningen te verzamelen. Want ze hebben maar één doel.
6: Wij willen onze bomen terug.
5: Ja, dat.
2: Ja, dat dus. Heel goed. De teller staat ondertussen op 100 handtekeningen. En die brengen ze dan deze week naar de gemeente.
0: Nou, dat moet er wel meer kunnen worden, denk ik.
2: Dat zou je toch
0: steun deze jongens even in de buurt.

0: de Supremes. Dit was nog uit de periode voordat de naam van Diana Ross groot op de gevel moest. Hè? Want daarna zeiden ze bij de platenmaatschappij, het wordt Diana Ross en de Supremes. Maar dat was hier nog niet. Stap in the Name of Love. Zometeen het nieuws van 7 uur. Hanneke, wat zit erin?
1: Het lijkt erop dat steeds minder mensen het aandurven om voor zichzelf te beginnen. Voor het eerst zijn het aantal ZZP'ers in ons land gedaald.
2: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Eens der beter leven speklappen, 400 gram voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
7: Hola, ¿dónde está mi casa?
6: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
7: Paella, paella.
6: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
7: Buenas noches.
6: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
8: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
9: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
10: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even Independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
11: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart.
12: Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
13: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
14: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
15: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
16: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet voor jou.
17: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn twee bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, zaterdag om 8 uur op 6.
18: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
19: Spaarders. Je hebt ze in allerlei soorten. Zoals de plukker, die vaak aan haar spaargeld zit. De planner, die spaart met een doel. Of de schommelaar, die spaart soms wel, soms niet. Hoe je ook spaart, het kan altijd beter. Open nu een online spaarrekening bij Evens Bank en ontvang een actierente van wel 3,25%. Kijk nu op evensbank.nl.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
23: Hoe weet ik of ik voldoe aan de ZZP-wetgeving? Kan ik nog wel ja zeggen tegen die nieuwe klus als ZZP'er? Welke risico's loop ik?
24: Spar met het KVK-adviesteam voor persoonlijk advies. En weet of je wel of niet grip hebt op ZZP-wetgeving. Kijk op kvk.nl. KVK. Hou vast voor ondernemers.
25: Hoi, Freek hier van Essent.
0: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
1: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
3: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
4: Slecht plan.
3: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
5: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
25: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
5: Nou, toch wel.
25: Wel?
5: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
25: Oh ja, dat is ook zo.
5: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
25: Ga het meteen doen.
5: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
26: Een hele goede morgen. Het is 7:1 op donderdagochtend. Hanneke van Zessen praat je bij over het laatste nieuws. Goedemorgen.
27: Goedemorgen. Na 20 jaar groei daalt het aantal ZZP'ers in Nederland opvallend hard. Volgens onderzoek van de Nederlandse Bank zijn er sinds eind 2024 ruim 130.000 zelfstandigen minder. Veel mensen die eerder voor zichzelf werkten vinden wel snel ander werk, vaak in loondienst. Een oorzaak voor de daling zou kunnen zijn dat er veel strengere controles zijn voor zelfstandigen en bedrijven. Als het goed is zijn de schappen van de Albert Heijn vandaag weer iets meer gevuld. De supermarkt begon gisteravond met het leveren van verse boodschappen aan de winkel. En als je klant bent, dan heb je het misschien zelf al gecheckt, maar de app die doet het nog altijd niet. Mogelijk verandert dit later vanochtend nog. En het kabinet wil miljarden besparen op infrastructuurprojecten. Gemeenten en provincies die extra wensen hebben bij bruggen, viaducten of aquaducten, moeten die volgens plannen van de minister voortaan zelf betalen. Door het schrappen hoopt het Rijk zo'n 2,3 miljard euro te besparen. En dan nog het weer. De dag start droog. Later in de ochtend ook een zonnetje. Het blijft de hele dag droog, maar er komt wel wat meer bewolking. Het wordt misschien wel 21 graden.
26: Zo. Hardnekkige file op de A58.
28: Ja, klopt. Ga ik je zo vertellen. Het is niet per se heel erg druk, maar die files die waar een ongeluk gebeurt, bijvoorbeeld, die springen er wel uit. Onder andere op de A12 van de Duitse grens naar Utrecht. Vanaf Westervoort bij Arnhem sta je in de file. Net na het knooppunt Waterberg is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daar dicht. 20 minuten vertraging. De A50 vanuit Apeldoorn loopt daardoor ook vast. En inderdaad de A58 van Breda naar Tilburg. Daar sta je vanaf het knooppunt Sint-Annabos bij Breda eigenlijk al in de file. Tot aan Tilburg met bijna een uur vertraging. Er staat een auto in brand bij Tilburg. De rechterrijstrook is daar dicht. Als je onderweg bent vanuit de richting Breda naar Eindhoven bijvoorbeeld, kan je beter omrijden via Den Bosch.
26: Goedemorgen, zo meteen gaat hij weer rollen.
29: De dobbelsteen.
26: Vliegen eigenlijk door de studio.
28: Ja, nou, dat gebeurt niet mild hier.
26: Plek voor 6 liedjes op de dobbelsteen. Als jij denkt van, nou, ik weet ook nog wel een leuk nummertje, dan mag je hem doorgeven via de Radio 10 app bijvoorbeeld.
28: Laidback Baker Man.
26: Of Boney M. Muzikant, denk ik, ik weet niet waarom. Moest denken aan Boney M.
28: Barbara Streisand.
26: Barbara Streisand?
28: Ja, dat is ook zo'n liedje van Boney M. Dat ze verbouwd hebben tot Boney M. Nee, andersom.
27: Duxels.
26: Ja. Nee, ik zat meer te denken aan Ma Baker.
28: Ja.
26: Maar ja, wij hebben het niet voor het zeggen. Want we mogen al genoeg liedjes uitkiezen natuurlijk. Dus als jij denkt, ik weet nog wel een leuke voor de dobbelsteen, stuur hem vooral even door via de Radio 10.
29: De dobbelsteen.
26: Plek voor 6 nummers. En de dobbelsteen bepaalt straks welke de uitzending haalt.
30: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
31: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
32: Nu bij Quantum. 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
33: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruggeleverd kosten,
34: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
33: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
35: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
36: Hoi, wij zijn van nummer 33.
2: Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
4: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Gefeliciteerd, fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer, want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
10: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greets, voor jou.
11: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
12: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
13: Soms ben ik bang dat ik de enige ben die twijfelt of ik het allemaal wel goed doe.
14: Nee joh, ik las daar gisteren nog over FIFA. Je bent echt niet de enige hoor.
13: Oh wow, stuur eens door.
15: FIFA is terug. Over alles wat je denkt, voelt en soms liever niet zegt. Niets is onbespreekbaar op FIFA.nl.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een tweede.

0: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10.

0: daar had ik toch bij willen zijn. Stom. Gisteravond in de zee.
1: Oh, met Brian Adams.
0: Ja. Ik liet net al even een stukje horen. Dat was zo sfeervol. Dan staat hij dus midden tussen de mensen. Is hij even van het grote podium afgeklommen. We hebben natuurlijk vanochtend al wat recensies doorgenomen. Ik kan nog wel even de hoogtepunten eruit halen. Wat een
1: feest. Die was lyrisch, hè?
0: Ja, hij zingt nog steeds loopzuiver, schrijft iemand in een rauw randje. En vooral die Duitse fans vond ik erg sterk. Hè? Spot on. Er was ook geil.

0: Hele goedemorgen, welkom op donderdag 15 oktober. Je staat op met Radio 10 en de keuze is reuze vanavond als je van voetbal houdt. Maar liefst 36 wedstrijden in de Europese competities. Gisteravond heeft natuurlijk Feyenoord gewonnen van de Italianen.
1: Ja,
0: van de Champions League. Ja, vanavond Europa League. AZ en NEC en Ajax en FC Twente komen in actie in de Conference League. Allemaal heel veel plezier.
1: Heel even opletten als je vanmiddag of morgen de weg op gaat. Want er wordt vandaag ook al een extra drukke avondspits verwacht. Morgen begint voor de regio's Midden en Zuid de herfstvakantie. Voor de regio Noord eindigt die. Dus ja, dan kom je elkaar zo tegen op de snelweg. De ene gaat weg van het vakantiepark, de andere rijdt er naartoe. Ja. Of zoiets.
0: Nou, dan komen we elkaar
1: in elk geval
0: tegen.
1: Het wordt druk.
0: Ja, en dan altijd hopen dat je. Dat ze op de school van je kind een studiedag inplannen. Op de dag voor de vakantie. Dat is altijd
1: dat zou toch super.
2: Dan kan je langer weg.
0: Ja. Ja, maar heel vaak is het. Het is bij ons vind ik altijd heel gek dat ze dan zo'n studiedag plannen. Het onderwijspersoneel. Op de dag na de vakantie. En dat komt er juist helemaal niet goed uit. Op die maandag bijvoorbeeld.
2: Oh ja. Tenzij je weggaat, dan kan je gewoon een dagje langer weg.
0: Ja, maar zelf moet je vaak weer werken.
2: Ja,
0: dat
2: ja,
0: is dan,
2: dus ja.
0: Maar goed.
1: En dat heb je op die vrijdag dan geen last van?
0: Nou, dan kan je wat eerder vertrekken.
1: Oh zo.
0: Ja,
1: ja precies.
0: Dat is dan makkelijker. Maar goed, dat zijn van die kleine probleempjes. Vandaag is dag 2 van het WK baanwielrennen in Shanghai. Gisteren hebben we 2 gouden plakken binnengesleept. Lorena Wiebes, die was hartstikke snel op de scratch. Een race over 10 kilometer. En dan hebben we ook nog de Bullet Train. Hè. De Bullet Train is wereldkampioen geworden. Dat is het treintje van Roy van den Berg, Jeffrey Hoogland en Harry de Vrijsen. Die hebben voor de 7e keer in 8 jaar tijd de titel gepakt op de teamsprint. Het is geweldig om naar te kijken. Ik vind het ook bloedspannend iedere keer. Ik denk, oh, als het maar goed gaat. Maar je merkte bij deze commentator van Eurosport dat hij na 7 titels het allemaal ook niet zo heel bijzonder meer vindt.
3: Daar komt Hoogland aan voor nummer 8. Gaan ze pakken de Nederlanders? Jawel hoor. Ze staan er als ze er moeten staan. Het is geen ongeloof meer. Het is gewoon pure klasse.
0: Ja, en dat is het dan. Ja, mooi. Vandaag ook weer genoeg kans op medailles. Onder andere op de ploegenachtervolging bij de mannen en de vrouwen.
1: Ewout Genemans gaat vanaf vanavond weer meelopen met de politie. Hij is al geweest in Utrecht, in Maastricht, in Rotterdam en in Arnhem. En dit keer volgt hij het korps in Groningen. Maar liefst 12 agenten worden gevolgd. Superdrukke binnenstad daar natuurlijk. Allemaal incidenten in de dorpen om Groningen heen. Wel een stukje van gezien. Het is echt wel. Ik denk ook van, je zal er toch allemaal bovenop staan.
0: Hij is ook niet bang, die Ewout. Hè? Die is natuurlijk al in die verschrikkelijke gevangenissen geweest en zo. Maar je maakt nogal wat mee.
1: Ja, nou ja, en dan mag hij nog een stapje naar achter doen als het echt spannend wordt. Weet je, dan kan hij nog achter een rhododendron gaan schuilen.
0: Ja, maar,
1: die agenten moeten het dan allemaal gaan oplossen. Ik zag dat ze een heel onsmakelijk verhaal eigenlijk. Een lichaam dreef in het water bij het Groninger Museum. Hoe ze dat dan gaan oplossen, dat gaan we vanavond zien. Want de eerste aflevering van Bureau Groningen is vanavond te zien om 8:30 bij RTL 4.
0: Ja, de dochter van Michael Jackson stond gisteravond in een volgepakt Paradiso Amsterdam. Zij heet Paris Jackson. Even een recensie van hoe ze eruit ziet. Want jij was enthousiast aan het
1: googlen. Ja,
0: je was er even aan het googlen. Je denkt, die Paris Jackson, ga eens even kijken.
2: Ja, ja, ja. Nou ja, ik vind het een beeldschone vrouw. Ja, heel eigenzinnig. Tatoeages. Blond haar heeft ze. Donkerblond haar.
0: Ze lijkt in weinig op haar vader als je er ziet.
2: Zeker, want haar vader was natuurlijk ook op een gegeven moment heel wit. Maar
1: Michael Jackson is een zwarte man. Ja, ja. Precies. En daar zie je bij haar niet zoveel van terug.
2: Nee, maar goed, om naar te kijken is het al denk ik de moeite waard. Om een paar uurtjes in paradiso te
1: zien. Dan nemen we de muziek op de kop toe.
0: En ook op naam. Je zegt het spot on, Jeroen. Want er waren dus heel veel mensen die kaartjes hadden gekocht, maar eigenlijk niet zo goed wisten waar ze naartoe zouden gaan. Behalve dan van, oh, het is de dochter van Michael Jackson, laat ik er maar heen gaan. Maar die waren nogal verrast over de muziekstijl die ze maken. Want je denkt dan misschien van, oh, we krijgen een soort Billie Jean of Pretty Young Thing. Of een beetje, nou, misschien Black or White, weet je wel, als hardste variant van wat Michael Jackson heeft gemaakt. Maar niets is minder waar, want Paris Jackson die houdt van rocken, zo klonk dat gisteravond. Ja,
1: nou.
0: Ook hierin lijkt ze in weinig op haar vader Michael Jackson.
1: De grap was dat ik gisteren werd gebeld. Of was dat gisteren of eergisteren door Shownieuws? Hoi, je bent Shownieuws. Kan je iets vertellen over Paris Hilton? Want die komt spelen in Amsterdam. Ik zei, geen idee. En toen werd ik 5 minuten later, oh nee, dat is Paris Jackson.
0: Ik had er niks van. Maar toen had je al ja gezegd.
1: Nee, toen had ik gezegd, nee, sorry, kan je hier niet meer mee verder helpen?
0: Gelukkig weet je meer van files.
1: De A58 van Breda naar Eindhoven, daar staat bij Tilburg nog steeds een auto in brand. De rechterrijstrook is daar dicht. Dat zorgt voor een heleboel vertrouwen.

0: Styles heeft ervoor gezorgd dat je geld minder waard werd. Echt waar, hij heeft gezorgd voor inflatie. Staat vanochtend in de krant.
1: Wat nou dan?
0: In Amsterdam. Nou ja, omdat hij naar Amsterdam kwam. Omdat hij ervoor had gekozen om hier zo'n residence van te maken. Ja, dus ja. Iedereen in Europa moest maar naar Amsterdam komen. Gingen de hotelprijzen omhoog. En daarmee heeft hij 0,38 procentpunt toegevoegd aan de inflatie.
1: Wacht, omdat alles prijzen omhoog gaan?
0: Ja, dan wordt het duurder. Dus dan kun je minder kopen voor hetzelfde geld.
1: Oh, gesproken,
0: dan betaal je €100 voor een hotel of 18 nu 250. Omdat Harry Styles er toevallig is.
1: Ja,
0: is je geld minder waard geworden.
1: Ja,
0: Harry inflatie.
2: De dobbelsteen.
0: Oh ja, als het om zijn muziek gaat is er zeker geen sprake van weer.
3: Ik vind het leuk hoor, altijd. Ja,
0: ik ook. American Girls was het. Als je denkt, nou jongens, dit kan ik beter. Stuur snel een appje, we gaan de dobbelsteen vullen. Plek voor 6 liedjes. Dus als hij vol is, is hij vol. En de dobbelsteen bepaalt welke de uitzending haalt. Ja, er is heel veel geappt. Nee, dat is hartstikke mooi. We hebben bijvoorbeeld ook een appje binnengekregen van Corina. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Hey, hi, Corina. Goedemorgen.
0: Met een romantische nacht voor de boeg. Tenminste, ga ik gemakshalve even vanuit als je in een kasteeltje in Wassenaar verblijft.
4: Nou, dat denk ik wel, ja.
1: Oh, het gaat nog gebeuren.
4: Het gaat nog gebeuren, ja. Okay. We gaan straks die kant op.
1: Wat leuk.
0: Ja, en jij dacht, ik wil alvast in de stemming komen met een romantisch liedje.
4: Oh.
0: Waar zat je aan te denken?
4: Catch from the Rose van Steel.
0: Ja, want is dat een bijzonder liedje van jullie samen? Of moest je toevallig aan deze denken? Dacht je van, oh, dat is eigenlijk wel romantisch.
4: Nee, dit is echt het liedje van ons samen die ook op onze bruiloft is gedraaid. Ach, toen we aankwamen. Ja.
0: En waar begon dat? Hebben jullie elkaar toevallig ontmoet tijdens de film Batman?
4: Nee, zeker niet. We hebben elkaar online ontmoet.
0: Oh?
1: Ja.
0: En hoe ging dat?
4: Nou ja, ooit had je nog, heel lang geleden, One Hello. En dan kon je dan je profiel opzetten. En meestal ging dat niet goed. Maar dit was een blijvertje.
0: Nou, dat is toch leuk. Het is,
1: je hebt maar één nodig, hè?
0: Ja, daarom. Ja, het is bezegeld, besield met een Kiss from a Rose.
4: Ja.
0: En Corine, op welke plek mag je op de dobbelsteen?
4: Nummer 3.
0: Zetten we hem op nummer 3. En nu maar duimen dat hij het wordt. Heel veel plezier, hè?
4: Ja, dankjewel.
0: Doeg.
4: Doeg. Fijne dag.
0: Jij ook.
1: Opeens staat Tanja vandaag. Goedemorgen allemaal, Tanja. Hier zou ik voor de dobbelsteen het nummer Enter Sandman van Metallica mogen aanvragen. Fijne dag, groetjes.
0: Jeffrey heeft ook wel een idee. Plekje 2 is voor jou, Jeffrey. Graag Garland Jeffries, hè? Wat zullen we nemen?
1: Ja. Dat krijg je dan, ja.
0: Take me to the Matador van mijn lieve vrouw die zoveel voor ons doet. Groetjes van Jeffrey. Wat zijn jullie allemaal romantisch.
1: Leuk, hè? Corina dus op 3 met Kiss from a Rose van Seal.
0: Aangezien Toto naar Groningen komt, dacht ik aan Hold the Line op de dobbelsteen. Groetjes van Cindy. Plekje 4 is voor jou.
1: 5 is Marcel vandaag. Candy Stitten met Young Hearts Run Free op de dobbelsteen.
0: Op 6 mag ik voor de dobbelsteen graag de Red Hot Chili Peppers met Under the Bridge voor mijn vrouw, die nu bij wijze van uitzondering al wakker is. Groetjes van Michiel Huizenga. Het is wel gezellig dat ze al wakker is.
1: Ja.
0: Ja, en ook weer lief dat hij een liedje voor haar aanvraagt. Ik gooi hem richting Mark. Dat is onze inval, Fred. Sterregisseur van het programma die alles weet, zolang ik maar kan opzoeken.
1: Heet Alfred nu al Fred? Dat wordt hij al zo afgekort?
0: Nee, in van Alfred.
1: Over in van Alfred. Oh zo.
0: Wat is het voor de man?
1: Dat je dat moet gaan uitleggen ook.
0: Ja, geef helemaal
1: nummertje 5.
0: Hey, oh. Het is natuurlijk ook nog vroeg, hè? Het is gewoon heel vroeg. Goedemorgen.
1: Kijk, dit maakt veel goed.
0: Het is plekje 5 geworden. Marcel, van harte gefeliciteerd. Candy Stetten.

0: Marcel. Wat een geweldige keus. Ja! Oh, wat is dit lekker aan je dag beginnen.
1: Ja.
0: Plekje 5 vandaag op de Dolsteen. Morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen. Vandaag was het Candy Stetten. Nee, Young Hearts Run Free. Zometeen het nieuws van 7:30. Anneke zit op de plek van Hannelore vandaag. Maar jullie deden de passie voor onderzoekjes. Of heeft ze gewoon gezegd...
2: Je was druk bezig alweer,
3: ja,
2: zag ik.
3: Kijk, wij nieuwslezers zijn gek op onderzoekjes.
0: Ja.
3: Ja, dus dat is, ik ben heel blij dat ik weer iets, iets mag delen met jullie. Namelijk een onderzoek naar iemand groeten. Dat kan soms ontzettend ongemakkelijk gaan. Dan zie je iemand in de verte aankomen die en je denkt, ah, heeft hij mij wel gezien of niet? Of weet je, want dan moet je elkaar een beetje gaan negeren misschien wel.
4: Iemand die je kent? Of gewoon een wildvreemd iemand?
3: Ja, nee, iemand die je kent. Ja, of vaag kent. Een vaag kennis waar je even geen zin in hebt. Ja.
0: Mm-hmm.
3: En dan is dus, de wetenschap heeft daar zich over gebogen. En daardoor kan het je wat makkelijker afgaan, dat groeten.
0: Dus je hebt eigenlijk goed tips zometeen.
3: Zeker.
0: Wetenschappelijke begroetingstips.
4: Voor sociaal onhandige mensen.
0: Oh, dan blijf ik luisteren.
5: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emulgel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruikte bijsluiter.
6: Ja, ja. Waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
7: Allsafe. Geeft ruimte.
8: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
9: Citytrippen? Draken temmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
8: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
10: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
11: Thuisin, mooi wonen.
12: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
13: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de ijssalon gedumpt. Je moeder wel.
14: Ach, lieverd. Koffie?

0: soms heb je even Douwe Egberts nodig.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
4: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
3: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
5: Ah, hier kan het.
3: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
7: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look alike me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: De dag begint zonnig met wat sluierbewolking vandaag. Temperatuur varieert van 17 tot 21 graden. Hoe gaat het onderweg, Jeroen?
11: Is het een drukke ochtendspits? Ja, best wel. Met 300 kilometer aan files, alles bij elkaar. Onder andere op de A12 van de Duitse grens naar Utrecht. Vanaf Zevenaar sta je daar in de file. Net voorbij het knooppunt Waterberg was er vanochtend een ongeluk. De weg is weer vrij, maar de file is nog echt hardnekkig. 40 minuten vertraging. De A27 van Almere naar Gorkum tussen Hilversum en het knooppunt Lunetten. Er is daar bij Utrecht een ongeluk gebeurd. Er zijn de twee rijstroken dicht. Een half uur vertraging vanaf de afrit Hilversum. En nog steeds die vertraging ook op de A58 in Brabant. Als je onderweg bent van Breda naar Eindhoven. Bij Tilburg stond een auto in brand. Daar wordt de boel nu opgeruimd. De file die is nog steeds hardnekkig ook daardoor. Vanaf Bavel bij Breda sta je in de file met 3 kwartier vertraging. Ben je onderweg vanuit de richting Breda naar Eindhoven, dan kan je het beste omrijden via Waalwijk en Den Bosch.
10: Steeds meer mensen staan lekker op met de ochtendshow van Radio 10. Ja. Het is druk op de app. Hartstikke leuk dat je erbij bent. We praten hierbij over het laatste nieuws. Hanneke, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Als het goed is, zijn de schappen van Albert Heijn vandaag weer iets meer gevuld. De supermarkt begon gisteravond weer met het leveren van verse boodschappen. En de app doet het nog steeds niet. Mogelijk verandert dit later nog. In Berkel en Roderijs is vannacht de boerderij loods helemaal uitgebrand. Er kwam veel rook vrij. Mensen in de buurt die moesten ramen en deuren dicht houden. Ook in Zoetermeer, even verderop, hadden ze last van rook en stank. En bij wielerploeg Picnic PostNL heerst al jaren een angstcultuur. Het heeft NOS Sport en wielerplatform In de Waaier onderzocht. Oud-renners en stafleden praten over een onveilige werksfeer, problemen op het mentale vlak en intimidatie. De ploegleiding die wilde niet reageren op de bevindingen.
11: In welke zin? Wat gebeurt daar dan?
12: Ja.
11: Onveilige werksfeer.
12: Ja, veel druk op de renners onder meer. Okay, ja, het is een heel uitgebreid onderzoek. Ja. Ja. En dan heel wat mensen die voelen sociaal ongemak als ze iemand in de verte op zich af zien komen. Vaak doen we of we die persoon niet zien, tot het echt niet meer anders kan. Dat staat in de quest vandaag. Onderzoekers delen ontmoetingen op straat in 3 fases in. Spotten, negeren, groeten. En die tweede lange fase waarin je doet alsof de ander niet bestaat, die kan heel ongemakkelijk aanvoelen. Maar zeggen onderzoekers, is helemaal niet erg, want het is juist heel sociaal om iemand zo lang mogelijk te negeren. Door weg te kijken geef je namelijk de ander het signaal dat je geen gek plannetjes in je hoofd hebt. Jij bent niet gevaarlijk, de ander is voor jou geen doelwit. Je bent geen gevaar.
10: Oh, dus als iemand ooit tegen je zegt, wat deed je arrogant? Zeg je, nee, dat is natuurlijk gedrag. Ik wil je eigenlijk tegen jezelf in bescherming nemen.
12: Juist, want als je iemand de hele tijd aan blijft staren, dat geeft natuurlijk een hele andere vibe. Kan je agressief overkomen.
11: Ik vind het bijna zoals honden met elkaar. Als je met de hond aan het wandelen bent, ik op de andere hond
10: ook zo. Die staren elkaar dan ook even aan.
11: Ja, of met negeren elkaar. Niet. Of
12: draai een kontje naar
10: elkaar toe. Nou, dat zou ik maar niet doen op straat. Want dan beland je zo in een rapportje.
11: Ja.
10: Maar even terug naar het begin. Wat was de relatie met de persoon, tussen de persoon in dit onderzoek? Dus iemand die je vaag kent of goed kent?
12: Ja, dat kan iemand zijn die een van bijvoorbeeld je buren, je buurvrouw die je in de supermarkt tegenkomt. Het gaat om dat je iemand de spot, Maar het is eigenlijk te vroeg om diegene al verbaal toe te spreken.
10: Ja, want anders dan schreeuw je zeg maar naar iemand.
13: Hé, buurvrouw! Maar dat vind ik altijd wel leuk als mensen dat doen. Hé, Jan-Willem!
10: Dat is altijd wel gezellig.
12: Eigenlijk kan je dat misschien wel het beste doen. Want dan voorkom je die hele fase dat je moet doen alsof je iemand misschien eigenlijk nog niet gezien hebt.
10: Ja, dus zie je iemand in de verte. Eigenlijk vanaf het eerste moment dat je iemand ziet, gewoon gaan roepen.
12: Ik vind dat een fantastische oplossing.
13: Hé, hey, Jeroen!
11: Doe even normaal. Schaam me dood.
10: Volgens mij zie je Chris Martin daar staan.
13: Hé, hey, Chris Martin, wat leuk!
10: Wil je even een liedje zingen?
13: Je weet toch van Muse? Radio
10: 10. Was wel leuk dat hij dan ook gelijk deze doet.

0: Komt hij terug of niet?
1: Hey, Bruce.
2: Ja, Bruce, dat is zo gezellig.
0: Aardige man, hè?
2: Brucey, Brucey.
0: Hij zong toen al Glory Days en die Glory Days zijn nog lang niet over. Bruce de Bas springt ervoor. Viva la vida van Coldplay.
3: Nieuwe muziek. Op Roodbeens Radar.
0: Vier het leven en doe het vandaag. Want vandaag is alles wat je hebt. Daar moest ik aan denken toen ze hier waren. Suzanne Freek. Ze speelde deze single live. Dat was indrukwekkend. Liedje is nummer 1 in Nederland. Binnengekomen zelfs op die plek. Het heet Pijnstiller.

0: een nieuwe van Suzanne Freek, het pijnstiller.
1: Radio 10 staat op, intro rally.
0: Ingrid, goedemorgen.
2: Hi, goedemorgen Jan-Willem en Jeroen.
3: Hallo Ingrid. Goedemorgen
0: Ingrid Jaarsveld.
2: Hi.
0: Ja, na vandaag noemen we je intro Jaarsveld natuurlijk.
2: Leuke variant.
0: Ja, toch? Ja, want we willen heel graag een mok weggeven. En kan ik me voorstellen dat je denkt, nou geef hem maar gewoon dan. Maar je moet er wel 5 goede antwoorden voor geven. Het is deze week nog niet gelukt.
2: Nou, ik zal mijn best doen.
0: Ja, en meer kun je niet doen, Ingrid.
2: Zo is het.
0: Jij hebt een hele leuke categorie uitgekozen. Ook niet de makkelijkste, maar wel heel leuk. Namelijk?
2: Motown.
0: Oh, Motown. Ja. Ik heb er 5 voor je allemaal uitgebracht bij dat bekende label. We beginnen bij 10 seconden in ronde 1. In ronde 5 zijn er nog 2 seconden over. Ik hoef alleen de titels van de liedjes te weten. En ieder goed antwoord is een prijs waard. Heb je alles goed, win je ook nog de Thermomok.
4: Thermomok.
2: Thermomok.
0: Ja, dat zou toch leuk zijn, hè?
2: Ja.
0: Ben je er al klaar voor? Of zeg je van nee, start nog maar even een liedje in?
2: Ja, laten we even over het weer praten of zo.
3: Nee, kom.
2: Nee, laten we maar beginnen.
0: 10 seconden, dit is je eerste succes.

0: heard it through the grapevine.
1: I heard it through the grapevine is het antwoord dat we zoeken.
2: Ronde 2.
1: Van Marvin Gaye natuurlijk. Speel je door voor 8 seconden.
0: Ja, ik ga door. Dit is Dancing in the Street.
1: Helemaal goed.
2: Ronde.
1: Lekker Ingrid. Van Maarten en de Vandellas.
3: Ja.
1: Later nog uitgebracht natuurlijk door David Bowie en Mick Jagger.
0: Ook een leuke versie.
1: Ja, hè? Nog 3 te gaan, de volgende is 6 seconden. Ga je hem doen?
0: Ja, ik ga door natuurlijk. Dit is Reach Out.
1: Dat is hem.
3: Ah, goed zo, hoor. Goed hoor. Oh, wauw.
1: Reach Out tussen haakjes, I'll Be There van de Four Tops. Je speelt met de categorie Motown. We hebben nog 2 fragmenten te gaan. De volgende is een intro van 4 seconden, als je hem wil spelen tenminste.
0: Ja, natuurlijk. No pain, no gain.
1: Komt ie aan.
0: Het is Smokey Robinson. Tears of Clown.
1: Ja, dat is hem.
2: Ronde 5.
1: Oeh, je twijfelde wel even dus.
0: Een beetje.
1: Maar je had het goed hoor, Tears of Clown. Dat was hem.
0: Ja.
1: Nog eentje.
3: Ja.
1: 2 seconden. Op jouw teken.
0: Ja. Dit zijn de Jacksons. Mm-hmm. Ik twijfel tussen ABC en I Want You Back.
1: Mm-hmm. En waar gaat je gevoel het meest naar uit?
0: ABC.
1: Ja! Dat is een ABC van de Jackson 5!
4: De sympathieke heeft een eigen cateringbedrijf en werkt ook nog op de customer care afdeling bij een dentale groothandel. En woonachtig in Berkel en Schot. Ach, wat leuk. 5 intro's goed geraden, 5 prijzen voor jou. Je krijgt een gezichtsmasker met hydrogel.

0: Gefeliciteerd, Ingrid.
1: Dankjewel.
0: Welke mag ik draaien van deze vijf?
1: Ja, doe maar ABC, want dat ik die nooit meer vergeet.
0: Die moest van ver komen, hè? Maar je had hem.

0: En als je denkt, nou, ik ben ook hartstikke goed, dan heb ik een intro van 1 seconde voor de sleutelhanger. Dit wordt straks de eerste plaat na 8. Maar welke is het? Het gaat om de titel. Laat het maar weten via de app. Ja.
1: Dus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf 1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar 7 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
2: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
3: Oh nee, verzekering.
2: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
3: Oh, wil ik wel.
2: Check de voorwaarden op AllianzDirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
4: Nu bij DA.

0: Je spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
3: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
4: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
3: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
5: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn twee bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, zaterdag om 8 uur op 6.
6: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
8: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en profiteer van fikse korting. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
10: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sick &
11: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
12: Voor de makers.
13: Praxis.
14: En, al lang last?
15: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
14: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
15: Ik heb geen idee.
16: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
17: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
16: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
18: Start je dag zonder barst.
19: Opgelost. Autotaalglas.
20: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
21: Meer van minder. Simpel.
22: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
23: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
25: Let's go for more from Extra Max.
24: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
26: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening.

0: geregeld. Ga naar independer.nl.
1: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
2: Goed voor het water.
1: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Het is 8 uur op donderdagochtend. Hanneke van Zessen is aangeschoven en praat je bij over het laatste nieuws. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Het aantal ZZP'ers in Nederland neemt flink af. Sinds eind 2024 zijn er ruim 130.000 minder zelfstandigen. Veel van hen gaan weer in loondienst aan de slag. Mogelijk komt dat doordat de Belastingdienst sinds een tijdje strenger controleert of zelfstandigen niet eigenlijk gewoon in dienst zijn, oftewel schijnzelfstandigheid. Nederland wil voorlopig geen olie uit de noodvoorraad halen. Het Internationaal Energieagentschap bespreekt vandaag of landen meer reserves moeten inzetten vanwege de wereldwijde oliecrisis. En dus neemt de internationale druk op Nederland toe. Maar het kabinet zegt bang te zijn dat de voorraad later nog harder nodig is. En bij wielerploeg Picnic PostNL heerst al jaren een angstcultuur, zeggen oud-renners en werknemers tegen NOS Sport en wielerplatform In de Waaier. Bij de ploeg was een onveilige werksfeer, beklemmend en benauwend, waardoor renners last kregen van mentale problemen. De ploegleiding wilde niet reageren op de onthullingen. Het weer voor vandaag. De dag start droog. Later in de ochtend ook een zonnetje. Het blijft voorlopig de hele dag droog, voor zover we nu zien. Er komt wel wat meer bewolking einde middag. Het wordt een graad of 18.
1: Hoe gaat het onderweg, Jeroen? Is druk?
3: Nou, heel druk. Niet per se, maar wel een aantal plekken die de moeite van het melden waard zijn. Onder andere de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Behoorlijke taaie file tussen Rosmalen-West en Geldermalsen. Daar is een ongeluk gebeurd. De linker rijstok is dicht. Je vertraging een uur. Net een ongeluk gebeurt op de A9 van Alkmaar richting Amstelveen. Tussen het knooppunt Velsen, net voorbij het Rotterpolderplein, de afrit Haarlem-Zuid. Er is een ongeluk gebeurd, er zijn de twee rijstroken dicht. Die zat nu vanaf het knooppunt Velsen in de file met 22 minuten vertraging. De A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Tussen Rotterdam Prins Alexander en het Kleinpolderplein. Door een ongeluk is de linkerrijstrook daar dicht. 20 minuten vertraging is je deel. En nog steeds behoorlijke vertraging ook in de omgeving van Utrecht. De A27, als je vanuit Hilversum onderweg bent naar Utrecht, zei 20 minuten in de file bij het knooppunt Rijnsweerd. Is een ongeluk gebeurd. De A28 vanuit Amersfoort loopt daardoor ook vast. Vanaf Den Dolder tot aan het knooppunt Rijnsweerd. 20 minuten extra.
1: Ingrid won net alle prijzen. Even kijken of jij ook zo goed bent.
4: Intro Rally. 1 seconde ronde.
1: Ja, 1 seconde van de plaat die ik zo meteen ga draaien.
3: Ja.
1: Wat is het? We hebben genoeg aan de titel. Laat me weten. 4
5: app. Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
6: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar 4,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
10: Nu bij New York Pizza. De tweede pizza voor maar 1,99. Bestel dus nu bij New York Pizza.
9: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
11: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
12: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
13: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
14: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
16: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
17: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
18: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
19: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Intro Rally, 1 seconde ronde.
1: 1 seconde van de eerste plaat. Vaakst gehoorde foute antwoord is de meeste dromers en bedrog van Marco Borsato. Oh. En zelfs de winner takes it all van ABBA komt regelmatig binnen. Allebei niet goed. We gaan nu bellen met de winnaar van een sleutelhanger.
20: Goedemorgen, Maarten.
3: Maarten.
1: Goedemorgen.
20: Goedemorgen.
1: Ga je met je vrienden van de radio?
20: Hey, ja, ik zag het op mijn scherm staan. Hè?
1: Oh ja, staat er dan, je vrienden van de radio?
20: Er staat van Radio 10 staat er.
1: Oh, dat is toch wel de grote vraag is, heb je genoeg aan 1 seconde?
20: Nou ja, ik denk het wel. Volgens mij had ik het andere doorgestuurd.
1: Ja, ja. En wat is het?
20: Dr. Alban met It's My Life.
1: Ja, natuurlijk. Gefeliciteerd.
20: Ja, dankjewel.
4: Deze week maak je kans op tickets van 10.

0: Ja, veel mensen waren heel goed. Deze is vaak goed geraden hoor. It's My Life, Dr. Alban. Ja, veel van onze luistervrienden en vriendinnen hadden dan 1 seconde genoeg. Als je nou denkt, ja, ik ben hier hartstikke goed in, geef je dan op voor de intro. Ja, dan kun je gewoon een keer meespelen.
1: Oh, dan de real deal, zeg maar.
0: Ja, toch? Ja, zo rond 7:15 mag je zelf een categorie kiezen. Check dat even via radioteam.nl. Kun je jezelf aanmelden. Vandaag begint zonnig. Maar nog ook wel wat sluierbewolking. Temperatuur varieert van 17 op de Wadden tot 21 in het zuiden van het land.
1: Oktober, hè? 21 graden, wat lekker.
0: Ja, het is donderdag 15 oktober.
1: Ja.
0: Heb je interesse in het shirt waarin Marco van Basten in 1988 speelde op het Europees kampioen voetbal?
1: Nou, niet per se, maar ik snap wel dat dit iets heel bijzonders is. Als dit, wordt dit te koop aangeboden of
0: nou,
1: zo?
0: Dat zou zomaar kunnen. Ik zou blijven luisteren als je interesse hebt. Zal ik er meer over?
1: Sowieso is scherp blijven het credo vandaag. Want ook vandaag gaan er weer tickets uit voor Simply Red hier bij Radio 10. Het is eigenlijk heel simply, want als je Simply Red hoort op de radio, dan is het Simply Red horen tickets scoren. Als je een nummer van ze voorbij hoort komen, dan app je tickets naar de Radio 10.
0: Dat is toch leuk? En dan maak je gewoon kans om erbij te zijn op 19 juni in de Ziggo Dome.
2: Nummer 3.
0: 3 dingen waar het vandaag over gaat.
2: Ja, dit zijn ze. De 3 van vandaag.
0: Op 3 staat Albert Heijn. Steeds meer distributiecentra van de supermarkt worden opgestart naar de digitale problemen van de afgelopen dagen. Dat zei Martine Verganger gisteravond. Zij is de manager in het distributiecentrum in Zaandam.
3: De systemen zijn weer up and running. We zijn het eerste testorders aan het lopen. En vanaf vanavond 11 uur hebben we een normale avond of een normale nachtdienst. En dan kunnen we de winkels weer goed bevoorraden met vers.
0: Ja, de verse producten die worden dus weer gewoon geleverd vandaag. De schappen die zouden langzaam weer vol moeten stromen. Het zal nog wel een paar dagen duren voordat alles er weer ligt.
2: Nummer 2
1: vandaag Louis van Gaal. Hij is een van de mensen die meedoet aan het nieuwe seizoen van Sterren op het Doek. Dat maakte Jan Slachter, de grote baas van Omroep Max, gisteren bekend. In de laatste secondes van Pauw en de Wit.
4: We hebben wel afgesproken om de mensen toch vrolijk naar bed te laten gaan, dat we 1 naam gaan prijsgeven. Dat is Louis van Gaal.
1: Louis van Gaal. Hey, dat is leuk. In Sterren op het Doek maken kunstenaars een portret van een bekende Nederlander. Je hebt het vast wel eens gezien. Komend voorjaar is het nieuwe seizoen op tv te zien.
0: Ja, lijkt mij toch een lastige klant, Louis van Gaal. Dat je hem dan heeft geschilderd, dat hij dan zegt...
5: Waarom stel je dan deze vraag? Ja. Ben ik nou degene die zo slim is, of ben jij zo dom?
0: Maar ik vroeg alleen of je het mooi vond. Ja, ik moet dan altijd denken aan het legendarische fragment van Tjitske Rijn.
1: Oh, dat is toch...
0: Dat is toch, ja. Die was niet echt blij met...
1: echt blij.
0: Nou, zwaar teleurgesteld.
6: Oh, verschrikkelijk. Oh, dan ga ik er gewoon even huilen. Wat erg.
1: Nou, terwijl...
2: Dit zijn de 3 van vandaag met op nummer 1...
1: Het helemaal geen gekke schilderijen waren van haar, want je herkende haar wel.
0: Ze vond het waarschijnlijk heel moeilijk om zichzelf zo te zien. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat je extra kritisch bent omdat het er over jou gaat.
1: Tuurlijk, en je hebt waarschijnlijk hooggespannen verwachtingen van het eindresultaat, dat er een soort Rembrandt uitkomt of zo.
0: Ja, maar en hoe vaak denk je als je een foto van jezelf ziet, ik sta er leuk op? Je hebt dat heel vaak.
1: Ik heb dat heel vaak.
0: Ja, dat zie ik. Ik denk toch 9 van de 10 keer van, doe nog maar een keertje over. Denk jij dat niet, Anneke?
1: Is dat nou nodig?
0: Maar moet je nagaan, dus als je dus een zelfportret, als iemand je geschilderd heeft, dan komt dat nog nauwer.
6: Mensen zijn gewoon ijdel.
0: Ja.
6: Dat is het.
0: Ja, of onzeker, dat kan ook.
1: Beide.
0: Ja. Ijdel en onzeker, dat is een goede combi.
1: Zo.
0: Leni het Hart, die staat op plekje 1 vandaag, de zeehondenmoeder. Ze richtte natuurlijk begin jaren 70 het zeehondencentrum Pieter Buren op. En je hebt het vast meegekregen, gisteren hadden we het er ook al over. De opvang zit in financiële problemen. Het is verhuisd naar het werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog. En dat pakte allemaal duurder uit dan verwacht. We hadden het daar gisteren al over, die crowdfunding die liep lekker. En toen zei jij nog, Hanneke, van ze stoppen het in bakstenen, niet in zeehonden. En dat is precies de kritiek van Leni gisteravond bij Rens aan tafel.
7: Ik ben voor de donateurs ook nog blij ook. Want de donateursgelden die gaan niet meer naar de zeehonden. Dat is heel vreselijk, want mensen willen zeehonden redden.
0: Ja, het werd wel duidelijk dat Leni nog vol vuur zit om het goed te krijgen voor de zeehonden daar aan tafel bij Renze. Want ja, ze kakelde nogal door iedereen heen.
8: Ik heb de tijd voor gehad dat ik ben vanmiddag gebeld, dus dat is niet gelukt.
7: Maar dan moest je toch weten.
8: Mevrouw het Hart, laat die jongen nou even met rust. Wat ik daar nog wel even bij wil zeggen is dat...
7: Hij is wel lief hoor.
8: Dank u wel.
0: Ja, Renze was er op een gegeven moment wel klaar mee, maar je denkt dan toch van Leni, waarom ben je gestopt met dit?
1: Terwijl
0: alles
1: je nog zo vol met vuur zit.
0: Ja, komt.
1: Omdat ze verliefd is, ze heeft een nieuwe verkering.
0: Ja, maar goed.
1: Ja.
0: Is voor de zeehonden niet leuk. Kom.

0: Creative Drive 7 Miles met een Nijlhoorn. Dit is Radio 10. Staat op donderdagochtend. Goedemorgen, leuk dat je luistert. Het is een hobby van veel mensen. In ieder geval bij mij thuis. Mijn oudste dochter en mijn vrouw zijn helemaal gek op schat zoeken in de kringloop. Doe jij het ook wel eens, Anneke, of niet?
1: Oh, ik kan hier uren over praten. Heerlijk.
0: Nee, maar mijn vrouw zegt bijvoorbeeld zaterdag, ik ga even naar de kringloop. En dan is ze 4 uur later terug.
1: Ja.
0: En heeft niks gekocht ook. Want ja, je moet natuurlijk ook maar net geluk hebben dat je iets vindt wat je echt leuk vindt. Maar soms dan, komt ze mijn hele... Ja, ik zeg, als een doos vol, maar...
2: We hebben er gisteren nog over zitten keuvelen, Hanneke en ik. Over onze gedeelde hobby in deze. Ja.
0: In het Algemeen Dagblad deze ochtend zo'n verhaal waarvan je denkt van... Oeh, ja, dit is leuk dat je dan zeg maar, niet vermoedend naar een kringloop gaat... en dan dit tegenkomt. Een officieel shirt van Marco van Basten... van het legendarische Europese kampioenschap 1988. Och, we werden natuurlijk kampioen, weet je nog?
2: Ja, zeker.
0: Basten met die volley tegen Rusland. Wauw.
2: Lop.
0: En die is door iemand... bij de kringloop gebracht in Ridderkerk, bij Opnieuw en Co. En toen dachten ze waarschijnlijk van, jeetje, maar dit is wel leuk. Nu gaan ze hem zaterdag veilen. Marcel van Gogh is van de kringloopwinkel. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ging dat ongeveer zo, dat jullie hem tegenkwamen en dachten van, hé, verrek, wat is dit?
3: Ja, ongeveer gaat het zo. En er komen gewoon heel veel spullen bij ons binnen. En het is best wel moeilijk zoeken van wat is nou, wat is bijzonder. Maar deze die zat al ingelijst en die werd gelukkig door een van onze medewerkers uitgevist. En die komt komende zaterdag bij ons op de veiling.
0: Ja, maar dan denk je toch van wie brengt zoiets? Want mensen die dit wegbrengen, die moeten toch ook wel weten dat het wel iets waard is?
3: Ja, klopt. Ja. Nou ja, soms gebeurt dat soort dingen in een huisopruiming. Hè, dus dat dit gewoon in de hele inboedel meegaat. Nou is het wel zo, wij hebben 8 winkels. En je zei dat deze is ingeleverd bij onze winkel in Ridderkerk. Maar deze is ingeleverd in onze winkel in Rotterdam. En ja, nu was Marco van Basten natuurlijk wel een Ajaxie. Dus het zou kunnen zijn dat iemand in Rotterdam even dacht... ja, die ben ik er echt klaar mee.
0: Zou je hem niet erop met dat ding?
3: Ja. Maar wij zijn er heel blij mee.
0: Maar het is natuurlijk wel een shirt van het Nederlands elftal. Het legendarische shirt, misschien wel het mooiste oranje shirt ever. Hè, 1988 van het EK. Al was het maar omdat ze Europese kampioen werden. Ik stond als jochie toen ze kampioen werden te zwaaien... met de oranje vlag op het kruisplein. Ja. Nou, jullie gaan hem zaterdag veilen. Groot gelijk. Voor het goede doel. Hè. Naar wie gaat het geld?
3: Nou ja, Opnieuw & Co. is een kringloopbedrijf zonder winstdoelstelling. Wij bieden werkgelegenheid aan meer dan 500 mensen op alle onze locaties. We hebben 8 winkels. En dat zijn allemaal voor een groot gedeelte mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die wij proberen te ontwikkelen. Dus wij zijn zelf het goede doel. We hebben ook heel veel mensen in loondienst met die vanuit de uitkering bij ons zijn gestart en die wij... proberen verder te ontwikkelen.
0: Nou, het is toch geweldig dat jullie dit doen. En misschien, weet je, als je dit zo zegt, is het ook wel zo dat iemand dacht van, weet je wat, ik gun deze mensen zo. Het is misschien waardevol, maar ik geef het gewoon weg, zodat zij er weer goede dingen mee kunnen doen.
3: Ja, dat is mooi.
0: Er luisteren best heel veel mensen naar deze ochtendshow. Als mensen die nu luisteren denken van, ja, ik woon niet in de omgeving van Ridderkerk, of ik woon er juist wel, en ik heb er wel voor over om daar wat kilometertjes voor te maken. Wat moet je doen?
2: Ja.
3: Ja. Goed, wij zijn geen christies, dus we kunnen niet werken met telefonische biedingen. Maar de veiling die start zaterdagmiddag om 1:30. En ja, mensen kunnen zich vooraf inschrijven bij ons in de winkel. Het is wel zo dat de locatie is redelijk beperkt. Dus wij hebben er zijn maximaal 150 plekken voor deelnemers om mee te doen. Dus.
2: Nou, wees er vroeg, wees er op tijd bij.
0: Ik heb ineens spijt dat we hier aandacht aan hebben gegeven. Maar hoe meer zin, hoe meer vreugde.
2: Ja.
0: Als je te laat komt, dan heb je gewoon pech. We hebben het nog even gauw opgezocht. Dus aanstaande zaterdag Opnieuw & Co. aan Voorzand 24 in Ridderkerk. Dat is het, hè?
2: 12:30.
3: Klopt, helemaal. En er staan naast dit shirt nog een heleboel andere leuke dingen op de veilinglijst.
2: Hou ons op de
0: lekker bezig. Succes zaterdag.
2: Dankjewel, hè.
3: Dankjewel.

0: Ziggo Dome. Hey! Op 19 en 20 juni spelen ze live in Amsterdam. Luister deze week naar Radio 10 en maak kans om erbij te zijn. Yes, I would. Want Simply Red horen is tickets scoren. Tickets van 10 voor Simply Red. Check radio10.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruggeleverd kosten.
3: Zonnepanelen uitzetten, ik heb geen idee wat ik moet doen.
4: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen, Innova Energie helpt.
5: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
7: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Verkade koek en chocolade. 1 plus 1 gratis. En alle Slimpy siroop. Ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
6: Nu bij Scapino. Op heel veel pantoffels. Tweede artikel. 50% korting.

0: Wat steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruikte bijsluiter.
1: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Goedemorgen, vandaag is zonnig. Wat sluierbewolking. Temperatuur varieert van 17 tot 21 graden. En een drukke ochtendspits.
6: Ja, druk op. Ja, 370 kilometer aan files. Nu alles bij elkaar. Ondanks de herfstvakantie is het in het noorden. En niet zo heel druk, maar de rest van het land wel. Dit zijn de plekken met de meeste vertraging. De A2 van Den Bosch naar Utrecht. Bij Kerkdriel zat een auto met pech. Dat zorgt ervoor dat je vanaf Rosmalen al in de file staat op dit moment. De A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Rijswijk en het knooppunt Ketelplein bij Rotterdam. Daar is een ongeluk gebeurd. Een uur vertraging. Je kan misschien als je onderweg bent van Den Haag naar Rotterdam beter omrijden via de A13. De A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Beverwijk Oost en Haarlem-Zuid. Daar is de weg helemaal afgesloten door een ongeluk. Een uur vertraging daar. En als laatste heb ik ook nog voor je de A37 van de Duitse grens naar Hoogeveen. Tussen het knooppunt Holsloot en de afslit Nieuwlanden. Door een ongeluk is de linkerrijstrook daar dicht. De file levert nog niet zo heel veel vertraging op 10 minuten nu, maar dat zal wel wat meer worden.
5: Op de plek van Hannelore deze week Hanneke van Zessen. Maar eigenlijk is meer Hanneke voor Zessen, want je was er al om 17:30 vanochtend.
6: Zo, zeker. She's the hardest working woman in showbiz.
7: Oeh. Ja, goedemorgen. Het kabinet wil miljarden besparen op werkzaamheden aan de weg en het water. Gemeenten en provincies die extra wensen hebben bij onder meer bruggen of viaducten, moeten die volgens de plannen van minister Vincent Karremans voortaan zelf betalen. Na een onrustige nacht in Amsterdam-Noord zijn 3 mensen opgepakt. ME werd gisteravond ingezet bij ongeregeldheden in de wijk Floradorp. Het is daar onrustig, omdat de plannen voor een alternatief oudjaarsvuur in de wijk zijn afgewezen door de burgemeester. En bij wielerploeg Picnic PostNL zou jarenlang sprake zijn geweest van een angstcultuur, blijkt uit onderzoek van onder meer NOS Sport. Oudrenners doen daar hun verhaal en klagen over een onveilige werkomgeving. Een voormalige renner zegt zelfs dat hij eraan dacht om zichzelf iets aan te doen.
5: Nou, weet je.
7: En een grote Afrikaanse vogel uit Artis, die heeft een nieuwe snavel gekregen. Eentje uit de 3D-printer. Medisch specialisten die werkten daar bijna een jaar aan. Het gaat om de grote zuidelijke hoornraaf. Dat is echt een enorm beest, een bedreigde soort. Maar hij moest het doen met 2 zielige stompjes. Zijn onder- en bovensnavel waren afgebroken. Eten ging nog wel, maar zijn veren verzorgden. Dat lukte al een tijd niet meer, net als insecten en muizen vangen. Nou, die 3D-snavel die is er met alle zorgvuldigheid opgeschroefd.
5: Heb je een foto gezien?
7: Ja. Heb jij het ook gezien?
5: Nee, ik heb het niet gezien. Ziet het er goed uit? Goed gelukt?
7: Ja, hartstikke goed, want hij heeft een zwarte snavel en ze hebben het ook met zwart plastic geprint. Nou, ik denk dat die apen trots mag zijn. De hoornraaf heeft zo nog tientallen jaren met zijn nieuwe snavel te goed.
6: Wat leuk.
8: Radio 10 staat op.
5: Anneke, dankjewel weer.
7: Yes.
5: Goedemorgen, het is lekker opstaan op deze

0: klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emulgel extra sterk 2,32%. Het verlichte gewrichtspijn en remt de ontwikkeling.

0: is niet de jongste meer, maar zijn hits die lijken maar niet ouder te worden. Hij was laatste gast bij Rick Beato, die maakt prachtige internetseries met muzikanten. Ach, ach, ach, dat was genieten, man. Ik heb het wel 5 keer gekeken, die aflevering met Billy Joel. En dan zit hij gewoon te vertellen hoe hij dat deed met Piano Man. En dan gaat hij nog een stuk spelen. En dan gooit hij er nog even Beethoven in. Dit was Uptown Girl. Zometeen breaking news nieuws rond 9:10. Tenminste, daar ga ik even vanuit.
1: Zeker, Celine Dion hebben we. We hebben Linda de Mol en hoog bezoek, letterlijk en figuurlijk. Olivier Richters, de Dutch Giant, is hier zometeen voor je.

0: Ja, het is even belangrijk, want we hebben een kopje koffie erbij. En een lekkere, wat ze er even bij? Een lekkere oranje koek uit Leeuwarden.
1: Gewoon dat heerlijk. Altijd lekker.
0: Celine Dion die krijgt een eigen Barbiepop. Hartstikke leuk. Die is gebaseerd op het optreden dat ze in 1998 gaf tijdens de uitreiking van de Oscars. En ze heeft zo'n ketting om een beetje de Heart of the Ocean uit Titanic. Die dat blauwe hart. Linda de Mol. Nou, dan denk ik, prima.
2: Ja, nee, zeg me helemaal niks, maar ik geloof je gelijk.
0: Nee, je hebt nooit Titanic gezien natuurlijk. Nee, nou ja, goed. Linda de Mol die is blij dat de band tussen haar zoon en Jeroen Rietbergen, haar verkering, dat die weer is hersteld in de nieuwe Linda. Schrijft er een heel stuk over. Ze zegt dat haar zoon het weer goed kan vinden met zijn stiefvader, met wie Linda sinds 2 jaar geleden ook weer samen is. Ach. En Olivier Richters, die bekend staat als The Dutch Giant.
2: Niet van de Titanic, hè?
0: Nee, niet van de Titanic. Nee, maar goed, hij is goed op weg. Hij maakt reuzenstappen in.
2: Hij is zelf een Titanic eigenlijk.
0: Ja, absoluut.
3: Hij had die ramp kunnen voorkomen.
2: Ja, inderdaad, had hij gewoon de boot uit het water getild.
0: Want helemaal niemand die kan hem omheen. Je hebt hem vast wel eens ergens gezien. Want na een rol in onder andere de Indiana Jones film is hij vanaf vandaag te zien in een nieuwe Hollywood film. En die heet Street Fighter. Olivier, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Hallo.
2: Hey, goedemorgen. Je bent lekker druk, hè? Want je komt net uit Hollywood. Gisteren de voorvertoning gezien. Hoe reageerde het publiek op de film?
4: Ja, fantastisch. Ik had hem ook nog zelf helemaal niet gezien. Dus dat was mij echt bewust. Ik had wel de link gekregen. Nee, ik ga hem gewoon in Hollywood zien bij de première. En daar zat ook heel veel normaal publiek tussen. Ik sprak de regisseur. En een beetje rare anekdote, maar ik zat na de uitzending, of na de vertoning, zat ik op de wc met de deur dicht. En ik ken alle mensen, die hoor je dan, zeg maar. En ja, die waren echt gewoon zo blij. En hoe je tegen hun vrienden praat van, wow, wat een vette film was dat. En dan hoor je eigenlijk echt de echte mening, hè. Want je weet nooit of mensen in je gezicht in Hollywood zitten.
0: Oh, ja,
4: de waarheid spreken tegen je. Maar dat was voor mij wel echt de clue van wat op de wc wordt gezegd, dat is de waarheid. En ik verwacht echt dat de film ontzettend goed gaat doen.
0: Wat doe je in die film, Olivier?
4: Ja, ik ben Zangief. Dat is de bekendste Russische worstelaar uit het spel. Die is in de game, is die 2,10 meter. En ik ben 2,18 meter. Dus dat matcht al heel goed. Voor Nederlander is het best wel makkelijk om een Russisch accent op te zetten. En ze hadden mijn acteerwerk gezien in Reacher en Indiana Jones. En zeiden, ja, Olivier is gewoon Zangief. En die rol hoefde ik gewoon geen auditie voor te doen. Die werd gewoon voor het eerst in mijn handen gedrukt.
2: Hé, maar dit is toch lekker, joh. Je bent gewoon, je gooit het er even zo te lopen zo heen. Ja, net als bij Indiana Jones, lalalala. Maar dit is toch gewoon, wat voor jongensboek zit je?
4: Ja, nee, dit is zijn. Kijk, deze reis begon als een wens om 1 keer in een film te zitten. Omdat ik een beetje een unieke vertoning heb in 2018. En dat daar zo'n carrière uitrolde, dat had ik toen ook niet gedacht. En het een van de anderen, ja, mijn agent zegt, nu je Street Fighter hebt gedaan, mijn mailbox, zij heeft 50 cliënten. Ja, zijn mailbox zit 80% vol met verzoeken naar mij toe van castings en filmaanbiedingen. Het is absurd. Ik heb al voor 3 films ja gezegd voor aankomend jaar.
0: Oh, echt?
4: En het is een sneeuwbaleffect die ik niet kan stoppen.
2: Nou, lekker toch. Nou, geniet er vooral van. Ja, Street Fighter kennen veel mensen natuurlijk van de game. Je noemde het net al even terloops. Je hebt ook veel nieuwe vrienden gemaakt. 50 Cent, geloof ik, hè? Hoort nu ook tot je vriendenkring?
4: Ja, Jason Momoa. Er zitten zoveel sterren in deze film. En terecht zijn eigenlijk ook echt de karakters. En de social media was natuurlijk helemaal gestort erdoor. Ik bedoel, 50 Cent heeft alleen al 30 miljoen volgers.
2: Ja.
4: Dus de hele wereld weet ook gewoon dat deze film uitkomt. En een geweldige publiciteit zat erachter.
2: Ja, lekker man. Hey, je bent 2 meter 18 lang, 155 kilo zwaar. En ik las dus dat je voor deze rol nog iets zwaarder moest worden. Hoe dan? Ik bedoel, dit is toch wat moest je allemaal nog doen? Was je nog niet groot genoeg?
4: Nou, je moet voorstellen, ik zit sowieso al 6 keer per dag te eten. 400 gram eiwit, 6000 calorieën. En dan hoor je dat je veel meer op krijgt. Ik had 4 maanden voorbereiding. Ja, ik heb een bedrijf Muscle Meat. Dat zet ik dan even heel erg op de tweede plek. Als in van, ja, als ik een vergadering heb, jongens, ik moet eerst eten of ik moet eerst trainen, dan kom ik bij je joiners. Ja, mijn training en mijn eten gingen gewoon door 1 staan. En toen ben ik nog naar 160 kilo geklommen. Dus nog 5 kilo erbij. En ik denk wel dat vertoont. Want ja, Zangief is een enorm beest van een monster qua spieren. En je wil natuurlijk wel dat de gamefans dat ook zien in de film. Dus ik heb nog 5 kilo erop gegooid.
2: Oh ja, je kan het hebben. Je hebt er de lengte voor.
4: Ja, dat wel. Zeker. Absoluut.
0: Wat leuk, Olivier. Nou, geniet van al het succes. En ja, weet je, zo'n ster als jij hoort natuurlijk gewoon in het Breaking News nieuws. Succes ermee. Aardig. Street Fighter met Olivier de Dutch Giant draait vanaf vandaag in de bioscoop. Dankjewel, Olivier.
4: Super. Dankjewel, hoor.
0: Einde.

0: Kent u zometeen na 9 uur, laatste uurtje van de ochtendshow met Jeroens Meezing
1: uurtje. Ja, als jij zelf iets wil meezingen of een liedje waarvan je denkt, ik word er vrolijk van en ik denk de rest van Nederland ook, laat maar weten via de Radio 10 app. Zal ik al zeggen waar we mee beginnen?
0: Vind ik wel leuk.
1: Foreigner, Cold as Ice.
0: Zometeen na 9 uur, Jeroens Meezing uurtje. Laat maar weten via de app, hè?
1: Leuk.
0: En lekker meezingen natuurlijk. Ja. Straks het nieuws, wat zit erin, Anneke?
2: Ja, er zijn opnieuw Ajaxiden opgepakt in Kroatië.
3: Semjo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar semjo.nl.
4: Semjo. Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken?

0: dit een tikkie anders doet.
1: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
0: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Word jij ook zo stapelgek van alles wat zich opstapelt in huis? Met onze Billykasten heb je een oplossing van de bovenste plank. Nu met 15% IKEA Family Korting op jouw favoriet. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
0: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
3: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
5: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
6: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting. Op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal €35. Nu maar €17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe. Naar hollandsnieuwe.nl.
7: Legends Never Die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via MoviePark.nl.
8: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
9: Hola, ¿dónde está mi casa?
8: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
9: Paella, paella.
8: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
9: Buenas noches.
8: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
10: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
11: Let op. Geld lenen kost geld.
12: De energieprijzen stijgen, maar zijn nog lang niet zo hoog als tijdens de piek van 2022. Voorkom verrassingen en maak je energiecontract winterklaar. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals. Gaslicht.com.
13: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart.
14: Greet. Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
15: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
16: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
17: Goedemorgen, het is 9 uur op een donderdagochtend en ze zitten er weer klaar voor om je het nieuws te brengen. Onze Hanneke, goedemorgen.
18: Goedemorgen. De politie onderzoekt of de grote brand bij een autobedrijf in Berkel en Roderijs is aangestoken. De schuur waar het bedrijf zit brandde afgelopen nacht helemaal uit. In hetzelfde pand was 2 jaar geleden ook al een grote brand. Toen werd een dode man gevonden en spullen voor de productie van drugs. Of er een verband is met deze brand, dat wordt nog uitgezocht. De Kroatische politie heeft opnieuw voetbalsupporters opgepakt. Afgelopen nacht werden bijna 60 supporters aangehouden. Hoeveel van hen Ajaxiet zijn, is niet duidelijk. Ajax en Hajduk Split spelen vanavond tegen elkaar in de Conference League. En de politie moest ingrijpen om gevechten tussen honderden supporters in het stadscentrum te voorkomen. En in kringloopwinkel in Ridderkerk veld komend weekend een gesigneerd shirt van voetballegenda Marco van Basten. Het gaat om een ingelijst retro shirt dat lijkt op het EK-shirt van 1988. En er zou een echtheidscertificaat bij zitten. Het shirt werd ingeleverd in een vestiging van de winkel in Rotterdam. Wat volgens de kringloop logisch is, want Van Basten speelde lang bij Ajax. Het weer dan nog, een droge dag met een zonnetje, later wat meer bewolking. De temperatuur is vrij hoog voor de tijd van het jaar, 18 tot 21 graden.
17: Dit is wat er nog over is van deze donderdagochtendspits. De A2 van Den Bosch naar Eindhoven, daar sta je in de file. Vanaf Bokstel tot aan, even kijken waar die file loopt. Tot aan Eindhoven eigenlijk, dat komt door een ongeluk daar. Je vertraging is een kwartier. De A9 van Alkmaar naar Amstelveen tussen de Bijkertunnel en Haarlem-Zuid. Nog steeds een uur vertraging door een ongeluk dat daar eerder vanochtend gebeurde. De A16 Breda-Rotterdam tussen Rotterdam Centrum en Terbrechtseplein. Een kwartier langzaam rijden. En een probleem in Drenthe op de A37 van de Duitse grens naar Hogeveen. Tussen het knooppunt Holsloot en de afrit Nieuwlanden. Daar is een keeper in de berm beland. De linkerrijstrook is daar dicht. Die wordt daar weggehaald. De verwachte eindtijd daarvan is dat het nog tot een uurtje of 1 vanmiddag gaat duren. Die vertraging is daar nu een minuut of 10. Oh la la, zometeen begint hij weer. Jeroens Mezing uurtje. Het concept is heel simpel. We hebben hier een blanco playlist. Daar kan van alles op ingevuld worden. De enige voorwaarde is dat je erop moet kunnen meezingen. Dus als je daar zelf nog suggesties voor hebt of ideetjes voor denkt, nou ja, dat is nog een leuk meezingnummer. Jeroen, daar word ik altijd heel vrolijk van. Laat me even weten via de Radio 10 app.
19: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
3: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
20: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
21: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
22: Ah, relaxed?
21: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
20: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
23: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
24: Hoe weet ik of ik voldoe aan de ZZP-wetgeving? Kan ik nog wel ja zeggen tegen die nieuwe klus als ZZP'er? Welke risico's loop ik?
25: Spar met het KVK-adviesteam voor persoonlijk advies. En weet of je wel of niet grip hebt op ZZP-wetgeving. Kijk op kvk.nl. KVK. Hou vast voor ondernemers.
23: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
26: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
27: Soms zul je zeggen:
28: jij bent mijn rots in de branding.
27: Voor de oppasoma, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
29: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
30: Op zondag 15 november spelen de Ajax Legends in de Johan Cruijff Arena tegen de Barça Legends. Koop nu je tickets via ajax.nl/legends.
0: ik wil geen verzekeringsgedoe.
1: Ik ook niet.
0: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
2: We kunnen door.
0: Direct door. Allianz Direct.
5: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
7: Deze week maak je kans op tickets van 10.

0: je had hem herkend, Foreigner, op Radio 10 en Cold as Ice.
1: Radio 10 staat op.
0: Met Jeroens Amazing Uurtje. Gezellig dat je erbij bent. Onze Mark die zit alweer aan de telefoon klaar om iedereen op te bellen. Het is alweer druk, hè? Het valt me echt op. Want ik dacht dat deze week iedereen... Of tenminste, Noord heeft nu herfstvakantie.
2: Ja.
0: Midden in Zuid volgende week. Ik denk, nou, het zal wel een beetje rustig zijn. Weet je, dan kunnen andere mensen ook eens een keer. Maar helaas.
2: Ja, of iedereen denkt, dit is mijn kans. Ik ga nu een plaat aanvragen.
0: Dat kan natuurlijk ook. Hoe dan ook, gezellig dat je erbij bent. Laten we het daarop houden. En als je suggesties hebt qua amazing plaatjes, dan... je weet ons te vinden, hè, via de Radio 10 app. Huub, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, Huub van Tanja. Ja! Daar zijn ze weer. God, het is wel grappig, want ik heb... Je zou denken, ja, je spreekt wel vaker mensen op de radio aan de telefoon. Maar ik heb een aantal mensen die mij aanspraken op jullie. En zeiden, dat was zo leuk om ze te horen. Dat ze zo blij waren en zo zin hadden.
3: Ja, zeker. Nou ja, het was geweldig. Dus we gingen naar de ABBA Voyage gisteravond. Het was geweldig. Het was zo super. Het was echt, ja, geweldig.
0: Ja, even voor de duidelijkheid. Ik had je van de week aan de telefoon. Toen gingen jullie vliegen naar Londen om inderdaad bij ABBA Voyage. Die hologrammenshow van ABBA te zijn. Ja. Maar ik hoor het al helemaal aan je. Je bent er nog helemaal vol van.
3: Ja, zeker. Het was echt gewoon indrukwekkend. Toch de hele theater en de hele ambiance, alles eromheen en hoe het georganiseerd is. Maar ook de show zelf, echt.
0: Wat was het mooiste dan?
3: Ik vind twee dingen. Hetzelfde mooiste dat als gewoon het hele publiek gewoon echt meejumpt met nummers zoals een Gimme Gimme Gimme of zo. Dat en Waterloo, dat is geweldig. Maar ik vond ook wel de gevoelige momenten mooi met Fernando, waarin Annie Vriet is verteld. En ze vertelt niet de details, maar ik heb het indruk dat het een beetje gerelateerd is aan het persoonlijke leven, waarin ze toch wel mensen verloren heeft. En dan komt dat liedje extra binnen. En ik vond op het eind de toegift, The Winner Takes It All. Sorry, ja, dat ik het verklap voor mensen die nog willen gaan. Maar die vond ik ook wel heel indrukwekkend. Omdat dan op een gegeven moment ook nog een soort van koor aan het eind verschijnt. Maar ik kan niet alle details verklappen.
0: Nee, de vier ABBA's, dat zijn avatars. Maar er zit wel een live orkest bij, hè?
3: Ja, zeker. En de band is ook goed. En klopt.
0: Speciaal voor jullie.
3: Ik ben vandaag jarig. Het is echt waar.
0: Nee!
3: Ja, echt waar.
0: Het wordt niet leuker. Het is het hoogtepunt van je leven, Huub.
3: Dankjewel.
0: Van harte gefeliciteerd, namens ons allemaal.
3: Dankjewel.
0: En dan deze dan maar speciaal voor jullie nog een keer, als de toegift van gisteravond.
3: Supergoed, dank je.
0: Maak er een mooie dag van, man. Geniet ervan. Laat je lekker in de watten leggen.
3: Oké.
0: Dag, Huub. En Tanja.

0: Mark Ronson samen met Bruno Mars en Uptown Funk.
1: Radio 10 staat op.
0: Was jij nou ook bij Bruno Mars geweest, Hanneke? Haal ik nee, dat was Hannelore, sorry.
2: Oh nee, ik ben bij Harry Styles geweest.
0: Oh, je bent Harry Styles beetje, geweest?
2: Ja, potato, potato.
0: Nou, is dat zo?
2: Nee, totaal niet.
0: Nee, maar, totaal niet. Nee.
2: Maar wel allebei, was wel in dezelfde, rond dezelfde tijd.
0: Ja, dat is waar. Afgelopen zomer. Ja. Oh, maar Bruno Mars. Nou goed, leuk om hem eventjes weer te horen. Maurice, die wilde hem heel graag horen. Nou, daar zijn wij gewoon heel makkelijk in om dat eens te horen. Ik ga snel naar Mike Masselink. Hi Mike.
3: Goedemorgen.
0: We moesten eventjes hier de administratie goed op orde krijgen, maar we hebben het voor elkaar. Jij stuurde een appje. Leuk dat je erbij bent. Laten we daar eens mee beginnen. En je gaat op visweekend.
3: De visweekend, ja, dat klopt.
0: En dan ga je het hele weekend vissen?
3: Dat is wel de bedoeling, maar goed, het ligt ook een beetje aan het weer. We gaan ook een beetje voor de gezelligheid. Drankje erbij, happen erbij.
0: Ja, dat is wel fijn. Maar ik heb wel het idee dat vissers, die dan onder zo'n paraplu langs de waterkant zitten, dat die zich niet tegen laten houden door een regenbuitje, meer of minder.
3: Ja, wij zijn hobbyvissers.
0: Oh, dus dan telt dat niet?
3: Nee, wij gaan echt voor de lol. En vangen we niks. En we nog een heel leuke, gezellige dag gehad.
0: Goed zo, dat klinkt al heel goed. Met wie ga je allemaal?
3: Ik ga met mijn beide zoons van 20 en 17, mijn vader en een hele goede vriend van mij, met z'n vijven.
0: Oké. Okay. En dan met z'n vijven bij de vijver. En dan heb je een speciaal plekje waar je altijd heen gaat?
3: Nou, wij doen dit al 5 jaar en we hebben diverse plekken. Alleen gaan we naar de plek waar we vorig jaar ook zijn geweest. En dat is in Blokzijl.
0: Blokzijl? Oh, Blokzijl, dat is mooi.
2: En ja. Eten jullie de vissen dan ook op, s'avonds?
3: Nee. Wij eten andere dingen.
0: Ze eten andere dingen.
2: Knakworstjes.
3: Ja, bijvoorbeeld.
0: Oké, okay, heel goed. Ik vind het een opvallende plaat die je aanvraagt. Ik snap het Mazing-gehalte, want dit hoort gewoon eigenlijk bij de basisuitrusting in de platenkoffer als we het Mazing-uurtje gaan doen.
4: Ja.
0: The Village People.
3: Ja.
0: Nou, waarom deze dan? Of is het gewoon voor de gezelligheid, voor de sfeer?
3: Nee, ik vind het gewoon, ik ben uit de jaren 70 en het is echt een discoplaat. En ik ben wel opgegroeid een beetje met de disco en het blijft gewoon echt een wereldplaat. Lekker vrolijk, lekker fout.
0: Ach, wat willen mensen nog meer, zou je denken?
3: Daarom. Dit is echt geweldig.
0: Nou, hele goede vangst dan maar en geniet ervan met z'n allen. Fijn weekend.
3: Komt helemaal goed. Yo. Dank je.

0: Dat is ook ineens zoals in een musical. Is ineens zo'n lied aanheffen terwijl ze aan de waterkant zitten met z'n vijven. En dan die YMCA. Ja. Inclusief dansje.
1: Ja. Allemaal andere kleuren regenjasje. Parapluutje.
0: Ik heb daar echt nooit wat van begrepen, van zeg maar vissen in het algemeen. Maar Mike, toen hij het vertelde, ik zag het helemaal voor me. Ik vond het een heel gezellig idee.
1: Ja, heel gezellig. Lekker met de mannen.
0: Lekker met de mannen. Zo is het. Hanneke die heeft zometeen de headlines voor je. Wat zit er allemaal in?
1: Een Nederlandse autohandelaar die is voor het karretje gespannen van de Siciliaanse maffia.
0: Oh nee.
1: Ja.
2: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
3: Hands van voordeel.
2: Aldi.
4: Zie je nou wel? Ze ruikt me.
5: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van €3,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes.

0: Wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Zo, even lekker een theetje hoor. Wat is jouw gekke gewoonte om 's avonds tot rust te komen? Ja. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick Evening Blend.
1: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2 plus 3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
0: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
2: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
3: Nou, hou je vast. Eerst zonnig met wat sluierbewolking. Het wordt een hele mooie dag. De temperatuur die varieert van 17 tot 21 graden in Zeeland. En Radio 10 verkeersinformatie met een file op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Kootwijk en Hoevelaken 20 minuten extra. Dat komt door de werkzaamheden daar. De A58 Breda richting Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot een kwartier extra. En er is een ongeluk gebeurd in Haarlem op de N205. Als je vanaf de afrit Haarlem-Zuid de stad in wil rijden vlak voor het centrum is dat gebeurd. Dat zorgt er wel voor dat je vanaf de aansluiting met de A9 en Haarlem Centrum nu bijna een kwartier in de file staat. 2 minuten over 9:30. Hanneke met de headlines. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. In Pakistan zijn zeker 20 leerlingen overleden toen het dak van een school instortte. Ook een docent kwam om het leven. Ook tientallen kinderen raakten gewond. De politie onderzoekt of de grote brand bij een autobedrijf in Berkel en Roderijs is aangestoken. De schuur waar het bedrijf zat brandde afgelopen nacht volledig uit. Dat gebeurde 2 jaar geleden ook al. Toen werden een dode man en spullen voor de productie van drugs gevonden. En de politie in Kroatië heeft bijna 60 mensen opgepakt bij gevechten tussen honderden voetbalsupporters. Ajax en Hajduk Split spelen vanavond tegen elkaar in de Conference League. De hele week zijn er al confrontaties tussen de twee groepen. Hoeveel van de opgepakte supporters Ajaxiet zijn, is niet duidelijk. En een Nederlander die voor een klant een auto richting Italië reed is zonder zijn eigen weten ingezet voor drugsmokkel. Volgens de AD kreeg de autotransporteur in de spotgoedkope Mercedes onderweg vanuit Rotterdam naar Sardinië argwaan. En toen vonden ze in de achterbank van de Mercedes 7 blokken cocaïne van elk een kilo. Op straat zou de partij meer dan een €500.000 hebben opgebracht. Nou, degene die daar verantwoordelijk voor is, die komt voor de Italiaanse rechter binnenkort en hij kan tientallen jaren de cel in.
3: Maar wacht even, deze man, deze chauffeur, dus die man uit Nederland, die heeft zichzelf eigenlijk aangegeven of zo?
4: Hij vertrouwde het zaakje niet. Toen heeft de politie de auto gecontroleerd. En toen bleek in de achterbank inderdaad die blokken kook verstopt te zitten.
3: En daar is hij mee weggekomen?
4: Ja.
3: Oh, ik zou ook denken, ja nee, dat komt door de Siciliaanse maffia, denk ik. Dat de politie dan denkt, ja tuurlijk.
4: Ja, precies. Dat je denkt, nou straks word ik zelf nog verdacht. Nou, gelukkig voor deze man is dat niet gebeurd.
3: Niet het geval. Nee. Oké, mooi zo. Dankjewel, Hanneke.
4: Yes.
5: Jeroens meezinguurtje.
3: Deze is voor Angela.

0: En ze zegt, was het maar zo dat we naar Antwerpen gingen. Ik zou met mijn vriendinnetje gaan, maar die is geveld door een griep met alle bijkomende narigheid. Dus we hebben het moeten afzeggen. Dus eigenlijk is het een beetje zout in de wonden om dan deze te draaien van het goede doel. Maar het is wel lekker om mee te blaren. Leuk, Angela. Nou goed, volgende keer beter haal ons maar op de hoogte. Dit is Jeroens meezinguurtje op Radio 10. Elke werkdag tussen 9 en 10 zijn we er. Alle suggesties die je hebt, dat je denkt van, goh, ik weet een leuk nummer, joh, als ik dat hoor, dan zit ik altijd mee te bleren in de auto of waar dan ook. Laat het maar weten via de Radio 10 app. Onze Mark zit aan de telefoon en de stoom komt uit je oren onderhand om alles bij te houden.
1: Druk,
0: ja. En toch blijf je zo cool en composed en dat is toch ook alweer mooi. Wie hebben we nou aan de lijn? Want ik had niet helemaal...
1: Bianca.
0: Oh, Bianca. Hi, Bianca. Hallo, hallo.
2: Goedemorgen.
0: Ja, daar ben je, Bianca. Hallo, goedemorgen.
2: Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. Hoor je mij?
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, dat is even Hilversum hier.
2: Ja, ik hoor je.
0: Heel goed zo. Heel goed. Ik heb het gevoel dat we vertraging op de lijn hebben. Jij hebt een man, die heet Jeroen. Ja. En die heeft er een hekel aan als jij aan het meezingen bent.
2: Absoluut. Ja, terwijl ik het zo leuk doe, vind ik zelf.
0: Heel goed. In welke plaats zou je dan willen horen? Wat is jouw ultieme meeblerder nu op dit moment, lieve Bianca?
2: She's choosing Texas, I can tell.
0: Van Ella Langley. Ja, dat is een uitstekende
2: keuze. Ella Langley.
0: Ja. We gaan gewoon draaien en we gaan gewoon lekker meeblerren. Maak er een mooie dag van.
2: Nou. Ja, vanzelf.
0: Ja, vanzelf. Ja, dag.

0: Allard staat in Nieuw-Vennep met zijn collega's op de steiger. En als het zo dat het weekend een beetje in de buurt komt, dan gaan ze altijd dansjes doen met z'n allen. En dan is dit hun favoriet. Crazy Little Thing.
1: Radio 10 staat op.
0: Cold Love van Queen. Even kijken, appjes via de Radio 10 app. Het is echt super druk. Even zien hoor. Paula die zegt, ik vind het wel een lekker nummer om mee te zingen. Mary Mary en Shaq.

0: Paula Rente met de armen ten hemel geheven door de gangen bij haar kantoor. Want Mary Mary, haar liedje van Shackles Praise You, was op de radio. Audio-appje van Stientje.
1: Goedemorgen, hier met Stientje. Hey, ik heb even een vraagje. Zou jij anders een nummer willen draaien van...

0: Leonie is een vrouw van weinig woorden. Maar wel van leuke liedjes. Want ze stuurt alleen maar een appje. Jeroen Taylor Swift, Shake It Off. Nou, dat de Your Wishes Are Command, Leonie, hartstikke leuk. Zometeen is hier voor je Martijn Kolkman, die is een dagje vrij, maar niemand minder dan Dennis Verheugd is hier.
1: Ja, goedemorgen.
0: Oh, Dennis, we hadden net over hoe lang wij elkaar al kennen uit de radiobranche.
1: Nou, inderdaad, het lijkt wel een soort van reunie.
0: Toen zonden we nog uit in zwart-wit.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat is wel grappig. Ik had eigenlijk wel verwacht dat je dan de Peaches en Herb zou draaien met Reunited.
0: Kan alsnog, hè? Ja. Ik bedoel, het ligt allemaal aan jou. Het ligt hier als een blanco blaadje voor je. Wat ga je wel doen zometeen?
1: Nou, sowieso heel veel muziek voor bij de koffie. Dat is ook lekker,
0: dat
1: hè?
0: Dat is ook fijn.
1: Ja, dat is ook fijn. En wellicht ga ik ook nog wel kaartjes weggeven voor Simply Red. Want Simply Red horen is ticket scoren. Of andersom.
0: Precies. Veel plezier met Dennis.
2: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Nu, super deals bij Jumbo. Hak diverse varianten per stuk voor 99 cent. En rode paprika, 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
5: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
6: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
7: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even Independeren. Al je vaste lasten op 1 plek geregeld. Ga naar independer.nl.
8: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
9: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
10: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
11: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
8: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
12: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
14: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
15: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
16: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
17: Meer voor minder. Simpel.
18: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
19: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
3: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
19: Voor pallets van 100 kilo?
3: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
14: Tijd voor gesponsorde vacatures.
18: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
2: Spaarders, je hebt ze in allerlei soorten. Zoals de plukker, die vaak aan haar spaargeld zit. De planner, die spaart met een doel. Of de schommelaar, die spaart soms wel, soms niet. Hoe je ook spaart, het kan altijd beter. Open nu een online spaarrekening bij Evens Bank en ontvang een actierente van wel 3,25%. Kijk nu op evensbank.nl.
20: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
21: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
22: Voor de makers.
23: Praxis.
24: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
25: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
26: En als je huur verandert?
25: Pas het zelf aan.
27: En als je gaat samenwonen?
25: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
1: Goedemorgen. Ja, aangezien het nu al een hele lekkere donderdag is, gooi ik er gewoon ook nog hele lekkere zangeressen tegenaan. Ja, wat dacht je van Tina Turner en Dua Lipa? Ja, die hoor je meteen na het nieuws van 10 uur. Nicola Ruijs is aangeschoven. Goedemorgen.
28: Goedemorgen. Premier Jetten roept alle EU-regeringsleiders op om meer te doen om Oekraïne te ondersteunen. Het moet gaan om onder meer financiële en militaire steun. Veel Europese landen blijven namelijk achter in hun hulp aan Oekraïne, zei Jetten voor het begin van de EU-top. In de Kroatische stad Split zijn 57 mensen aangehouden na ongeregeldheden in aanloop naar de Conference League-wedstrijd tussen Ajax en Hajduk Split. De politie moest ingrijpen om confrontaties tussen honderden supporters te voorkomen. Eerder werden al 18 Ajax-supporters opgepakt omdat ze mogelijk wapens bij zich hadden. De politie onderzoekt of de grote brand bij een autobedrijf in Berkel en Roderijzen is aangestoken. De schuur waar het bedrijf was gevestigd brandde afgelopen nacht volledig uit. In hetzelfde pand was in 2024 ook al een grote brand. Toen werden een dode man en spullen voor de productie van drugs gevonden. En de spanningen tussen Oekraïne en de Verenigde Staten zijn verder opgelopen. Het satelliet-internetsysteem Starlink, dat cruciaal is voor Oekraïnse militaire operaties, is beperkt voor snel bewegende drones. Volgens Oekraïne komt dat doordat Washington systemen beïnvloedt. Het Radioteam weer. Een droge dag met zon, later ook bewolking. En daarbij wordt het 18 tot maar liefst 21 graden.
1: Wauw, lekker. Ja, dat klinkt sowieso lekker uit jouw mond.
28: Fijn, hè?
1: Ja, dat is wel fijn, ja. 21 graden.
28: 21, laatste dagje vanaf morgen wordt het echt herfst.
1: Nee, maar op 15 oktober 21 graden. Volgens mij nog nooit meegemaakt, hè?
28: Nee, niet heel vaak. Nou, dat is kort broekje aan nog even vandaag.
1: Ja, lekker. Ga ervan genieten in ieder geval. Dankjewel. Nicola, tot over een uurtje. Eens even kijken wat gebeurt er op de weg. Nou, Flitsmeister die komt met 6 vertragingen. En dit zijn op dit moment de 3 langste. De A1 Amersfoort. Voor Apeldoorn, voor Barneveld door een ongeval 3 kwartier. A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht Centrum. Daar doe je de 20 minuten extra over. En de A58 tenslotte Tilburg-Eindhoven. Voor de brug over het Wilhelmina-kanaal 8 minuten daar.
29: Thuisbatterij.
30: Einde salderingsregeling.
31: Terugleverkosten.
32: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
33: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
34: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting. Op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal €35, nu maar €17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
35: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
36: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
35: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
37: Word jij ook zo stapelgek van alles wat zich opstapelt in huis? Met onze Billykasten heb je een oplossing van de bovenste plank. Nu met 15% IKEA Family Korting op jouw favoriet. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
0: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
4: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
5: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
6: Slecht plan.
5: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
7: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
8: Goeiedag, Centraal Beheer, met Renske. Wat kan ik voor u doen?
9: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
8: Oei, ik voel de bui al hangen.
9: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
8: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
10: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
11: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
12: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
13: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
15: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Deze week maak je kans op tickets van 10. Yeah! Voor Simply Red. Radio 10.
22: Dennis Verheugd.

met Dua Lipa. En zij bezong het zoeken naar de ware liefde. Be the one. En nou ja, je zou misschien denken dat wij nuchtere Nederlanders daar eigenlijk niet zo mee bezig zijn. Maar niets blijkt minder waar. Maar liefst 84% van ons gelooft.

persoon rondloopt die echt voor jou bestemd is. Ja, dan hoop ik wel dat diegene niet aan de andere kant van de wereld woont. Want anders ben je nog wel even aan het zoeken. Maar goed, gelukkig zijn er ook relaties die een stuk makkelijker te vinden zijn. Hè? Ja. Je favoriete radiozender bijvoorbeeld. Radio 10, goedemorgen. Dennis Vreugd hier op de donderdag. En ik blijf bij je hoor. Ja, dus geen gedoe. Hè? Geen relatiecrisis. Gewoon goede muziek. John Miles, ja, die wilde niet anders. Hè? Luister maar. Music

dat is mooi, het overkomt je gewoon. Hij kruist gewoon je pad op deze donderdag. Christopher Cross, bij Radio 10. Ja, dit jaar was hij nog in Nederland. Afgelopen zomer trad hij op in Tivoli Vredenburg in Utrecht. En ja, daar zong en speelde hij dit liedje ook. Hè. All right! Nou, mannen die volgend jaar naar Nederland komen... zijn de leden van Simply Red. En wij hebben daar tickets van 10 voor. Want je weet het, hè, Simply Red horen is tickets scoren. Klein tipje van de sluier. Ja, ik ruik in de verte nog de resten van een Engels ontbijt. Dus ik denk niet dat ze heel ver weg zijn. Dus zodra je Simply Red hoort, stuur je tickets via de Radio 10 app richting de studio. En misschien ben jij er wel bij. Volgend jaar 19 juni in de Ziggo Dome. Ja, en aangezien het vandaag tussen de 18 en de 21 graden...

0: door Consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
1: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
3: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het aller...

0: bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Ees der Beter Leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen, 10 kilo, voor maar 4,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Annabel die appt dat ze midden in haar tentamenperiode zit en tussendoor even los zou willen gaan op een meezing om te ontstressen. Nou, wat

0: Een van onze favoriete bands bij Radio 10, 10cc. En ja, daarvoor een andere favoriete band van ons. Hè? Ja, ook een Brits bandje hoor, toch? Ja.
1: Tickets van 10 voor Simply Red.
0: Even kijken, Kirsten, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Je komt uit Renen.
2: Ja.
0: Hebben ze daar vakantie al eigenlijk?
2: Nee, volgende week.
0: Want je gaat wel shoppen zo meteen met je zoon.
2: Ja, maar die is al 19.
0: Oké. <Okay. laughs> Ja, die is school af, zullen we maar zeggen.
2: Ja, die is school af. Ja, klopt.
0: Hey, hoe heb jij Simply Red ontdekt?
2: Ja, vroeger MTV, Holding Back Tears.
0: Ja.
2: Beste live singer die er bestaat.
0: Ja, want welk liedje van Simply Red vind jij eigenlijk het simpelst om mee te zingen?
2: Holding Back Tears.
0: Ja, daar heb je totaal geen moeite mee als dat uit je mond komt.
2: Nee, heel veel niet.
0: Dus je hoeft niet te oefenen eigenlijk.
2: Nee.
0: Nou, oké, ja, dan mag ik je gewoon feliciteren.
2: Oh, joh. Ja.
0: Kirsten.
2: Oh, echt?
0: Alle grote hits van Simply Red mag je gewoon lekker gaan meezingen. Want jij wint ze 2 tickets van 10 voor Simply Red. Op zaterdag 19 juni. Ja, volgend jaar pas maar. Wat een fijn vooruitzicht in de Ziggo Dome Amsterdam.
2: Super, dankjewel.
0: En wie ga, wie ga je meenemen?
2: Mijn dochter.
0: En ze heet?
2: Teddy.
0: Heel veel plezier.

0: aftellen naar misschien wel de Domibo. Ja, de donderdagmiddagborrel is op steeds meer kantoren en bij bedrijven in Nederland in opmars, omdat veel mensen op vrijdag thuis werken en het dan niet zo druk is op kantoren. Dan kun je thuis op vrijdag natuurlijk ook prima genieten van de geneugde des levens, toch, Nicola?
1: Ja, absoluut, toch?
0: Ja, wat doe jij zoal op een vrije dag?
1: Oh, lastige, dat hangt er heel erg vanaf.
0: Ja?
1: Beetje uitbrakken, soms. Ja. En anders een beetje hangen, een beetje rondlopen, een beetje zwemmen, een beetje zeilen, noem het maar op.
0: Ja, het voelt er bijna als een soort van zondag, hè, dan.
1: Heerlijk.
0: Heerlijk. Wat zit er zo dadelijk in het nieuws?
1: Heb jij wel eens van een schrikkelseconde gehoord?
0: Ja.
1: Nou, ik ga je er zo nog meer over vertellen.
2: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
3: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2 plus 3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
7: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een

0: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
1: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
2: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl. Joehoe! Ontdek de nieuwe VT-wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
3: Soms ben ik bang dat ik de enige ben die twijfelt of ik het allemaal wel goed doe.
4: Nee joh, ik las daar gisteren nog over FIFA. Je bent echt niet de enige hoor.
3: Oh wow, stuur eens door.
5: FIFA is terug. Over alles wat je denkt, voelt en soms liever niet zegt. Niets is onbespreekbaar op FIFA.nl.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op Pearl.nl.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
8: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Ja, het laatste uur van deze donderdagochtend wordt heel goed ingevuld. Voornamelijk met muziek. Je hoort zo Natasha Benningfield, Hallo Notes en de 4x1. 4 nummer 1 iets achter elkaar uit binnen- en buitenland. Maar eerst Nicola Ruis met het nieuws van 11 uur. Goedemorgen.
13: Goedemorgen. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst gesproken over samenwerking rond kernwapens. Defensieminister Jessel Gus noemt dat een belangrijke stap. De gesprekken volgen op een voorstel van president Macron om de Franse nucleaire bescherming te delen met andere Europese NAVO-landen. Het zou ertoe kunnen leiden dat Franse kernwapens ook hier komen te staan. In de buurt van Rotterdam zijn vannacht 3 explosies geweest. 2 in Rotterdam en ook 1 in Berkel en Roderijs, waar ook een autobedrijf in brand is gevlogen. De politie onderzoekt of er brand is gesticht. 2 jaar geleden was er ook al een brand op die plek door een drugslab in een verhuurde schuur. Daarbij kwam toen 1 persoon om het leven. In een kelder van een flat in Utrecht zijn bijna 50 zware vuurwerkbommen gevonden. De politie zegt dat het bij elkaar 10 kilo flitspoeder was en daarmee was het een enorm risico voor de mensen die er woonden. Ook in huis werd nog een explosief gevonden. De vuurwerkbommen in de wijk Overvecht zijn weggehaald en de kelderbox-eigenaar is aangehouden. En een minuut met 61 seconden, dat bestaat echt, dankzij de zogeheten schrikkelseconden. Die voegen we af en toe aan onze tijd om de klok gelijk te laten lopen met de draaiing van de aarde. Maar computers kunnen ervan in de war raken. Daarom wordt vandaag in Parijs gestemd over afschaffing van die schrikkelseconden. Ja, onze klokken gaan dan wel langzaam afwijken van de zomertijd, de zonnetijd. Maar dat gaat zo langzaam, daar merken we voorlopig niks van.
12: Okay.
13: Het is wel lekker als je per uur betaald wordt.
12: Ja, maar als ze maar niet het schrikkeljaar af...
13: Nee, dat gaan ze niet doen.
12: Nee, oké.
13: Nee, dat gaan we gewoon. Het gaat alleen om de seconde.
12: Nou, gelukkig maar.
13: Goed, het weer. Droge dag met zon. Later ook wat bewolking. Het is 18 tot 21 graden.
12: Heerlijk, dankjewel. Nicola, tot over een uurtje. Eens even kijken. Flitsmeister, die meldt op dit moment nog 2 vertragingen. De A1 Apeldoorn-Hengelo. Dat is voor Batman. 5 minuten. En 8 minuten op de A6 Emmeloord-Lelystad voor de Ketelbrug. Bij u.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening. Ik

0: geregeld. Ga naar independer.nl.
1: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
2: Allsafe. Geeft ruimte.
3: Nu super deals bij Jumbo. Alle pakken Campina Vla van 1 liter 1 plus 1 gratis. En de roerbak mixen alle zakken van 400 gram ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
4: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn twee bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, zaterdag om 8 uur op 6.
5: Het is mid-season sale bij Van Haren. Shop nu met 30% korting trendy hoge laarzen al vanaf 34,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
6: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 MV naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
7: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Even bollen met Select.
9: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
10: Ah, relaxed?
9: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
11: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag ernaar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
12: Let op. Geld lenen kost geld.
13: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
14: Meer van minder. Simpel.
15: Deze week maak je kans op tickets van 10. Yeah! Voor Simply Red.
16: 10.
15: Radio 10.
16: Dennis Verheugd.

Zojuist stonden er 4 eentjes op de digitale klok. Dus ja, de hoogste tijd voor 4. Nummer 1 is op een rij uit binnen- en buitenland. Met zo dadelijk een duet tussen 2 muzikale giganten. En je hoort een Nederlandse band die te maken kreeg met dezelfde portie aandacht als tijdens de Beatles-periode. Begin jaren 60. Beatles Mania werd dat ook wel genoemd. Nou, hoe dat zit, dat hoor je zo dadelijk allemaal. Eerste groep die misschien wel dichterbij dan ooit bij een reunie is, maar dan wel met de overgebleven bandleden. Lindsey Buckingham van Fleetwood Mac die vertelde onlangs in een interview dat de relatie tussen de bandleden is verbeterd. Ja, dat heeft alles te maken met een docu over de band die begin volgend jaar moet verschijnen en waarvoor inmiddels gesprekken zijn gevoerd. Nou, tijdens de opname van deze hit sloegen de bandleden elkaar verbaal nog de hersens in, maar het leverde wel een nummer 1 hit op. Van het album Rumors, dat volgend jaar 50 kaarsjes uitblaast, is hier Don't Stop. Het is de eerste in de vier.

En ook dit keer was het applaus van het house. Nummer 1 in onder andere Canada, Griekenland, Portugal en ook bij ons. Ja hoor, Don't Let the Sun Go Down on Me van George Michael en Elton John. Ja, die Elton die is nog steeds on the roll. Onlangs bezocht hij met koning Charles en een Apple-topman een high-tech muziekworkshop. Waarbij je op tablets en computers leert om muziek te maken. Dat is mooi, hè? Twee mannen van bijna 80 die muzikaal bezig zijn op een iPad. Ja, je krijgt er toch een licht plaats uw muis in de linkerbovenhoek gevoel bij, toch? Ja. Laat Elton vooral maar lekker pingelen op zijn piano. Daar is hij goed in. Ja, en van de piano nu naar de viool. Het Britse Clean Bennett raakt in 2014 samen met Jess Glynn de juiste snaar met deze nummer 1 hits.

toen de rijen voor hun concerten langer waren dan de rijen voor de langverwachte Grand Theft Auto Game. GTA 6 verschijnt binnenkort, hè? Ja, de nummer 1, pa van Doe Maar. Dit was de laatste in de 4x1 voor vandaag. Maar morgen gaat het laadje met muzikale gouden medailles gewoon weer open. Zo rond 11 over 11. Ik ben bij Radio 10, we gaan richting de lunch. Dus ook richting Alles Mag op donderdag met Jeroen. En daar heeft hij jouw hulp bij nodig. Je kent het principe, hè? Jij vraagt, Jeroen draait, maar wat moet hij draaien? Nou, laat dat vooral eventjes weten via de gratis Radio 10-app. Wat zou je graag willen horen in het lunchuur zometeen? Stuur een tekstberichtje deze kant op of spreek iets in. Ja, ik weet dat Jeroen gek is op ingesproken berichten, dus laat van je horen. Tom Jones en Anouk.

0: tickets van 10 voor Simply Red. Check radio10.nl.
1: Thuisbatterij.
2: Einde salderingsregeling.
3: Terugleverkosten.
4: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
5: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
7: Voor de makers.
8: Praxis.
9: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizet Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizet Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
10: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
11: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
10: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
12: Ah, hier kan het.
10: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
9: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
13: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
14: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van Voodoo.
1: Aldi.
3: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
4: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
5: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blokladder.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
2: Fans van Voodoo.
1: Aldi.
6: Dennis Verheugd. Zong Tina Turner in de vorige uur nog over typical male? Nou, de komende minuten worden toch echt typical female? Anouk is hier. En girl.

En it's not unusual. De afgelopen zomer mocht hij nog optreden in de tuin van Paleis Soestdijk. En uiteraard komt deze daar niet ontbreken. Maar wat mag er muzikaal niet ontbreken tijdens jouw lunch? Dat kan Sir Jeroen Nieuwenhuizen voor je regelen, zometeen.

0: twee persoonsbeentje dit, hè? Ja. Tracy Thorn en Ben Watt. Oftewel Everything But The Girl op Radio 10 en Missing.
1: Alles mag. Op donderdag.
0: Ja, en Jeroen, jij gaat de donderdagmiddag lunch openen. Lekker.
2: Ja, toch? Jazeker. Ja, dat doe ik niet alleen. Nee, want jij zit nu te luisteren. Je denkt natuurlijk, wanneer ga je nou eens mijn favoriete plaat draaien niet bij huis? Nou, zometeen kan het al gebeuren. Als je de app van Radio 10 pakt en je tikt de titel van de plaat in die ik op moet zetten voor je, dan stuur je dat even naar de studio. Dan weet ik dat zo snel mogelijk natuurlijk. Dan kan ik een mooi uurtje samenstellen. En de eerste die we draaien is de Babarammer. Een streep met meer energie, zoiets als dit, zeg maar. Nou, niet deze, want die draaien nu. Heb je een goed idee? Geef het door via diezelfde app van Radio 10. En dan kijken we wel waar we zometeen de middag mee af gaan trappen.
0: Ja, nou ja, ik heb er stiekem al gekeken. En er komen al leuke suggesties binnen. Dus dat wordt echt een topuur.

0: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Hier drie mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoetpittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
4: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
5: En, al lang last?
6: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
5: Zo lang wachten? Kan niemand er wat aan doen?
6: Ik heb geen idee.
7: Dan is er Mensis. Kijk op Mensis.nl.
8: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
9: Soms ben ik bang dat ik de enige ben die twijfelt of ik het allemaal wel goed doe.
10: Nee joh, ik las daar gisteren nog over FIFA. Je bent echt niet de enige hoor.
9: Oh wow, stuur eens door.
11: FIFA is terug. Over alles wat je denkt, voelt en soms liever niet zegt. Niets is onbespreekbaar op FIFA.nl.
12: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
13: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer, gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
12: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
14: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals onze Simonie met 30.000 MB normaal een tientje, nu maar €5 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
15: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. TUI. Live happy.
16: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting.

0: Doei. Live happy.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
3: Ah, oh, nee.
2: Maak er een potje van.

0: anders doet.
1: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
5: Goed voor het water.
4: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: dat smaakt naar meer.
1: Nog 10 seconden en dan gaat hij beginnen. De donderdagmiddag en natuurlijk ook alles mag op donderdag. Doe lekker mee met de gratis app van Radio 10. Nu het nieuws, Nicola Ruijs.
2: Goedemiddag. Word je slachtoffer van bankfraude, dan moet je bank altijd meteen je schade vergoeden. Dat zegt het Europees Hof van Justitie. Ook als je zelf grove fouten hebt gemaakt. Is het dan uiteindelijk toch je eigen schuld, dan mag een bank altijd nog achteraf de vergoeding terugclaimen. Maar ze moeten dus wel eerst terugbetalen. Werkgevers in de zorg moeten meer doen tegen grensoverschrijdend gedrag, vooral om patiënten te beschermen. Dat vindt de inspectie die de adviezen erover aanscherpt. Er is wel meer aandacht voor, ziet de inspectie, maar er moeten sneller tuchtklachten worden ingediend tegen zorgverleners die te ver gaan en niet wachten tot een patiënt erover klaagt. Een vrouw is gistermiddag in Tilburg na een verkeersruzie achtervolgd en mishandeld. Volgens de politie had het slachtoffer van 33 voorrang moeten krijgen van de bestuurder van een andere auto. Toen dat niet gebeurde, maakte ze een handgebaar naar de mensen in die auto. Die achtervolgde haar vervolgens naar de huis en sloeg haar toen in elkaar. Een man van 53 is opgepakt voor de mishandeling. En de eerste helft van de herfst was een stuk warmer dan normaal. Gemiddeld was het 15,6 graden, ruim 1,5 graad boven het gemiddelde. Op 26 dagen werd het meer dan 20 graden. Normaal zijn dat er 15. De warmste dag in Nederland was op 7 september, ruim 30 graden in Limburg. Volgens Weer Online waren alleen de herfst van 2006 en 2023 wat warmer. Nou, het weer voor nu dan. Droog en periode met zon. Later wat meer bewolking bij 18 tot 21 graden. En morgen, dan is het voorlopig even klaar met het lekkere weer. Dan regen, wind en maximaal 14 graden.
1: Dank u. Dan zijn er vertragingen natuurlijk voor de Duitse grens, zoals altijd. En ook op de A6 en Emmeloord-Lelystad voor de Ketelbrug 5 minuten. En de A20 Hoek van Holland-Gouda voor Moordrecht 6.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
9: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
8: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
10: Soms zul je zeggen, mam, jij bent de beste. Voor degene die je altijd aanmoedigt, je dierbaren en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
11: Word jij ook zo'n stapel gek van alles wat zich opstapelt in huis? Met onze Billykasten heb je een oplossing van de bovenste plank. Nu met 15% IKEA Family Korting op jouw favoriet. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
12: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
13: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
14: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd een bij jou in de buurt. Swiss Sense.
15: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt?
0: Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag ernaar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
15: Let op. Geld lenen kost geld.
16: Nu super deals bij Jumbo. Hak diverse varianten per stuk voor 99 cent. En rode paprika, 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.

0: Deze week maak je kans op tickets van 10. Voor Simply Red. Radio 10.
1: Jeroen Nieuwenhuizen.
2: Donderdagmiddag gaan we beginnen met Bianca.
3: Ja, hoi.
2: Je werkt normaal gesproken als hulp in de huishouding.
3: Ja, zeker.
2: Dan ben je vandaag vrij. Dan ga je je eigen huis schoonmaken.
3: Ja, ja, moet ook gebeuren, ja.
2: Dus is het nou zo dat je van je hobby je werk hebt gemaakt of andersom?
3: Nee, andersom denk ik.
2: Ja? Jij mag graag de lab thuis ook nog even oppakken.
3: Ja, ja, ja, de kaboutertjes doen het niet, dus...
2: Nee, ik heb ook weinig behulpzame kabouters in huis.
3: Ja.
2: Die kabouters die bij mij rondlopen, die maken alleen maar troep.
3: Ja, nou ja, daar ben ik alweer een beetje vanaf.
2: Oké. Okay. Hé, luister eens even. Jij gaat zometeen natuurlijk wel even lekker lunchen of neem je daar geen tijd voor?
3: Ja, zeker.

0: even wat eten en dan de wc schoonmaken of draaien we het om?
1: Nee, ik ga wel eerst eten.
0: Ja, oké, goed zo. Dan zou ik zeggen, was die handen nog maar een keer. Hé, wat ga je naar binnen frommelen?
1: Ja, ik ga lekker broodje gezond maken.
0: Oh, met een eitje?
1: Ja, eitje, pakje kaas, pakje kipfilet, komkommertje.
0: Klinkt
1: ja.
0: Helemaal goed, helemaal goed. Heb je wat lekkers voor ons voor op de radio ook?
1: Ja, ik wilde graag Killing Joke met Love Life Blood. Radio 10, bam en rammer!

0: Rihanna en Diamond. Dankjewel Michelle voor deze hele fijne tractatie. Daarvoor hadden we nog Killing Joke. En Love Like Blood. Dat was de Bamba-Rammer.
1: Ja, nieuwe huizen, dames en heren.
0: Hele goede middag. Donderdag de 15e van oktober is het. Wat fijn dat je erbij bent. Samen de lunchshow beleven tot 2 uur. Ik vind het een goed plan. In verschillende filialen van Albert Heijn zijn nog steeds lege schappen te zien waar verse producten als groente en fruit moeten liggen. Maar na de leveringsproblemen wordt er wel weer steeds meer bijgevuld, zegt de Appie. Alle distributiecentra zijn weer operationeel. De levering van diverse producten is vandaag weer hervat. En langzaam moeten de schappen weer vol raken.
2: Heb jij ook een noodpakket aangeschaft? Want die gingen door het dak, hè, die dingen.
0: Ja, nou, ik ben daar niet mee bezig, sorry.
2: Nee. Er
0: zijn alweer supermarkten.
2: Precies, zo makkelijk is het.
0: Sylvester Stallone heeft spijt dat hij jarenlang zijn eigen stunts heeft uit moeten voeren. De acteur, die inmiddels 80 is, zegt dat hij door de vele verwondingen die hij tijdens zijn carrière opliep, meerdere zware operaties heeft moeten ondergaan. Nou, dan denk ik even aan de film First Blood.
2: Zo.
0: Rambo.
2: He,
0: dat hij dus op een bepaald moment een sprong maakt.
2: Ja.
0: Van een cliff en dan in die dennenboom landt. En dan helemaal... Dan ligt hij beneden en dan pakt hij zijn mes.
2: Ja.
0: Draait de doppie eraf.
2: Oké. Okay.
0: Pakt een naald. Een stuk visdraad en naait zijn wond zelf dicht.
2: Lekker. Hey. Is dat allemaal echt?
0: Dat is allemaal echt.
2: Jeetje.
0: Dat is allemaal echt. Stoer, jongen, stoer. Ja, fijn zoals die mannen van Jiske Vettert zeiden.
3: Weet je dat die Rambo, hè? Dus al die Rockies, hè?
2: Yeah.
3: Ik heb ze allemaal op tape staan. Weet je dat die Rambo, om die mussels te krijgen, 500 kuub boterhammen eet?
2: Zo, ja.
3: Nou, nee, te lachen om. Weet je dat hij 24 uur per dag 6000 push-ups doet? En dan met die uitgestreken kop.
2: Mooi.
0: Maar je vindt dit toch? Oké, okay, nee, maar goed. Hij heeft nu 12 operaties aan zijn rug en zijn nek gehad. En hij raadt anderen af om zelf gevaarlijke stunts uit te voeren. Laat de professionals het doen. Je kunt de zwaartekracht niet verslaan. Als je de grond raakt, verlies je.
2: Tja, jij vertelde dat er op Netflix een docu
0: ja, Sly. Dat is een film uit 2013. Ik had met, ja, goed, ik vond Rambo vroeger wel leuk. Maar ga je dan nog Rambo 5 kijken? Nee, dat doe je.
2: Nee.
0: Zelden met Rocky. Nee, doe je dat? Nee. Wat heb je nog meer? Expendables.
2: Oh ja.
0: Maar wat ik dus echt verbazingwekkend vond, en daar heb ik echt zwaar meer respect voor hem gekregen, hij heeft alles zelf bedacht.
2: Echt alles?
0: Niemand wilde hem aannemen als acteur en werd overal afgewezen.
2: Snap ik.
0: Dacht hij van, nou, dan schrijf ik zelf wel even wat. En toen kwam hij onder andere met Rocky op de proppen. Nou ja, je ziet inmiddels. En dan heeft hij dus meerdere, zoals dat heet, franchises waar meerdere delen van gemaakt zijn. Dan heeft hij zelf bedacht. En
2: ja, dat
0: dus
2: is
0: ook aan verdiend. En zo. Maar dus ook alle stunts zelf lopen doen. Dat
2: vet.
0: Is jammer. Ja. Maar goed, wij doen dat niet. Ik doe mijn stunts tenminste niet zelf hier. Dat, laat dat altijd aan Nico over.
2: Is dat iemand anders?
0: Volgend jaar komt Simply Red naar Nederland met de Summer Funk 27 Tour in de Ziggo Dome. Maar je kan erbij zijn, hè? Ik heb tickets van 10. Zaterdagavond 19 juni is dat concert. Dus zet daar vast maar eens even een potlood een kruisje voor je in de agenda. Dan kun je in ieder geval de ruimte vrij houden mocht je winnen vandaag. Maar mocht je vandaag niet winnen, het is tot en met zondag. Dus hou dat in de gaten. En hoe werkt het? Nou, hoor je in plaats van Simply Red. Nou, dus zoals altijd, Simply Red horen, tickets scoren. Nou, hè, simpeler kan het niet worden. Je hebt wel de app nodig van Radio 10 om het woord tickets te sturen. Zodra je plaatje hoort van Simply Red, dus zet die maar op je phone.
4: Alles mag op donderdag.
0: Ja, en als je toch die app open hebt staan, wat dacht je ervan?
5: De Doobie Brothers. 2 jaar terug in Arnhem in de Gelre Dome in het voorprogramma van de Eagles. Michael McDonald met een topstem. Beter dan wie dan ook. Heerlijk.
0: Lekker.
5: What a full beliefs. Alsjeblieft, draai hem. Helemaal goed.
0: Gaan we doen, André.
5: Fijne uitzending.
0: Yo.
6: Ja, en goedemiddag Jeroen. Misschien een leuke suggestie voor deze zonnige donderdagmiddag.
0: Nou?
6: Buckethead en The Bomb. Fijne donderdag toegewenst. Groetjes van Menno.

0: Oh, die was lekker, André. Dankjewel. Ja, Michael McDonald bij de Doobie Brothers. Gelegenheidsformatie eigenlijk. Hè, want ze klonken eerst heel anders, die Doobies. What a Fool Believes. En ik heb dit live meegemogen maken dat ik ongeveer een meter van hem vandaan zat. Dat was ergens in een winery bij San Diego, in Californië. Ja. Maar wel als fanboy. Ja, gewoon echt, ik had kaartjes gekocht en een meet and greet. Gewoon, ja, echt. Ja. En het was zo'n ontzettend aardige kerel.
1: Ja?
0: Ja, je verwacht het natuurlijk wel. Maar ja, ik heb ook artiesten genoeg in mijn professie mogen interviewen die echt achterlijk waren.
1: Ja.
0: Deze was zo relaxed en wat een fijne vent. Je zou er ook zo voorbij lopen op straat. Want hij heeft helemaal geen ego, niks. En die gaat dan vervolgens achter zijn keyboard zitten. Die speelt me daar een partij goede muziek. Nee, dat was echt jaloers maken. Het is wel een beetje dik voor mensen die fan van hem zijn.
1: Ja.
0: Ja, hè? Jij ook. Ja, alles mag, alles mag, alles mag op donderdag. Nou, en door met de show maar weer. Daar is Gerrit.
2: Hey Jeroen, met Gerrit hier.
0: Ja.
2: Ik zou graag van Neil Diamond It's a Beautiful Noise willen horen. Gewoon een lekker nummertje. Dankjewel. Hoi hoi.
0: Oh, over goede stemmen gesproken. Die hoor je zo meteen.
3: Een hele goede middag. Zou je misschien de look van Roxette kunnen draaien? Dankjewel. Fijne dag.
0: Oké, dan.

0: Daar heb je Huub van Hubo.
1: Hoi.
0: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
2: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Shop nu Esprit dameslaarzen al vanaf 24,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
0: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren.

0: Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
1: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
2: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Extra Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
1: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Biza Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Biza Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
6: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
5: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota CHR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
6: Nu bij Scapino. Op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
7: Hele goedemiddag, welkom. Dit is Jeroen Afternoon met een uur lang Alles Mag op Donderdag. Laat maar weten wat ik moet draaien.

0: Queen op Radio 10 en Band Break voor Marco. En daarvoor hadden we, die was lekker zeg. Gerrit, dankjewel. Beautiful Noise. Neil Diamond was een van de allereerste platen die ik ooit in mijn leven heb opgezet. Een jaar of 5, 6 was ik en ik jatte ze van mijn moeder. Mm-hmm. En dan ging ze op een hele gare draaitafel. En zo'n koffergrammofoontje.
1: Ja.
0: Spik splitter niet wel opeens. Die ging nog... Oh, je kan ook scratchen. Wiek, wiek. Hij vond het wel schitterend klinken. Alles mag. Ja, ja, maar de tijd vliegt wel, jongens. Kom maar door.
2: Goedemiddag, Jeroen. Graag op deze Alles Mag op Donderdag zou ik graag willen horen. Donna Summer, Good at the Magic. Dankjewel en een fijne uitzending.
0: Nou, dat is wel een gezellige dijk. Let's see, die doen we zo meteen. Eerst kijken wat Petra wil.
3: Hallo, met Petra.
0: Ja?
3: Zouden jullie iets kunnen draaien van Paula Conte? Maakt niet uit welk nummer. Hij wordt gewoon veel te weinig gedraaid op de radio. Dankjewel. Fijne uitzending.
0: Ja hoor.

0: hadden nog Donna Summer voor Pirina, Koeden, The Magic en Max. Better Max van Paolo Conte. Nou, nog eentje dan. Gert-Jan, lekker afsluiten, man. Kom op.
1: Hey Jeroen, goedemiddag met Gert-Jan. Ja. Wat dacht je van de Twilight Zone van Toon Unlimited? Laatste lekkere mooie dag met zon. Dus een lekker nummertje erbij. Ik hoor hem wel, dank je. Hoi hoi.

0: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
1: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business. Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
4: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
5: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Eester Beter Leven Speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar €4,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
6: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2 plus 3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
7: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
8: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
9: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
7: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
10: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
11: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
12: Een initiatief van Pfizer.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar Domino's.nl.
2: Domino's.
3: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruikte bijsluiter.
5: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Wil je ook thee?
7: Och ja, lekker.
6: Waar zou jij altijd nog een keer naartoe willen gaan?
7: Och, wat een goede vraag.
8: Terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick.
5: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
9: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
10: Simyo.
11: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
12: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
11: Nou, toch wel.
12: Wel?
11: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
12: Oh ja, dat is ook zo.
11: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
12: Ga het meteen doen.
11: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
13: Gaat hij zo deel 2 van Jeroen Afternoon met de top 4000 quiz onder andere. En ook muziek van Chic, Gavin DeGraw en Bon Jovi. Maar eerst het nieuws, hier is Nicola Ruijs.
14: Goedemiddag. De man uit Barendrecht die vriendinnen van zijn dochtertje tijdens logeerpartijtjes slaapmiddelen gaf en misbruikte, wil in hoger beroep een lagere straf. Hij kreeg van de rechter 18 jaar en TBS. Maar volgens zijn advocaten wil hij eerder aan die TBS beginnen. Het liefst al na een jaar of 8. De afgelopen 3 jaar hebben waarschijnlijk 10.000 mensen in ons land het West-Nijl-virus opgelopen zonder dat ze dat doorhadden. Dat denkt het RIVM op basis van bloedonderzoek. Maar 10 van hen zijn ook echt ziek geworden. Het West-Nijl-virus komt van muggenbeten. Alleen mensen die heel oud of ziek zijn, die worden heel ziek ervan. Na alle hacks en datalekken van de afgelopen tijd gaat de Onderzoeksraad voor Veiligheid zich erover buigen. De raad wil de opslag en beveiliging van onze gegevens gaan onderzoeken. Mensen weten vaak niet wat er precies met hun gegevens gebeurt, en daardoor hebben we ook weinig mogelijkheden om de risico's van een lek zelf te beheersen. Ja, en over hacks gesproken, de hack waarbij koelkasten en vriezers in Franse supermarkten op verwarmen werden gezet, kan hier ook gebeuren. Ook in ons land worden die installaties gebruikt, namelijk heeft de RTLZ uitgezocht. De inlogcodes zouden makkelijk te achterhalen zijn geweest, en daar is een beveiligingsupdate voor. Maar lang niet alle koelingen hebben die geïnstalleerd.
13: Nou, snel maar weer even een noodpakketje halen dan.
14: Ook dat. En misschien snel eventjes die beveiligingsupdate installeren. Lijkt me ook handig. Goed, het weer nog. Droog eerstperiode met zon. Later meer bewolking bij 18 tot 21 graden. Morgen dan is het voorlopig even klaar met het lekkere weer. Dan namelijk regen, wind en maximaal een graad of 14.
13: Ja, bedankt. Dan zijn er vertragingen voor de Duitse grens natuurlijk. En ook op de A27, Gorkum-Utrecht voor Rijnsweert, 6 minuten.
15: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.

0: Doe mee. Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
1: Deze herfstvakantie is Bataviastad dé plek om te shoppen. Ontdek de nieuwe collecties van merken zoals Essex, Tommy Hilfiger en The North Face. En goed nieuws. Tijdens de herfstvakantie zijn we langer open, dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs en shop bij Bataviastad.
2: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
1: Tijdens de herfstvakantie zijn we elke dag open tot 8 uur. Shop bij Bataviastad.
4: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches on the look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: De kers op jouw middag klinkt als krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch. De McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
9: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot 5000 euro extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
13: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
14: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
15: Deze week maak je kans op tickets van 10. Yeah! Voor Simply Red.
16: 10.
15: Radio 10.
16: Jeroen Nieuwenhuizen.

0: Kevin de Grow, Follow Through. Afgelopen week was hij in Nederland. Hij trad op in Tilburg en Utrecht. En 19 oktober komt hij nog even terug voor een concert in Nijmegen. Gaat dat zien? Als het nog kan tenminste, dat weet ik dan weer even niet. Maar het is leuk hoor. Kevin de Grow Live, moet je een keer meemaken.
1: De Top 4000 quiz.
0: Ja, dat moet je ook meemaken. Tenminste, je wilt niks natuurlijk. Maar het zou leuk zijn als je meespeelt. En dat kun je doen op twee manieren. Eén, lekker met je collega's of je vrienden bij de radio. Of bij mij in de uitzending. Daar mag je ook je collega's bij betrekken, dat is ook prima. Maar dan kun je prijzen pakken. Nou, ik zou het gewoon doen. Probeer het eens. Het is maar zelden dat we met lege handen eindigen. Dat is eigenlijk nooit gebeurd. Eén keer, geloof ik. Maar jij kan dat wel. Ik weet het. Oefen nou vast maar even met deze vraag. Van welke wereldster zijn de hits die je hoort in de musicalfilm The Bodyguard? Van welke wereldster zijn de hits die je hoort in de musical The Bodyguard? Dat weet je wel toch? Nou, als je dat antwoord nog even geeft via de app van Radio 10... dan weet ik dat je zo meteen mee wil spelen hier lekker. Dan gaan we over ongeveer pakken beet gewoon wegleggen, meneer. Een minuutje of 7, 8, dan gaan we dat doen. Dus zorg dat je telefoon opgeladen is, dat je bereikbaar bent... dat je een beetje in een redelijk stille omgeving zit... en dat je misschien wat hulp om je heen verzamelt. En dan pak je straks de prijzen en de eer, want dat draait het ook om natuurlijk, hè. Nou, ik hoor dat iemand er omheen lullen, dus ga dan maar zingen ook. Bon Jovi, live it on a prayer.

0: Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight, Radio 10, ja.
1: Was zij die onderwerp van iets? Volgens mij wel, hè?
2: Top 4000.
1: Ja, de oefenvraag van...
3: De Top 4000 quiz.
1: Hey Ramon.
4: Hey, goedenavond.
1: Zeg het goed, Ramon of Raymond? Hoe wil je het hebben?
4: Ja, dat mag allebei.
1: Oké, je komt toch niet als ik je roep. Want je zit op Bali, hè?
4: Ik zit op Bali, het is al avond hier.
1: Oh, wat lekker zeg. Wat hebben we een goede lijn, man, met de andere kant van de wereld. Sta ik echt van te kijken.
4: Ja, goed, hè?
1: Soms als je met Sint Oederode belt of zo, dan is het niet te verstaan. Ja, toch? Nou goed.
4: Ja, hier is gewoon de goede lijn.
1: Oké, je houdt van de jaren 80. Je bent ook een 80s kid. En dan moet er wel wat over gevraagd worden, toch? Dat zal wel, denk ik, hoor. Er zijn zoveel artiesten uit de jaren 80 die in de top 4000 te vinden zijn. Van welke wereldster zijn de hits die je hoort in de musical The Bodyguard?
4: Whitney Houston.
1: Juist. Over jaren 80 sterren gesproken. Dan was die muziek wel uit de 90's, maar toch. Het is goed. Hé, daar gaan we dan. Je krijgt 4 vragen van me. Heb je een beetje hulp bij je?
4: Ja, mijn man zit naast me.
1: Oké, hoe heet die?
4: Maurice,
1: nou, dan hoop ik jullie samen te horen zometeen. Als je het antwoord weet, gewoon gillen, probeer het maar. Is het niet goed, dan gaan we gewoon door naar de volgende. En uiteindelijk zien we wel wat de score wordt. Daar gaan we.
2: Vraag 1.
1: Vandaag is Sandra Kim jarig. De dame die België in 1986 na de enige songfestivaloverwinning zong. Piepjong. Maar met welke top 4000 klassieker zong zij die prijs binnen?
4: Je me la vie van Sandra Kim.
1: Je me la vie. Dat rekenen we goed hoor. En Sandra is net zo oud als ik, 54 geworden. Dus ik zat ook echt naar te gluren toen zij op dat jaar. Ik vond het dan heel een leuk meisje.
5: Ja, tuurlijk.
1: Ja, kan ik het wel zeggen, maar even oud.
5: Dat mag inderdaad, ja. Zo lang verjaard.
1: Toch? Nou.
2: Vraag 2.
1: Zeg, heren, daar gaan we voor de volgende vraag. Het is vandaag internationale dag van het handenwassen. Dat mag ook in ons schuld. In de top 4000 gaan de handen ook onder de kraan in Hands Clean. Afgelopen jaar stond hij op 21-24. Maar wie zong dat nummer? A. Anastasia, B. Alicia Keys of C. Alanis Morissette? Hands Clean. Wat, hè? Wat zegt u?
4: Volgens mij Alanis Morissette.
1: Ja, Alanis Morissette. Ja, Alanis Morissette is goed hoor. Nou, dan gaan we eens even door naar een intro. Je krijgt het volledige intro... dat ga ik niet doen. Je krijgt een stukje van het intro te horen. En zodra je weet wat het is, gewoon lekker roepen. Nou, luister goed hè. Ben je klaar voor, Ramon? Raymond?
4: Ik ben er klaar voor.
1: Maurice, ja. Oké, komt-ie. Was hem.
5: Nog eens.
6: Oeh.
1: Misschien een paar keer achter elkaar. Is dat wat?
5: Nee, dat kan niet.
1: Nee, ik maak hem wel wat langer. Ik had hem wel, hè? Het werd op me getest. Ja, ik had hem wel, maar goed, ik ben ook een gekkie natuurlijk. Word. Gaat hij voor het echt, Raymond, let op. Ja, Simple Minds, hoe heet het nummer?
4: Dat is
1: wat zegt u? Nog één keer, want je... Nou jongens, het is goed. Wel lekker, huppatee. Nicola, wat had je in gedachten vandaag?
5: Ik heb goed nieuws voor iedereen die een eigen Celine Dion in huis wil hebben. Dat kan, althans bijna net zo goed als het origineel. Ze krijgt namelijk een eigen Barbie-pop. Speelgoedfabrikant Mattel van de Barbies heeft een pop gemaakt... en die is geïnspireerd op het optreden wat zij deed tijdens de Oscars in 98. En toen zong Celine My Heart Will Go On uit de film Titanic natuurlijk. Ze zegt het is een grote eer om deel uit te maken van de Barbie-geschiedenis. Ja, dan denk je, hoe ziet hij eruit, die Barbie? Nou, hij heeft donker haar en hij heeft dezelfde blauwe jurk, zij moet ik zeggen... die ze destijds droeg. Die is ontworpen door Michael Kors. En ze heeft dat hard diamanten ding waar Britney Spears nog over zingt.
1: Ja?
5: Die heeft ze ook om.
1: De Cœur de la Mer.
5: Oh, oui, oui.
1: Ah.
5: I thought the old lady dropped it in the ocean.
1: Ja, nou, die dus.
5: Nee, Celine heeft erom.
1: Ja. Celine stond in de afgelopen editie 7 keer in de top 4000. Onder andere met My Heart Will Go On dus ook. Maar we hebben al jaren ook een andere Barbie girl in de lijst. En welke Deense groep maakte dat nummer? Loop. Jongens, zijn jullie er nog? Of,
4: Ja, ik ken het liedje wel, maar ik weet niet te gauw wie het zong.
1: Nee. Oh, nou. Ja, nou, Bali. Goh, waar ligt dat nou binnenin?
0: Ja, dan gaan we ermee op. Het was Aqua. Ja. De Radio 10 zonder bril, Radio 10 Petbam, maar mijn broodrommel is voor jou dan wel jullie. Heel veel plezier ervan. En natuurlijk ook een onwijs lekkere vakantie gewenst, hè, daar.
4: Dankjewel.
0: Oké, leuk dat je meedeed. En hou op 10, hè.
4: Ja,

0: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
1: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van Voordeel.
3: Aldi. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eester Beter Leven Speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's Walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi,
4: ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dove, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol en een hele

0: Elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota BZ Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
3: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
2: Ah, relaxed?
5: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
3: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Bakkeneind 3 uur in de regen staan wachten. Daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer. Om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
6: Balen zeg. Koffie?
3: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Radio 10 op je telefoon staan en weet jij meteen waar ik het over heb als ik vraag: wie verdient er vandaag een dikke 10? Nou, dan pak je nu die telefoon en dan tik je dat bericht in en dan stuur je me dat. En dat kun je op drie manieren. Drie manieren kun je doen. Ja, één, niet. Twee, met een tekstbericht. Of drie, ingesproken. Ja.
1: Jeetje.
0: Dus het begint even met de naam van degene die de 10 verdient. De reden erbij en hoe je zelf heet. En typ het in of spreek het in. Maakt me niet uit. Maar zorg dat het zo snel mogelijk deze kant op komt. Want dan kan ik het straks nog even meenemen aan het eind van de show. Nicola Ruijs, wie heb je vandaag in gedachten?
2: Mag ik ook namens iemand een dikke 10 uitdelen?
0: Dat moet je allemaal zelf weten.
2: Nou, dan doe ik dat. Namens een grote Afrikaanse vogel. Een zogeheten hoornraaf die in Artis woont. Die wil namelijk een paar mensen die handig zijn met de 3D-printer. Wetenschappers wil die graag een 10 geven. Die hebben namelijk voor hem een nieuwe snavel geprint.
0: Ach.
2: De arme Bezi, zijn snavel was gebroken. En toen kon hij geen muisjes meer vangen en geen insecten eten. En dan moest hij echt zo gevoederd worden. Toen zijn ze een paar jaar bezig geweest om te kijken hoe het allemaal werkte. Nu is hij erop gezet. En als het goed is, gaat hij nog tientallen jaren mee, die snavel. Vogel ook trouwens, die is 70 geworden. Ja, het is een hoornraaf. En dat is een hele grote zwarte vogel. Onder anders dan de naam doet vermoeden, heeft hij geen hoorn. Maar zo heet hij wel.
0: Ja.
2: Ja, dat is toch gek, hè?
0: Ja, nou ja, zeker met die gebroken snavel. Dan is het niet helemaal van hoorn, inderdaad. Nee,
2: precies.
0: Maar goed, wat goed opgelost, joh.
2: Ja, ik vind het wel
0: tof. Onze eigen team en Artis dat gedaan.
2: Dat heeft Artis gewoon helemaal zelf gedaan. Dus naast dat je beestjes kunt bekijken, zijn ze ook gewoon goed voor de beestjes.
0: Nou, zeker. Mensen, kom er maar bij staan zometeen. Het podium is voor jullie geopend. En voor de rest, ik zie het vanzelf wel binnenkomen in de app van Radio 10 natuurlijk. Dus begin maar met tikken. Spreek het in, het maakt me niet uit, als het maar snel is. Want in de tussentijd heb je Dire Straits, Santos of Swing.

0: vandaag de sterfdag van haar enige echte eerste liefde Theo, die we samen gedenken. En dat ze dat altijd mag blijven doen. Heel veel sterkte en liefde vandaag. Groetjes van Stan. En dan deze. Ik wil graag een dikke 10 uitdelen aan mijn collega Gert-Jan, omdat hij in zijn eentje weer een hele gezinszak friet tussen de middag naar binnen heeft gewerkt.
1: Is ook een prestatie.
0: Groetjes Henk. We zien je maar weer, hè. De dikke 10 kent vele vormen.
1: Zo is het.
0: Annie.
2: Hallo, met Annie Verkooyen. Ik deel een hele dikke 10 uit naar mijn dochter en mijn kleindochters Ilona, Megan en Nanook, omdat ze al jarenlang iedere week bij me komen eten. Geweldig. Groetjes.
0: Doeg. Hey, Nick is hier. Ja, dat is Nick. Ja.
3: Hallo, ik wil graag een dikke 10 aanvragen voor mijn vrouwtje Lindsay. Ik ben ontzettend trots op jou en alles wat wij hebben meegemaakt samen. En daarom verdien jij een dikke 10.
0: Patricia.
4: Goedemiddag Jeroen. Ik gun Justin van der Zeeuw, geboren 15 mei 2012, een dikke 10. Want dan is dat een knap jong geworden, zeg. Ik ben zo trots op hem. Ah. Gefeliciteerd met je dikke 10.
0: Nou, en dan hebben we Marco nog.
5: En een hele dikke 10 voor Abby, omdat ze de hele dag al druk bezig is om die vieze trap te schuren in de Lelystad. Netjes hoor. Groetjes Marco en Abby.
0: Ja, jongens, ga er maar bij staan met je vieze vingers.
6: Jij krijgt van mij.
0: Ja, de dikke 10 is er uitgedeeld op de donderdagmiddag. Dat betekent dat de rest van de middag aanstaande is. En ik heb die hele simpele wet ingedraaid.
1: Nee.
0: Wat betekent dat, Nico?
1: Dat het misschien wel de volgende uur of uur daarna gedraaid wordt. Dan kan je prijzen winnen.
0: Zal maar blijven luisteren.
7: Dag, Jeroen.
0: Dag.

0: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
3: Word jij ook zo stapelgek van alles wat zich opstapelt in huis? Met onze Billykasten heb je een oplossing van de bovenste plank. Nu met 15% IKEA Family Korting op jouw favoriet. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
4: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
5: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1 plus 1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
6: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
7: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent. Of DIY cadeautasjes en kraftpapier vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
6: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
8: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
9: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
10: Nu bij New York Pizza. De tweede pizza voor maar €1,99. Bestel dus nu bij New York Pizza.
11: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
12: Tijdens de Nederlandse Keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
13: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
14: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
15: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
16: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
17: Meer voor minder. Simpel.
15: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
18: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
19: En als je huur verandert?
18: Pas het zelf aan.
20: En als je gaat samenwonen?
18: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
21: Het is 2 uur, zullen we dan maar. En wie weet komt er ook nog iets voorbij van Simply Red. Blijkt even weten. Zo dadelijk. Eerst het nieuws met Nicola Ruis.
22: Goedemiddag. In Utrecht heeft de politie 50 zware explosieven gevonden. Ze lagen in een kelderbox onder een flat midden in de wijk Overvecht. Een gigantisch explosief gevaar en een groot risico voor iedereen die er woont, zegt de politie. Ze hebben een man van 55 jaar opgepakt. De zeehondenopvang in Lauwersoog, die eerder nog in Pieterburen zat, wordt misschien wel gered door het kabinet. De opvang dreigt failliet te gaan. Ze komen 3 miljoen euro tekort. En of het kabinet bijspringt, hangt er ook vanaf of ze eenmalig geld nodig hebben of vaker, zegt de staatssecretaris. Mocht het centrum wel failliet gaan, dan kunnen de zeehonden waarschijnlijk wel in andere centra terecht. In Australië staat een vrouw voor de rechter omdat ze haar partner giftige curry gaf. De twee hadden een relatie op het werk. De verdachte schoten haar vrouw in de kantine een curry voor, waarin ze stiekem korrels slakkengif had gestopt. En dat kan dodelijk zijn. Het slachtoffer at het, voelde haar tong verdoofd raken, maar had verder geen blijvende gevolgen. Waarom de vrouw haar partner wilde vergiftigen, dat is niet duidelijk. En Sylvester Stallone heeft er spijt van dat hij zijn actiefilm zijn eigen stunts heeft gedaan. Sinds de opnames van The Expendables moest hij meer dan 10 keer geopereerd worden aan zijn rug en zijn nek. Ook zijn schouders zijn beschadigd en Stallone is nooit meer helemaal de oude geworden, zegt hij. Laat stunts over aan de professionals, waarschuwt de 80-jarige acteur. Goed het weer nog. Droog eerst periode met zon, later meer bewolking, weer 18 tot 21 graden. Morgen, dan is het even klaar met het lekkere weer. Regen, wind en maximaal 14 graden.
21: Jij doet ook altijd je eigen stunts, toch?
22: Ik doe ze allemaal zelf. Zie je toch aan mij?
21: Dat siertje. Dankjewel, tot straks weer. Oh nee, je gaat nu lekker naar huis en dan spreek ik je morgen.
22: Nou ja, dat.
21: Doei. Twee files op dit moment. Eentje richting Duitsland op de A1, Engelo richting Osnabrück. 10 minuten daar en de A6 Emmeloord Lelystad tussen Urk en de Ketelbrug. Dan ben je 5 minuten langer onderweg.
0: Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
19: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruikte bijsluiter.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
23: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn twee bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, zaterdag om 8 uur op 6.
24: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
25: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
26: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
25: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
26: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
27: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot 5000 euro extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
28: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
29: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
30: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl. Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.

0: je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
3: Voor de makers. Praxis.

0: 30 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10. Voor Simply Red.

ook een extra lange 8 minuten versie van. Voor als je heel erg atletisch bent en ook nog eens een goede conditie hebt. Shake your body down to the ground. In de uren van Lang Leven, de grootste hit aller tijden. Ik ben de Radio 10. Gezellig dat je weer luistert. Ik ben Edwin en je weet het. Simply Red horen is deze week ticket scoren. House in de gaten. En verder heb ik zo Counting Crows voor je. En nog meer dieren, in dit geval zeehondennieuws. Je hebt dat vast al meegekregen. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog dreigt failliet te gaan. Na een noodoproep is inmiddels €700.000 gedoneerd. Dus dat is mooi. Waaronder €40.000 vanuit de cryptowereld. Het nieuwe gebouw dat gebouwd is voor dit zeehondencentrum, dat werd €7,4 miljoen duurder. €17,4 miljoen. Duurder dan begroot. En vooral de zeehonden die zijn nu woedend. Ze hadden voor dat geld allemaal een eigen zwembad met zeezicht kunnen hebben.

0: keep holding on. Ja, de aanhouder wint, zeggen ze wel eens. Holding back the years. Volgens mij was dat Simply Red.
1: Tickets van 10 voor Simply Red.
0: Ja, het was Simply Red, toch, Maxime?
2: Ja.
0: Ja, zeker. Zeker, zeker wel. Hey Maxime, jij hebt één grote hobby en dat is concerten bezoeken.
2: Ja, klopt.
0: Wel een dure hobby, denk ik. Of valt het mee voor jou?
2: Ja, toen ik nog student was wel, maar nu heb ik een fulltime baan, dus dat is iets beter te doen.
0: Dat is lekker. En wat is het laatste concert waar je geweest bent?
2: Harry Styles in de Arena.
0: Oh, te gek. Natuurlijk, Harry Styles. Ja, waanzinnig. Yes. En je belt voor Simply Red. Dankzij je vader ben je ook fan van de band. En ga je dan met je vader ook naar dat concert toe volgend jaar?
2: Ja, zeker.
0: Nou, gaan we dat even lekker regelen voor je. Je hebt deze 2 tickets van 10 gewonnen voor Simply Red. Volgend jaar 19 juli. In de Ziggo Dome in Amsterdam.
2: Yay!
0: Gefeliciteerd. Dankjewel. Veel plezier, hè.
2: Dankjewel.

0: 19 en 20 juni spelen ze live in Amsterdam. Luister deze week naar Radio 10 en maak kans om erbij te zijn. Yes, I would. Want Simply Red horen is ticket scoren. Tickets van 10 voor Simply Red. Check radio10.nl.
1: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar 4,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts 99 euro aanbetaling.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder...

0: heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Met zo de top 4000 flashback. Een opvallende hit uit de lijst van vorig jaar. En het is een heerlijk...

Stel je voor, je bent een relatief onbekende Belgische band. Je mag toch op een festival spelen in Duitsland. En heb dan niet door dat er iemand vanuit de coulissen naar je staat te kijken. En dat die iemand dan Alanis Morissette is. En ze is zo onder indruk dat ze jullie meeneemt op tournee door Amerika. En binnen de kortste keren ben je als band groter in Amerika dan in eigen land. Het overkomt Case Choice met deze top 4000 hit op nummer 778 uit de lijst van 2025. Je hoort Not an Addict.

bij Radio 10. Dat was Multicolor. En Bryan Adams speelde gisteravond in de Ziggo Dome in Amsterdam. En dat deed hij uitgebreid, moet ik zeggen. Maar liefst 31 van zijn hits speelde hij. En dat waren er dus heel veel. Onder andere deze kwam voorbij natuurlijk. Dit is Run to You op Radio 10.

0: zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij

0: superdeals bij Jumbo. Alle pakken Campina Vla van 1 liter 1 plus 1 gratis. En de roerbak mixen alle zakken van 400 gram ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan het ophangen van je eerste schilderijtje. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Word jij ook zo stapelgek van alles wat zich opstapelt in huis? Met onze Billykasten heb je een oplossing van de bovenste plank. Nu met 15% IKEA Family Korting op jouw favoriet. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Op zondag 15 november spelen de Ajax Legends in de Johan Cruijff Arena tegen de Barca Legends. Koop nu je tickets via ajax.nl/legends.
5: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
6: Domino's. En, al lang last?
7: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
6: Zo lang wachten? Kan niemand er wat aan doen?
7: Ik heb geen idee.
8: Dan is er Mensis. Kijk op Mensis.nl. Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
9: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
10: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
11: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
12: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
13: Let op. Geld lenen kost geld.
14: En toen was het 3 uur. Het laatste deel van je werkdag is begonnen. Dus het leven heeft weer zin. Het Radio 10 nieuws krijg je nu van Frits Emmelkamp.
15: Goedemiddag. Beveiligers hebben afgelopen weekend onbekende drones gezien boven de Eemshaven in Groningen. Van wie de drones zijn is niet duidelijk, meldt RTV Noord. Om boven de haven te mogen vliegen is een vergunning nodig, maar die was niet afgegeven, zegt Groningen Seaports. De drones zijn gemeld bij de politie en die onderzoekt de zaak. Burgemeester Halsema van Amsterdam veroordeelt het geweld van gisteravond in Floradorp. Jongeren stichten brandjes, bekogelden hulpverleners en uiteindelijk moest de ME eraan te pas komen om de rust terug te brengen. Halsema noemt het gedrag onacceptabel. De jongeren zijn boos omdat de gemeente geen vergunningen wil afgeven voor vreugdevuren tijdens de jaarwisseling. En in Pakistan is het dak van een school ingestort. Daarbij zijn zeker 35 doden gevallen, 50 gewonden, meldt de Telegraaf. Het ongeluk gebeurde in het noordwesten van het land, in de provinciehoofdstad Peshawar. Onder de doden zijn hoofdzakelijk leerlingen en een docent. Reddingswerkers zeggen dat het dodental nog kan oplopen. En een primeur in Artes in Amsterdam. Daar heeft voor het eerst een vogel een 3D-geprinte snavel gekregen. De zuidelijke hoornraaf brak de snavel tijdens het pikken naar voedsel. De afgebroken snaveldelen zijn gescand, waarna een prothese kon worden geprint. Die is vervolgens in de schedel van de vogel vastgeschroefd. De snavel is zo'n 20 centimeter lang en inmiddels wordt die al volop gebruikt. Het weer dan nog, vanmiddag droog en flink wat zonnige periode. Het is zo'n 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Tegen de avond kan het flink gaan waaien, vooral in de kustgebieden.
14: Knap, hè? Van die snavel.
15: Van die snavel, zeker. Ja,
14: niet normaal.
15: Zeker.
14: De files 14 stuks op dit moment op de Nederlandse wegen. En de drie grootste vind je op de A2 Utrecht Den Bosch. Bij Kerkdriel ben je 1 uur en 9 minuten langer onderweg. Is gelijk ook de langste van dit moment. De A8 Amsterdam-Zaandam voor de brug over de Zaan. 18 minuten vertraging. En de A15 Ridderkerk richting Gorkum. Tussen Sliedrecht-West en Gorkum. Door pech onderweg 16 minuten.
16: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
17: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
18: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt. Dat het hele huis in kerstsfeer is. Dat je de mooiste cadeaus kan geven. Tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
17: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
19: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
20: Fans van Voordeel.
19: Aldi.
21: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat. Alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeausucces gegarandeerd. Op naar...
22: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
19: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
20: Fans van Voordeel.
19: Aldi.
23: Je avond van een flinke upgrade voorzien, doe je met... bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
24: Een snelle boodschap of een dagje shoppen. Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
25: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
24: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
26: Gefeliciteerd! Fijne verjaardag! Proficiat! Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart. Greets.
27: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
28: Let's go for more, come extra, Max.
27: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
26: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
29: Nu, super deals bij Jumbo. Hak diverse varianten per stuk voor 99 cent. En rode paprika, 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
30: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
31: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
32: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
33: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
34: Deze week maak je kans op tickets van 10. Voor Simply Red. Radio 10.
35: Edwin Diergaard.

Machine, James Brown, was een tijd hiermee veel vooruit. Een machine waar je seks mee kunt hebben, ligt tegenwoordig wel binnen handbereik. Voor €8500 heb je al een seksrobot die nooit nee zegt, altijd blij is en seksuele handelingen kan verrichten. En wie weet rookt hij in afloop ook een sigaretje met je. Ik denk het nog niet, maar het is wel dichterbij dan ooit.

You Go Away bij Radio 10. Geschreven door Daryl Hall van Daryl Hall en John Oates. Die deden er niet zoveel mee. Ze namen het wel op, maar brachten het niet uit als single bijvoorbeeld. Paul Young deed dat wel en met heel veel succes destijds. Het is 3:55 bij Radio 10. We gaan vast een sprintje trekken richting de finish. Van deze werkdag met Gloria.

0: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
1: Soms zul je zeggen:
2: jij blijft mij inspireren, pap.
1: Voor de eeuwige optimist, je dierbaren en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
3: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: En, al lang last?
5: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
4: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
5: Ik heb geen idee.
6: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Even bollen met Select.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Ah, relaxed?
2: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: Wie was er aan de beurt?
5: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
4: Hit it!
2: Voor die

0: Nee.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: Het is vaak een lange weg die een artiest, band of groep moet afleggen naar succes. In De Doorbraak hoor je het verhaal van het prille begin tot aan het moment van die allereerste hit. Het is 1964. Een jonge Amerikaanse marinier neemt een beslissing die zijn leven voorgoed verandert. Hij vlucht. Niet omdat hij iets op zijn kerfstok heeft, maar omdat hij maar één ding wil en dat is muziek maken. Het Amerikaanse leger denkt daar heel anders over. Hij duikt onder in Canada, ver van huis, ver van zijn oude leven. Maar midden in een wereld vol muziek, nachtclubs en dromen. En daar ontmoet hij een jonge gitarist. Zijn naam? Neil Young. Samen beginnen ze een band en er worden zelfs opnames gemaakt voor Motown. En heel even lijkt het alsof zijn grote droom werkelijkheid wordt. Maar dan krijgen de Amerikaanse autoriteiten hem te pakken. En in plaats van op het podium belandt hij achter de tralies. Maar als hij weer vrijkomt is zijn honger naar succes alleen maar groter. Jaren verstrijken. De muziek wordt wilder, de optredens uitbundiger en zijn levensstijl. Daar zou zelfs de duivel rode oortjes van krijgen. En dan is het 1981. In de studio zingt hij over een vrouw die zich bepaald niet aan de regels houdt. Het nummer is zo gewaagd dat er aan de tekst gesleuteld moet worden om hem geschikt te maken voor de radio. Maar zodra die eerste tonen uit de speakers knallen, is er geen houden meer aan.
1: De Doorbraak.
0: Voor Rick James met Superfreak.

0: Shamilia bij Radio 10 en Superstar.
1: Nou, je zou bijna kunnen zeggen dat dit een vergeven nietje is, hè? En dat vergeven nietje kun je straks weer bij mij aanvragen, Edwin. We willen proberen een beetje een bruggetje te maken.
0: Oh, oké. Okay. Ja, nou prima. Bouw jij maar bruggetjes hoor, hè? Als we niet wankel zijn.
1: Edwin, goedemiddag. Ja. Gijs.
2: Goedemiddag.
1: Hallo daar.
2: In de studio straks van Radio 10.
1: Nieuwe aflevering van Gijs op 10. Paul de Leeuw, die ga ik straks even bellen. Want die gaat mensen trouwen. Tijdens een van zijn concerten.
2: Nou, leuk.
1: Dat is hartstikke leuk. En dan Ik heb je lief. Dat gaat hij dan zingen. En heel veel mensen die willen dat toch op een trouwerij horen. Dus waarom niet als hij het ook live gaat spelen?
0: Zou het niet voor jou zijn om door hen getrouwd te worden?
1: Ja, ik vond het al best wel spannend om haar te vragen. Dan voor een vol ahoi daar ook echt te trouwen. Dat weet ik niet. Vind ik wel next level.
0: Ja, dat is het maar gebeurd, weet je.
1: Alsof het een plicht wordt. En Ramon Brugman, die komt er even langs. Die heeft een nieuw kookboek uit en die heeft voor ons iets lekkers gemaakt. Maar wat, dat weet ik nog niet.
0: Spannend. Dat vind je altijd leuk. Als
1: ja, dat vind ik lekker. Ja, die maakt altijd lekkere dingen.
0: Ja, dus dat wordt weer gezellig zometeen na 4 uur. Gijs op 10.

0: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
1: Word jij ook zo stapelgek van alles wat zich opstapelt in huis? Met onze Billykasten heb je een oplossing van de bovenste plank. Nu met 15% IKEA Family Korting op jouw favoriet. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
3: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
4: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
3: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
5: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar €1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
8: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
7: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
8: Wow.
9: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
7: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
5: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Eens der Beter Leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar €4,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
10: Nu bij Quantum. 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
11: Legends Never Die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
12: Het is mid-season sale bij Van Haren, met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy warme boots al vanaf €14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
13: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7.000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
14: Nu bij New York Pizza. De tweede pizza voor maar €1,99. Bestel dus nu bij New York Pizza.
15: Zie je nou wel? Ze ruikt me.
16: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1+1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
17: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
18: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
19: Ja, goedemiddag. Het is bijna 4 uur. Nog 50 seconden wachten. En het is hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met vandaag... Frits Hemelkamp. Goedemiddag, Frits.
20: Goedemiddag. De vervanging van een spoorbrug bij Leeuwarden gaat niet door. Dat melden Haagse bronnen rondom het kabinet. Het schrappen van de brug is onderdeel van de bezuiniging om het miljardentekort op infrastructuur op te vangen. Morgen maakt het kabinet bekend welke plannen nog meer sneuvelen of juist wel doorgaan. Eerder lekte al uit dat de aanleg van de Neder-Saxenlijn waarschijnlijk wel doorgaat. Justitie heeft zelfstraf geëist tegen 3 jongeren uit Beverwijk en Heemskerk voor het mishandelen van een jongen uit Haarlem. Gebeurde vorig jaar tijdens een ruzie tussen 2 groepen jongeren. Justitie zegt dat er sprake is van poging tot doodslag. Door onrust moesten 5 scholen de deuren een dag dicht houden. En er moet een plan komen om het slavernijleed te herstellen. Dat wil D66-Kamerlid Bamenga. Eerder bood Nederland al haar excuses aan, maar daar mag het niet bij blijven, vindt het Kamerlid. Coalitiegenoten VVD en CDA vinden dat excuses een goed begin is en wijzen erop dat tot slaafgemaakten al kosteloos hun naam kunnen wijzigen. Bamenga vindt dat niet goed genoeg en wil dat minister Heerma bij het volgende debat met een plan komt om het herstel verder in te vullen. En ze heeft amper haar eerste persmoment gehad, of er is al gedoe rondom de nieuwe perschef van het Witte Huis.
19: Oh.
20: Woordvoerster, ja, je verwacht het niet.
19: Nee, hè? Je verwacht het niet. Nee,
20: verwacht het niet. Nee.
19: Vroeg me af hoe lang ze het vol ging houden. Maar.
20: Woordvoerster Katie Zagia, die heeft namelijk gelogen over haar cv, wordt gezegd. Daarop staat namelijk dat ze advocaat is, maar ze zou het examen nooit hebben gedaan. Het Witte Huis laat weten dat ze nog altijd achter hun nieuwe woordvoerder staan. Nou, dat is toch fijn. Weer dan nog. Vanmiddag droog en flink wat zonnige periode. Het is 18 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. Vanavond blijft het lekker warm. Het kan dan wel flink gaan waaien.
19: Ja, dat dacht ik al. Oké. Nou, fijn dat je er even bent. Martijn, die ligt bij de kaakchirurg.
20: Ja.
19: Misschien een hele knappe kaakchirurg dat hij open armen in zijn armen ligt. Maar ik geloof dat hij in de stoel ligt. Hij wordt geopereerd. Dus Frits, fijn dat je deze 2 dagen er even bent.
20: Ja, morgen
19: gaan we meteen eventjes naar Robin van der Gie om te kijken of het druk is op de Nederlandsweg. Denk het wel. Goedemiddag.
0: Goedemiddag, oh ja zeker. 63 files al op dit moment. Op de A2 Amsterdam Den Bosch bijvoorbeeld een uur vertraging tussen Vinkeveen en Utrecht Centrum door de nasleep van een ongeluk. 2 rijstroken zijn nog dicht. Verderop is de weg wel weer open tussen Culemborg en Zaltbommel, maar daar heb je ook nog een uur vertraging. Op de A7 Groningen-Heerenveen heb je 20 minuten file tussen Groningen-West en Leek. En op de A58 Breda-Tilburg een half uur tussen Ulvenhout en Tilburg-Reeshof.
19: Ja, dat is wel heel vervelend. Nou, zorg dat je veilig thuis komt.

heb je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar

0: salderingsregeling niet stopt. Maar blijven hangen in je drama?
1: Slecht plan.
0: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
2: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
3: Nu super deals bij Jumbo. Alle pakken Campina Vla van 1 liter 1 plus 1 gratis. En de roerbak mixen alle zakken van 400 gram ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
4: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
5: Pas je eindelijk

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
2: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn twee bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, zaterdag om 8 uur op 6.
3: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot 5000 euro extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
4: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Even bollen met Select.
6: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
7: Ah, relaxed?
6: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu.

0: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
1: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
2: Deze week maak je kans op tickets van 10.

0: met de redactie zo bij elkaar zitten. Van, heb jij Dua Lipa nog gezien in Nederland? Want haar zusje die woont natuurlijk volgens mij in Leiden. Of Leidendorp. Leiden. In Leiden. Oké, okay, heb je er nog gezien of niet?
1: Nee.
0: Nee, oké. Okay. Ah, hoi. Ja, zo gaan dit soort redactievergaderingen heel snel.

0: samen met natuurlijk onze nieuwslezer die vandaag inspringt voor Martijn Nijhuis, Frits en welkom.
1: Goedemiddag. Wat een aankondiging, zeg.
0: Het is mooi, hè? Ja, maar je ziet er niet zo heel vaak.
1: Nee.
0: En daarnaast moest ik ook even nadenken over hoe je ook weer heet.

0: bedoel ik niet een nieuw speeltje, maar speelgoedfabrikant Mattel die heeft een pop gemaakt die is geïnspireerd op haar optreden tijdens de Oscars. 1998 was dat. Ze zong daar My Heart Will Go On uit de film Titanic. Ja, de Barbie die draagt dezelfde blauwe jurk en iconische ketting die Celine Dion destijds droeg. We hebben even over na moeten denken. Dat staat hem niet meteen zo helder voor de geest. Maar nou ja, het zal wel prachtig zijn en het zal wel heel goed nagemaakt zijn. Die pop die kost overigens tussen de 60 en 90 euro. Maar je moet wel goed zoeken, want hij is in bijna elke winkel uitverkocht. Dus als je deze pop aan je collectie wilt toevoegen, nou, dan moet je heel goed rondvragen. Oefen dan wel even op je vraag, als je iets wil vragen over Barbie en Ken bij de speelgoedwinkel. Want anders gaat het net zoals bij Bette Visser bijvoorbeeld.
1: Nou, dit zijn ze, heb ik al verteld. Het is een duo, het is een setje. Ze horen bij elkaar, maar als u per se wil, echt per se wil, dan kan u Ken apart kopen. Nu Ken dus apart, dat u niet achteraf zegt, had ik Ken toen apart kunnen kopen, dan moet ik zeggen, dat kon. Kon niet, Ken nog steeds. U Ken, als u zegt, hoeft die blonde snol niet, prima. Dan Ken kan apart, Ken, dat kan, Ken. En misschien Ken, u kan ook wel, u zegt, hé, dat is Ken, dat kan.
2: Meeste muziek in de middag.

0: Kim Wild, die inmiddels ook alweer 65 is. Dat gaat ongelooflijk snel. Kan ze binnenkort lekker met pensioen. Any place, anywhere, anytime. Kan ze dat allemaal gaan bezoeken. En Stavros Disco, ja, die had ik daarvoor uitgezocht. McFadden en Whitehead. En Ain't No Stopping Us Now. Ramon Brugman, hij is al bij ons in de house. En hij gaat iets lekkers voor ons maken. Dat komt allemaal uit zijn nieuwe kookboek. En straks hebben we ook het nieuws. Frits, wat zit erin?
1: Hallo Gertje.
0: Oké. Sorry?
1: Hallo Gertje.
0: Ik wist dat je een beetje gek was, maar... Hallo Gertje. Hallo Gertje zit erin. Oké, okay, ja, nou, ik ben heel benieuwd. En dit hoor je ook zo.

0: avond groter dan groots beginnen, doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar 2,44. Maar ook een kleed geurkaars voor maar 1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 MV naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
9: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
8: Oei, ik voel de bui al hangen.
9: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
8: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
10: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
11: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Bcel en Bcel Proactive, 1 plus 1 gratis. En alle Milner kaasplakken en stukken, ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee, plus.
12: Ja, goedemiddag. Vanmiddag is het droog. Zonnige periode, zo'n 20 graden. Morgen gaat het vanuit het westen wel regenen. Het wordt wel zo'n 18 graden. En waar staan de files? Dat weet Robin van der Gie. Goedemiddag.
13: Goedemiddag, vooral in Zuid-Holland, in Brabant en rond Utrecht. En op de A2 Amsterdam-Utrecht heb je een uur file tussen Vinkeveen en Utrecht-Leidse Rijn. A27 Breda-Gorkum, weg weer vrij na een ongeluk. Wel nog een uur file tussen Oosterhout en Werkendam. En op de A58 Breda-Tilburg heb je tussen Knap het Galder en Tilburg race of 3 kwartier vertraging door een vrachtauto met pech.
12: Nou, heel veel sterkte. Wij blijven lekker bij je. We zitten ook bij je op de achterbank. Hè? Ja, we rijden gewoon met je mee deze hele file.

0: dus, want het is 1:30. Frits Hemmelkamp, goedemiddag.
1: Goedemiddag. De bestuurder die afgelopen weekend een frontale botsing veroorzaakte op de A2 bij Breukelen is tijdens het rijden onwel geworden. Dat meldt de politie na onderzoek. Eerder werd gemeld dat de auto zou spookrijden, maar dat blijkt dus niet het geval. De bestuurder kwam bij dat ongeluk om het leven. Een opmerkelijk probleem op de N264 bij Uden momenteel. Daar staat namelijk een vrachtwagen waarvan de lading dreigt om te vallen. De weg richting de A50 is daarom uit voorzorg afgesloten. Omroep Brabant meldt dat er een takelwagen onderweg is om de lading weer recht te zetten.
0: Maar is dat te hoog geladen dan? Of,
1: nee, het is tijdens het rijden gaan schuiven.
0: Oh.
1: En nu dreigt het dus uit die vrachtwagen te vallen.
0: Oh.
1: De bestuurder heeft daarom ook een bekeuring gekregen omdat hij zijn lading niet goed had vastgezet.
0: Nee.
1: In België krijgt er een nieuw café bij en niet zomaar één.
0: Oh.
1: Het wordt namelijk gerund door niemand minder dan Victor en Gert Verhulst.
0: Oh, nou, kom maar binnen, Robin.
2: Oh.
1: Ja. Ja.
0: Hij houdt niet zo van cafébezoek. Maar
2: nou, ook wel hoor.
0: Nou, nee, ja, maar nu, dit moet een ultieme excitement zijn voor jou,
2: ja,
0: toch?
2: Ja, dit is okay. Wel een soort natte droom, zoals ze dat noemen.
0: Nou, laten we eerst even luisteren wat er al in het café kan.
1: Of het toch opdroogt. Nee, het komt in Antwerpen.
2: Oh.
1: Exacte locatie maken ze nog niet bekend. De naam is al wel duidelijk, maar die willen ze ook nog niet bekendmaken. Omdat
0: nou
1: dan,
0: ja, wat is dit nou weer voor nieuws? Ja, dat, ze willen niks bekendmaken. Nee, wat is dit nou?
1: Dat als ze de naam bekendmaken ook duidelijk wordt wie de uitbater is. En de uitbater is iemand die volgens Gert wij allemaal kennen. Ik heb alleen wel één foutje of één probleem ontdekt in het hele plan.
0: Okay.
1: Ik denk namelijk dat een rondje geven in dat café een aardig probleem gaat worden.
0: Serieus?
3: Ja, ik moest kloppen, want de bel doet het niet.
1: Ja, dat wordt toch een probleem dan een rondje geven, hè?
2: Ja, want ze hebben geen kroegbel natuurlijk.
1: Nee.
0: Oh, oké.
3: Okay. De bel doet het niet.

vraag in een Nederlands huishouden is: wat eten we vandaag? En heel vaak doen kinderen dat. Wat eten we vandaag? En kinderen die herhalen die vraag ook regelmatig op dezelfde dag ook. Ja, dat heb ik net tegen je verteld. Ja, wat eten we vandaag?

0: wat fijn dat je er bent.
1: Ja, dankjewel Gijs.
0: Geen spat veranderd.
1: Nee hè?
0: Nee, je ziet er nog steeds heel fit en vitaal uit.
1: Net zo knap.
0: Een nieuw boek, elke dag lekker heet het.
1: Ja.
0: Zijn die andere boeken niet zo lekker die je gemaakt hebt?
1: Nee, die zijn zeker ook lekker. Maar ja, ik had een keer een uitdaging voor mezelf gemaakt in ieder geval. Want wat jij net omschreef, die vraag die krijg ik natuurlijk ook elke dag. Ja, wat eten we vandaag?
0: Jij hebt ook puberkinderen natuurlijk.
1: Zeker, dus, ja. Drie kinderen en een hele mooie vrouw. En om die vraag te beantwoorden dacht ik van laat ik nou een boek maken wat visueel heel sterk is, waardoor ze op zondag al in de boek kunnen bladeren en dan gelijk eigenlijk de planning voor de hele week kunnen maken.
0: Maar is dat wel lekker dat je dan voor de hele week gaat koken?
1: Nee, maar dat je gewoon weet wat je welke dag eet.
0: Oh ja, dat is wel handig natuurlijk.
1: Ja. Dus
0: en dat is eigenlijk de basis van het kookboek?
1: Nou ja, dat was wel het uitgangspunt en dan ga je kijken naar hoe je gezin in elkaar zit en hoe eigenlijk alle gezinnen in elkaar zitten. Dus ik heb echt een kookboek gemaakt voor elke dag. Dus elke dag is ook anders. De ene keer moet je sporten, die gaat naar een vriendje, er komt een keer iemand extra eten.
0: Ja.
1: En dat heb ik allemaal opgedeeld eigenlijk in dit boek. Dus je hebt allemaal verschillende hoofdstukken waar je allemaal van dit soort vragen beantwoord krijgt met gerechten.
0: Dus je wil mensen eigenlijk ontstressen door middel van het eigenlijk op te schrijven en daar een mooi schema van te maken.
1: Nou ja, dat schema mag je zelf maken, maar als je door dit boek heen bladert, weet je echt gewoon voor de hele week wat je moet eten. En dat is eigenlijk wel echt het uitgangspunt.
0: Oké, maar jij past dit toe op jouw eigen gezin, maar jullie hebben andere smaken dan andere mensen natuurlijk.
1: Ja, nee, dat is ook wel weer het leuke van het boek, want ik zie dat ze er hier doorheen bladeren met een grote glimlach.
0: Ja, maar dat is wel zo vriendelijk, omdat je ernaast zit. Als je straks weg bent, dan hoor ik wel echt wat ze ervan
1: vinden. Nee, dat zal ook wel. Nee, maar kijk, het zijn gerechten uit de hele wereld. Dus van het Oosterse tot Zuid-Amerikaans, Afrikaans, Europees. Alle gerechten komen eigenlijk wel voorbij. Dus er is echt voor iedereen staat er heel veel in.
0: Ja, want heel veel mensen die nu ook onderweg zijn, hè, die zitten dan in de auto. Je bent aan het werk, je bent aan het sporten. School, heb je natuurlijk kinderen. Ook nog, dan moet je ook nog koken. Ja. Het is nogal wat. Wat is jouw tip eigenlijk om dit allemaal te managen?
1: Nou ja, plan het gewoon een klein beetje, weet je wel. Dus iedereen is druk. Ik bedoel, dat is niks nieuws. Dus als je nou gewoon op één dag dat je het niet zo druk hebt, gewoon eens even maandag, dinsdag, woensdag opschrijft. En dat je in ieder geval 3 van de 4 dagen al weet wat je eet. En als je dan boodschappen doet, haal dan in ieder geval alle basisproducten voor die gerechten alvast in huis.
0: Die moet je al in huis hebben eigenlijk, hè?
1: Je moet een keer boodschappen doen. Dus als je het dan plant, haal het dan.
0: Ja.
1: En investeer bijvoorbeeld in een goede la met specerijen. Dus dat je dat soort dingen, hè, want het is vaak de vraag van ja, maar als je een recept gaat maken, dan staan er zoveel ingrediënten op die lijst.
0: Het is een la, Rick.
2: Ik verstond laan.
0: Nee, niet een laan met specerijen. Nee, dat zijn wel een la met specerijen. Dus niet die 3 potjes die jij dan thuis hebt staan, maar gewoon echt gewoon uit...
2: Peperzout en magie, toch?
0: Uitgebreid.
1: Het verboden woord ook gewoon. Okay. Oh.
0: Hey, en wat is het lekkerste recept wat erin staat? Want we hebben net een klein hapje mogen eten, dat is Laksa?
1: Laksa, dat is een gerecht dat eet veel in Singapore of in Maleisië. Het is een noedelsoep, kokos, heel fris met limoen, een klein beetje koriander erbij.
0: Belachelijk lekker.
1: Ja,
0: zo'n klein beetje en zoveel smaak zit erin.
1: Ja, dat klopt ook. Favoriet, dat ligt eraan welke dag het is natuurlijk. En ik hou van een heleboel simpele dingen. Dus gewoon spaghetti met gambas of zo, dat maak je mij al echt heel erg gelukkig.
0: Ja, dat vind ik ook lekker.
1: Maar dit soort dingen eten wij dus ook echt gewoon door de week. Het is zo makkelijk om te maken. Het staat zo op tafel.
0: Oké, en ook mensen die dan niet zulke kookvirtuozen zijn, die kunnen dat ook... want dat wordt helemaal beschreven. Ja, nee, kijk, niet dat ik nou naar Rick kijk. Maar gewoon in het boek staat gewoon goed beschreven hoe je het allemaal moet maken en punt.
1: Stap voor stap. En er staan natuurlijk ook wel gerechten bij waar wat meer ingrediënten in zitten. Want Rick die klapt dat boek open. Die zegt meteen, kijk, dit bedoel ik. Zoveel ingrediënten. Ja. Nou, maak het jezelf makkelijk. Zet die ingrediënten op tafel en groepeer het even waar het thuis hoort. Dus ik bedoel, je maakt 3 groepjes en dan heb je het zo in de pan zitten.
0: Ja, goed.
1: Het is niet zo moeilijk.
0: Dan heb je ook iets anders meegenomen. Brownies.
1: Oh, daar ben ik zo trots op, Gijs. Echt serieus.
0: Hij begint allemaal te lachen.
1: Ja, man. Oh. Heb je ze geproefd
0: water uit je
1: net?
0: Ogen. Ja, ik heb ze net geproefd.
1: Lekker, hè?
0: Ja, de ene brownie is een chocolade brownie, maar er zit een soort espresso-smaak in.
1: Ja,
0: een koffiesmaak zit erin. En die andere, dat heb ik nog nooit gegeten. Dat is brownie met een pindakaassmaak.
1: Ja, pindakaas en gezouten karamel. En er zitten dan krokante pindaatjes op. Ja, ik heb sinds kort een samenwerking met de Brownie Box. En daar heb ik mijn eigen lijn met brownies gemaakt. We hebben echt heel lang getest. En er zijn 2 smaken als eerste uitgekomen. Dat is die double chocolate met espresso en die pinda met zout karamel. Het mooie is, je kan het zo bestellen en het wordt gewoon thuis bezorgd. Hè? En als ik zo om me heen zit te kijken, niemand kan nu wat zeggen, want iedereen heeft wat in zijn mond.
0: Ja, het plakt wel een beetje aan de binnenkant van je gehemelte. Maar in ieder geval, het is hartstikke lekker. Het is altijd ook een feest als je langskomt hier.

0: Oh, wat een goede plaat is dit toch. Ray and Where's My Husband. Als je denkt, ja, waar ligt dat boek nou van Ramon? Nou, dat ligt gewoon in de boekhandel. Het boek heet Elke Dag Lekker. En Ramon Brugman die was hier te gast. En het is altijd een enorm feest als hij even langskomt. Want hij neemt altijd wat lekkers mee. Over lekkere dingen gesproken. Frits Emmelkamp, wat zit er zo in het nieuws?
1: Oh, dat is nog eens een compliment. Dankjewel.
0: En wat zit er in het nieuws?
1: We gaan het zo meteen hebben over de keiring.
0: Waarom?
1: De keiring fietsen.
0: Oké. Ik vind het een hele bijzondere middag. Fijn dat je er bent.
1: Ja, dank je.
2: Radio 10.
3: Gijs op 10.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Ah, relaxed?
5: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
9: Thuisbatterij.
10: Einde salderingsregeling.
11: Terugleveren kosten.
12: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
13: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
14: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
15: Hola, ¿dónde está mi casa?
14: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
15: Paella, paella.
14: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
15: Buenas noches.
14: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
16: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting. Op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal €35, nu maar €17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
8: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
5: Vraag je
17: wat?
5: Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
17: Langer mee doen is goedkoper.
5: Zeker, kwaliteit rendeert.
18: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
19: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
20: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening.

0: bender.nl.
1: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
2: Domino's. Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
4: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
5: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
7: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
6: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
8: Ja, goedemiddag. Het gaat supersnel. Het is alweer 5 uur. Hoogtijd voor het Radio 10 nieuws met vandaag Frits Emmelkamp. Frits, goedemiddag.
9: Goedemiddag. Bij nog eens 5 mensen is het West-Nijl-virus vastgesteld, meldt het RIVM. Het gaat om 3 besmettingen in Zuid-Holland en 2 in Noord-Brabant. In totaal zijn er nu 64 Nederlanders besmet met het virus. 10 mensen zijn er inmiddels aan overleden. Het livestreamen van een executie van een Amerikaanse militair gaat toch niet door, zegt de Amerikaanse president Donald Trump. Eerder zei hij nog dat de live-uitzending van de executie een afschrikwekkende werking zou hebben en dat er vast mensen zouden zijn die ernaar wilden kijken. Internationaal kwam er veel kritiek op het plan. De voormalige militair werd ter dood veroordeeld voor het doodschieten van 13 collega's. Er komt een alcoholverbod op Duitse treinstations. Vervoerder Deutsche Bahn voert het verbod in om de veiligheid op de stations te verbeteren. Volgens DB waren er de afgelopen jaren duizenden geweldsincidenten waarbij alcohol in het spel was. Nadat afgelopen zomer een conducteur door een dronken reiziger uit een rijdende trein werd gegooid, besloot de vervoerder dat de maat vol was. Daarom mag er vanaf vandaag op alle 5700 stations geen drank meer verkocht of gedronken worden.
8: Misschien een beetje een gekke vraag, maar is dat in Nederland ook al niet zo? Dat...
9: In Nederland mag je nog gewoon alcohol drinken.
8: Maar mag je gewoon bier drinken op het perron en dan de trein instappen?
9: Je mag zelfs in de trein drinken.
8: Oh ja?
9: Ja.
8: Oh, oké. Okay. Zolang het al te lang niet meer geweest met het
9: zolang het nog duurt waarschijnlijk, hoor.
8: Ja, precies.
9: En baanwielrenner Harry Lavrijzen heeft op het WK in Shanghai zijn 22e wereldtitel te pakken. Daar is hij zelf ook van onder indruk, is te horen bij de NOS.
10: Ja, dat slaat nergens op. Als ik dat getal hoor, dan denk ik dat... dat slaat echt nergens op.
9: Op de Keirin is Lavrijzen nu 5 keer wereldkampioen en dat is een record. Nou, een record zal het niet zijn, maar het is vanmiddag wel lekker warm. 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Vanavond blijft het droog en zacht, al kan het dan wel stevig gaan waaien.
8: Ja, het is wel een prachtige dag vandaag, hoor. Het is echt... Ik heb heerlijk gemaaid vanochtend. En dan vraag je af, wat heb je gemaaid al? Nou ja, dat Rick die kan wel even vertellen wat ik gemaaid heb.
11: Het is eigenlijk gelukt, hoor ik.
8: Ja, het is eigenlijk gelukt. Maar ik heb hem wel op 3 gezet. Ik had hem meestal op 2,5. Maar anders is de lengte wat... whatever.
11: En dan de kapper ook.
8: Ja, en zo werd ik wakker. Robin van de regie, die weet waar het stilstaat. Goedemiddag.
12: Goedemiddag, vooral in Zuid-Holland, Brabant en rond Utrecht. Op de A4 maar liefst 1,5 uur vertraging tussen Den Haag-Zuid en Knoop het Ketelplein. A50 Arnhem-Oss 3 kwartier tussen Knoop het Grijshoort en Ravenstein. En op de A58 Breda-Tilburg 1 uur door een vrachtauto met pech tussen Knoop het Galder en Tilburg-Reeshof.
8: Oké, nou kom veilig thuis. Hè. Wij blijven sowieso lekker bij je. En hoor je straks muziek van Simply Red? Blink, blink, blink. Nou, app dan meteen tickets via de gratis Radio 10-app. En misschien krijg je 2 tickets van me, want die heb ik hier voor jou liggen. Maar dan moet je wel Simply Red horen. En straks meer bijzonders, want Paul de Leeuw die wil jou graag trouwen op het podium van Ahoy. Ik ga hem zo even bellen.
0: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
13: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op Ben.nl.
14: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
14: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En trade Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van €3,99.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi. Joehoe!
17: Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
18: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan je eerste zelfgebakken zuurdesembrood. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
19: Tadaa, hier ben ik. Jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
20: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op Quantum.nl.
21: Vaarwel, zal salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
22: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
23: Slecht plan.
22: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
24: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
25: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
26: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
25: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
26: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
27: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
28: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
29: Deze week maak je kans op tickets van 10. Yeah!

Jazeker, op de A58 heb je een uur file. Dus tussen knooppunt Galder en Tilburg Reeshof. Nou, veel sterkte daar. Ja, en neemt u Paul de Leeuw tot uw wettige echtgenoot? Nou, zo zal het niet helemaal gaan. Maar Paul de Leeuw die zoekt wel mensen die met hun partner willen trouwen bij zijn concert. En hij weet ook wie de nieuwe Sinterklaas wordt. Genoeg om bij te praten. Dus ik bel hem zo.

0: gezellig bedrijfsfeest. Of samen met Jules. Dat is ook Jules van Hest. En dan ga ik zo achter de draaitafels staan. En dan wordt dit nummer dus heel vaak aangevraagd. ABBA en Dancing Queen. En dat draait dan met heel veel liefde. En het is al hartstikke oud. 50 jaar oud. 1976. En Enrique Iglesias, Do You Know the Ping Pong Song uit 2007. Die hoorde je daarvoor. Ja, een paar jaar geleden vroeg ik mijn vriendin ten huwelijk tijdens een concert. Dat was tijdens het concert van Boys to Men in het buitenland. Maar om vervolgens daadwerkelijk nou het huwelijksbootje in te stappen voor een bomvol Ahoy in Rotterdam. Ja, dat is toch wel echt next level. Toch gaat Paul de Leeuw binnenkort mensen trouwen in Ahoy. Maar de vraag is, wie gaat hij trouwen?
1: Stavermans Shownieuws.
0: Ja, dat is nou net zo'n vraag die Paul zichzelf ook stelt. De man die op zoek is naar bruidsparen heb ik ook meteen aan de lijn. Paul de Leeuw. Paul de Leeuw, goedemiddag.
2: Hey opa, hallo.
0: Ja, leuk hè. Voor de tweede keer alweer.
2: Oké, okay, spannend.
0: Ja, ik vind het heel, heel spannend. Hoe is het met je?
2: Goed.
0: Ja? Ben jij dan meteen de babs?
2: Nee, ik ben niet de babs. Oh. Het komt voort uit het volgende. Heel veel mensen trouwen en nog steeds op het lied Ik heb je lief. Mm-hmm. En ik zag toen Bad Bunny in die Super Bowl. Ja. En toen zei ik tegen mijn team, is het niet leuk om gewoon te kijken of ze niet mensen die in Ahoy willen trouwen. Het ja-woord wordt gezegd.
0: Ja.
2: En dan zing ik daarna het lied Ik heb je lief. Kijk, als je niet weer het nummer Ik heb je lief hebt, moet je het niet doen.
0: Nee, dat snap ik ook. Nee, dat lijkt me ook niet zo. Nee, dat is niet zo verstandig natuurlijk. Maar nee, stel dat mensen door Bob de Rooij getrouwd willen worden. Of Annie de Rooij. Zou dat kunnen?
2: Ja, daar heb ik nog niet over nagedacht.
0: Nee, maar dat is wel een goed idee, toch?
2: Nee, moet ik het vragen. Nee, dat kan ook niet. Want gaan die mensen niet op een idee brengen? Want ik wil graag romantisch Ik heb je lief zingen.
0: Ja, nee, maar snap ik. Dat kun je toch
2: wel. Als je hem nodig hebt.
0: Ja. Ben je niet bang dat een stel dan op het moment Supreme nee zegt?
2: Ja, heb jij staat met Pauw in de Wit op stoplopen? Dat is een
0: rare vraag. Nee, maar dat zou toch kunnen? Maar ik zou op alles voorbereid zijn als ik jou was.
2: Dat je open bent, maar je hoeft dan niet je leven erbij af te reageren.
0: Ja, ik wil wat ouder, merk je wel.
2: Dat gaat niet gebeuren. We hebben het gisteren ingegooid en er zijn inmiddels al zo'n 20, 25 brieven binnengekomen van mensen die het graag willen. Ook overigens babsen die zich aanbieden.
0: Ja.
2: Maar dat gaat echt in overleg met het bruidspaar.
0: Ja. Voordat je in maart in Ahoy staat, sta je deze week nog in de Cabaret Musical. We zijn toch familie in Schiedam, ja. Eindhoven en Lelystad. En er zijn nog maar een paar kaarten voor, hè, geloof ik.
2: Nou, Lelystad, daar kunnen nog hele elftal in, hoor. Oh. Dat loopt nooit echt goed. Oh. Dat is helaas wel heel erg leuk is in Lelystad. Maar wat dat is. Nou, het is ook, dat weet niet wat het is, maar dat loopt nooit echt goed.
0: Mm-hmm.
2: Eindhoven is vol. En Spijkenis is redelijk vol. En,
0: okay.
2: Dus er zijn nog wel kaarten te krijgen. Stadskanaal volgende week en Uden.
0: Ja.
2: Maar het loopt lekker en ik sta er tot 10 januari spelen we.
0: Ja, want daarnaast heb je het nog ook druk met de voorbereidingen voor Sint en de Leeuw. En je zoekt ook nog verhalen, begreep ik.
2: Nou ja, wensen. En we kijken naar andere mensen graag bij Sinterklaas willen komen. Dat ze iets te vertellen hebben of iets te verkopen hebben. Of graag iets willen of iets aan willen vragen of iets willen zeggen.
0: Ja.
2: En dan gaan we eigenlijk pas vanaf volgende week echt mee beginnen. Dan hebben we de kick-off. Maar mensen kunnen nog steeds Sint en de Leeuw omroep Max kunnen ze appen of mailen bedoel ik.
0: Ja.
2: Als ze denken, ik wil nog iets leuks voor Sinterklaas doen. De opname is rond eind november.
0: Mm-hmm.
2: En het is met Sinterklaas. En de leuke Sinterklaas, dat ik zou zeggen. En ja. We hebben er weer heel veel dingen met Miguel Wiels Band. En het wordt weer een topavond, denk ik. Ja.
0: Oké. Okay. En laatste vraag wat ik even aan je wil stellen. Waarom was je zo geheimzinnig bij Shownieuws? Op de vraag of jouw Sinterklaas, Hans Kesting, is dat wellicht een hele grote rol krijgt in het Sinterklaasjournaal?
2: Ja, dat noem je dus spanning opbouwen.
0: Oh.
2: Want Hans Kesting had in onze podcast, De Leeuw Brult Verder, had hij gezegd.
0: Ja.
2: Dat hij het ging worden. En ik was ook verrast. En dat was we hebben dus een podcast, De Leeuw Brult Verder. En daar zei hij het. En ik, hè? Maar ik weet het niet.
0: Maar nu wij toch even gewoon gezellig zitten te kletsen met elkaar. Wie denk jij dat wie denk jij dat de nieuwe hulp Sinterklaas gaat worden dan?
2: Hij ligt hier naast in bed, geef hem even. Jij wordt. Hallo. Ik word het hoor. Daar.
0: Ja, oké. Okay. Tickets voor Paul en meer vrienden zijn te koop via paulenvrienden.nl. Dat is aan elkaar vastgeschreven. En via die website kun je ook het aanmeldformulier invullen om je tijdens dat concert te laten trouwen.
2: En staan we nog in Schiedam met een leuke musical. We zijn toch familie.
0: Dikke kussen, hè? Fijne middag.
2: Lief gozer, doei.
0: Ik
3: weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders, die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief.

0: op het podium bij Paul de Leeuw in Ahoy. En je hoorde zijn favoriete trouwnummer. En dat gaat hij dan ook live voor je spelen. 1997, Ik heb je lief. En straks hebben wij het nieuws met Frits Emmelkamp. Wat zit erin, Frits?
1: De KNVB heeft een plaatje aangevraagd voor Infantino.

0: Goed, nou, we horen zo hoe het afloopt.
1: Wil je de grootste hits van Simply Red horen in de Ziggo Dome? Hey! Op 19 en 20 juni spelen ze live in Amsterdam. Luister deze week naar Radio 10 en maak kans om erbij te zijn. Yes, I would. Want Simply Red horen, yeah, is tickets scoren. Tickets van 10 voor Simply Red. Check radio10.nl.
2: Is mijn bedrijfsidee haalbaar?
3: Kan ik die ZZP-klus nog wel aannemen?
2: Hoe beveilig ik de zaak tegen een cyberaanval?
4: Kom 13 en 14 november naar de KVK Ondernemersdagen in Utrecht. Verantwoord op al je vragen. Meld je gratis aan op kvk.nl. KVK. Hou vast voor ondernemers.

0: megabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
2: Soms wil je zeggen...
3: Jij bent de reden waarom ik met plezier naar het werk ga.
2: Voor je favoriete collega, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
1: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
5: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
6: Citytrippen?
7: Drakentemmen in het Verre Oosten.
8: Of nee, juichen voor Oranje.
5: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
11: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
13: Ja, goedemiddag. Misschien wel de mooiste en droogste dag met zonnige periode. Vandaag zo'n 20 graden. Morgen gaat het vanuit het westen regenen. Het wordt zo'n 18 graden morgen. En waar staan de files? Het was net hartstikke druk. Terwijl toch een groot deel van Nederland vakantie heeft. Maar ja, mensen moeten gewoon natuurlijk wel aan het werk. Maar waar staan die files? Robin van de regie, die weet dat. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. Op 90 plekken. Goed voor 572 kilometer aan file totaal. Op de A2 Eindhoven-Utrecht bijvoorbeeld een half uur vertraging tussen 's-Hertogenbosch West en Waardenburg. A50 Arnhem-Oss, 3 kwartier tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein. En op de A58 Breda-Tilburg een uur door bergingswerkzaamheden tussen knooppunt Galder en Tilburg-Geeshof.
13: Ja, op een of andere manier, Ramon Brugman die heeft brownies gemaakt van pindakaas en pinda's. En dat plakt nog steeds tegen mijn geheim. Heb jij daar geen last van?
14: Ik weet wel wat ik in mijn mond stop. Maar goed, geloof mijn leven.
13: We hebben net Paul Leeuw aan de telefoon. Ja, dat... ook, ja. Had dat dan tegen hem gezegd? Dan had het toch wat opgeleverd misschien. Nou. Goed. Nou, kom veilig thuis. Hè. Dat is het allerbelangrijkste. En wie weet wordt die file wat leuker als we de top 4000 in 40 seconden gaan spelen. Nou, dan gaan we dat zo doen. En misschien wel met jou. En dan kun je €100 aan thuisbezorgd tegoed winnen. Als je het goed doet. Maar eerst het nieuws. Frits Hemelkamp, goedemiddag.
15: Goedemiddag. Justitie heeft TBS geëist tegen de man uit Terneuzen die tal van BN'ers zou hebben gestalkt. Ook zou hij de telefoonnummers van André van Duin, Matthijs van Nieuwkerk en Maxime Meiland hebben verspreid. De man is volgens experts ontoerekeningsvatbaar en daarom is er geen celstraf geëist. Voetbalbond KNVB wil nog steeds dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino opstapt. Bleek vandaag tijdens een FIFA-vergadering in Zürich. De KNVB was er trouwens zelf niet bij. Ook andere Europese voetbalbonden dringen aan op het vertrek van de FIFA-voorzitter. Ondertussen zoekt de Europese voetbalbond, de UEFA, naar een tegenkandidaat die het op kan nemen tegen Infantino. Het was even schrikken.

0: netjes uit te leggen van nou, dan kunt u daar 100 euro op overmaken. Waarop die mevrouw zei, ja, maar het is een veel groter bedrag.
1: Ja, enig idee hoeveel dat was?
2: 1000 euro.
1: Het bleek uiteindelijk te gaan om een bedrag van 50.000 euro.
3: Oh.
1: Ja, het geld komt van Joop, een ondernemer uit Lelystad. Die overleed vorig jaar en heeft zijn nalatenschap dus achtergelaten aan de dierenambulance.
3: Oh.
1: Die zijn er heel erg blij mee, want daarmee kunnen ze onder andere de gestegen dieselprijzen voor de ambulances betalen.
2: Ja, dan kunnen ze 2 weken verder rijden. Dat is het geld wel op natuurlijk. Maar,
1: precies.
2: Hey, maar 50.000 euro, wat een fantastisch bedrag. En wat mooi. Wat een man met een groot hart ook gewoon. Omdat, ja. Wat kun je nog meer eigenlijk doen? Bij een dierenambulance met 50.000 euro. Wat kun je er een ambulance van kopen? Of is dat...
1: Ik zou een busje van kunnen kopen, denk ik.
4: Een hele grote konijnenren of zo, ja.
2: Een konijnenren?
4: Ja, een hele grote dan, denk ik.
1: Hele luxe ook, denk ik, voor 50.000.
2: Nou, ik weet het eigenlijk ook niet. Ja. Nou, ik vraag me zo maar op. Nou, jij zou
4: toch een maand voor moeten werken, denk ik vooral.
2: Nou, nee, ja, net iets langer.
4: Oh.
2: Maar goed, ga je dood en wil je iets nalaten? Die dierenambulance zou dat fijn vinden.

heeft die code. En die heeft allemaal codes in zijn hoofd zitten. En die geeft dat dan meteen aan jou. En dan kun je het vanavond meteen gaan besteden. Nou, dat is helemaal te gek. Maar je moet er wel wat voor doen natuurlijk. 10 nummers herkennen in 40 seconden. Je kunt je kwalificeren door de volgende vraag goed te beantwoorden. Als je het aandurft. Elton John staat met een aantal samenwerkingen in de top 4000. Noem één van zijn vrouwelijke duetpartners. Dus Elton John staat met een aantal samenwerkingen in de top 4000. Noem één van zijn vrouwelijke duetpartners. Heb jouw antwoord via de gratis Radio 10 app. En misschien speel je zo mee voor 100 euro aan thuisbezorgde goed.

0: Dragons, maar dat die moet je er dus afhalen. Het zijn Imagine Dragons. Klinkt heel verwarrend, maar dat is wel wat het is. Demons.
1: De top 4000 in 40 seconden.
0: Ja, dat gaan we weer spelen. Top 4000 in 40 seconden. Ik doe dat vandaag met iemand uit Boskoop. Dat ligt in Zuid-Holland. 57 jaar en zijn naam is Arno. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Heb je er zin in?
2: Ja, tuurlijk.
0: Oké. Okay.
2: Zeker weten.
0: Nou ja, je mag meedoen, want je wist het antwoord op de volgende vraag. Elton John staat met een aantal samenwerkingen in de top 4000. Noem één van zijn vrouwelijke duetpartners en je had de keuze uit twee.
2: Oh.
0: Ja.
2: Ik heb denk goed gegokt.
0: Ja, dat, nou ja, ik, wat had je geroepen? Wat had je gezegd?
2: Kiki D.
0: Ik
2: weet niet of het goed geschreven had.
0: Ja, nou ja, ja, je zegt het zoals je het schrijft, hè, heb ik het idee. Ja. Kiki D. En Dua Lipa had ook gekund. Pas wat later in zijn carrière. Dat werd ook door Pnauw werd dat geremixed. Maar met Kiki D, Don't Go Breaking My Heart, hebben zij natuurlijk gemaakt.
2: Ja.
0: Ja, oké. Okay, Arno, dat betekent dat je mee mag doen. Fijn, hè? Ja, je krijgt 40 seconden de tijd om 10 nummers uit de top 4000 te herkennen. Bij elk fragment moet je zo snel mogelijk de titel of de artiest roepen. Als je het niet weet, pas dan. Zetten we de tijd stil. Gaan we door naar het volgende fragment. En als het je lukt om binnen 40 seconden 10 titels in te spreken, dan wel te herkennen, dan

0: artiesten te herkennen. Nou, dan heb je hem te pakken. 100 euro aan thuisbezorgdegoed. En dat is mijn eerste vraag altijd. Wat ga je dan bestellen in Bosco?
1: Patatje. Lekker.
0: Nou, voor 100 euro kun je wel een hoop patatjes kun je bestellen, hoor. Ja.
1: Ik moet het ook in één keer opmaken.
0: Nee, het hoeft niet. Je krijgt, het gaat gewoon dan van je tegoed af. Dus je kan misschien wel een paar dagen gewoon eten ervan, natuurlijk. Oké, nou, laten we nog niet op de zaken vooruit lopen. We gaan het spel lekker spelen. Moet ik nog iets uitleggen? Is het allemaal duidelijk?
1: Nee, het is duidelijk.
0: Het is allemaal
1: artiest
0: duidelijk.
1: Of titel.
0: Artiest of titel. Het mag alle twee, maar voordat je het weet ga je te veel tijd eraan besteden. Dat is zonde. Dat vind ik ook. Oké, nou, wij zeggen niks voor, maar we zitten wel als morele steun hier. Allemaal, de hele middag, crew.
2: Hallo!
0: Op de bank om je mee te helpen. Dus,
1: dankjewel.
0: Nou, oké, nou, ik wens je veel plezier. We gaan beginnen met fragment nummer 1.
1: Elton John. En Kikidi.
0: Oh, en Kikidi, ja, precies. Ja. Don't go breaking my heart. Nou, ik heb er nog één. Dit is nummer 2.
1: Pas.
0: Ja, dit was Elton John en Dua Lipa.
1: Oh.
0: Ja, die ken je dan niet, denk ik.
1: Nee.
0: Oké. Cold Heart. Niks aan de hand, ik heb er nog één. Let goed op.
1: Pas.
0: Ja. Tiffany. Zeg je dat iets, Tiffany?
1: Nee.
0: Nee, I Think We're Alone Now, dat zong ze.
1: Generatie.
0: Ja, generatie. Ja, de generatie van Tiffany is anders dan jouw generatie. Nou, ik denk dat zij inmiddels ook al ietsjes ouder is geworden. Ja, als ze nog leeft, dan is dat zo natuurlijk.

0: het was, ja, ja, Acta de Munnik en Van Dikhout. En dat in combinatie zijn de Puma's.
1: Oh.
0: Ja, mijn houten hart. Oké, okay, nou, wellicht herken je deze.
2: Love in an elevator.
0: Ja, van Aerosmith. Hartstikke goed. Nou, je hebt er 2 geraden, je moet er nog 8. En je hebt nog 18 volle seconden daarvoor over. Nou, als je een beetje je best doet, dan komt het vast goed. Hier is er nog 1.
2: Shakira.
0: Ja, heel goed. Ja, zie je de leuke artiesten, die herken je wel natuurlijk, hè? Shakira en Waka Waka, This is Africa. Dit is de volgende.
2: Uptown Girl.
0: Uptown Girl van Billy Joel. Heel goed. Inmiddels alweer 4 geraden. Je moet er nog 5. Nee, nog 6. En je hebt 13 seconden nog over. Zie je hoe snel het kan gaan, Arno?
1: Ja, te snel.
0: Ja, nee, het gaat nooit te snel. Want je hebt die seconde ook wel heel hard nodig. Oké, okay, ik heb er nog 1.
2: Kate Bush.
0: Kate Bush. Hupsakee. En Running Up That Hill. Hier is de volgende.
2: Pas.
0: Ik voelde je persen dat het eruit... Zal ik het zeggen of zal ik het niet zeggen? Wat denk je? Of weet je het nu?
1: Ja, als je het zegt. Ja. Maar dan, ja.
0: Tracy Chapman. Een fast car. Nee.
1: Best call,
0: die, ja, dat was, dat was hem. Oh, wat erg. Ja. Nou, ik heb er nog eentje voor je. Nog 5 seconden heb je over. Ja, het komt er niet.
2: Your Heart, Your Soul.
0: Ja, dat is het. Your Heart, Your Soul van Modern Talking.
2: Modern Talking, ja.
0: Ja, dat, maar weet je wat zo irritant is? Dan heb je er dus eentje, die is dan niet helemaal lekker, is die eruit gekomen. En dan, ja, dan blokkeer je hersencellen of zo op een of andere gekke manier.
1: Kun jij in mijn hoofd kijken?
0: Ja, dat, ik ben niet alleen discjockey, ik ben ook arts. Ja. Arno, ik vond het hartstikke vervelend dat het niet gelukt is. Maar ik heb wel goed nieuws. Je krijgt van mij de gijsblokjes. Dans in je glas binnenkort.
1: Zo, nou, ik ben benieuwd.
0: Ze komen zo snel mogelijk naar je toe. En ik vond het hartstikke leuk dat je meedeed. Fijne avond, hè?
1: Dankjewel, gijs.
0: Oké.
1: Okay.
0: Hoi. Hoi.

0: Vroeger waren die boekjes en dat was dan een familie met konijntjes. En ik hou van jou van hier tot aan de maan. En daar heeft Savage Garden er toch een beetje van geleend. To the moon and back. En dat hoorde je natuurlijk bij de meeste muziek in de middagshow. Helaas, Arno die heeft het niet voor elkaar gekregen. Maar morgen heb je weer een kans om mee te spelen met de Top 4000 in 40 seconden. Straks hebben we het nieuws. Frits Hemmelkamp, wat zit erin?
1: Het is opnieuw onrustig in Floradorp en de legerschappen bij de Albert Heijn. Die moeten snel verleden tijd zijn.
0: Oké, nou, ik ben benieuwd wat ze daarna gaan doen. Dat hoor je zo en dit hoor je ook zo.

0: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Nederlanders zijn kampioen gezelligheid. Glaasje, kaasje, kletsmajoren. Daar hoort natuurlijk de beste kaas ter wereld bij. De Beemster Royaal Grand Cru. Grand Cru, die naam alleen al. Enfin, proef het nou maar gewoon. Echte kaas komt uit de Beemster.
0: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
2: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Luco Vitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
3: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
4: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt. Dat het hele huis in kerstsfeer is. Dat je de mooiste cadeaus kan geven. Tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
5: Altijd huis. Altijd thuis. Altijd knus. Altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
6: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
11: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
12: Hey, Goos. Haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
13: Domino's. Word jij ook zo stapelgek van alles wat zich opstapelt in huis? Met onze Billykasten heb je een oplossing van de bovenste plank. Nu met 15% IKEA Family Korting op jouw favoriet. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
14: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
15: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
16: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
17: Kijk eens, schat. Hier is je thee.
18: Ah, heerlijk.
17: Wie bel jij als eerste met goed nieuws?
18: Wie bel ik als eerste met goed nieuws? Mm-hmm.
17: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
19: Ja, goedenavond. Inmiddels alweer 6 uur geweest. Hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met vandaag Frits Hemelkamp. Frits, goedenavond.
20: Goedenavond. Ja, 21 en de SGP willen af van de spreidingswet. Ook moet het kabinet zorgen dat de instroom van asielzoekers fors terugloopt. Alleen dan willen beide partijen instemmen met het nieuwe belastingplan van het kabinet. meldt de Telegraaf vanmiddag. Inmiddels heeft JA21-voorman Joost Eertmans met asielminister Bert van der Brink gesproken. Eertmans noemde het gesprek positief, maar of er ook concrete afspraken zijn gemaakt is niet helemaal duidelijk. Het is opnieuw onrustig in de Amsterdamse wijk Floradorp. Volgens het Parool is er brand gesticht en zijn er hekken op de weg gegooid. Ook afgelopen nacht was het onrustig in de wijk. Toen moest de ME ingrijpen om de rust terug te brengen. Jongeren in de wijk zijn ontevreden over het besluit om geen vreugdevuren meer toe te staan rond de jaarwisseling. En bij een raketaanval van de Houthis op het presidentiële paleis in de Jemense stad Aden zijn volgens persbureau AFP zeker 4 doden gevallen. Het paleis in het hoofdkwartier van de regering van Jemen die zegt dat de premier en ministers de aanval hebben overleefd. Het doelwit van de Houthis was een militair commandocentrum van Saoedische officieren. Er zijn ook raketten afgevuurd op de stad Marib. Of daar slachtoffers bij zijn gevallen is niet helemaal duidelijk. En Albert Heijn verwacht dat het merendeel van de winkels vandaag weer volgens plan wordt bevoorraad. Daarmee moeten de lege schappen snel verleden tijd zijn. 4 dagen geleden gingen de ICT-systemen van de grootgrutter plat na wat de winkel zelf een ICT-veiligheidsincident noemt. Of er sprake is geweest van een hack en of er daadwerkelijk digitaal is ingebroken, daar zegt de winkel niets over.
19: Sterker nog, ze hebben ook geen aangifte gedaan, hè?
20: Nee, helemaal niks.
19: Heel veel mensen hebben wel gezegd, doe dat nou, want het is wel verstandig. Maar dat heeft Albert Heijn nog niet gedaan. Waarom is dat? Ja, waarom zouden ze dat niet doen?
20: Ik denk dat ze dan te veel informatie moeten geven. Maar dat is mijn
19: ja, precies. Okay.
20: Ondertussen word ik trouwens wel bestookt met persberichten over wat ze allemaal doen voor goede doelen. Dus ik heb het idee dat er een soort damage control gaande is.
19: Oké.
20: Ze doen iets met voedselbanken, geloof ik, maar... Dat zullen we later deze week nog wel wat over horen. Ja, nou, dat gaan ze verdubbelen. Nou, heb ik het toch gezegd. Ze gaat het verdubbelen.
19: Ze gaan het verdubbelen.
20: Dat was het persbericht. Ze gaan het verdubbelen.
19: Nou, heel goed.
20: Het weer dan. Dat gaan we niet verdubbelen qua cijfers. Het blijft vanavond zacht en aangenaam. Al kan het in de kustprovincie stevig gaan waaien. Morgen trekt er een gebied met regen van west naar oost over het land. Het wordt al zo'n 18 graden.
19: De online verbinding wordt ook verdubbeld.
20: Waarschijnlijk, ja.
19: Dat denk ik ook. Oké. Dankjewel, Frits. We gaan meteen even naar Robin van de regie. Want ja, we kunnen het wel over een staartje van de files hebben. Maar volgens mij staan er nog meer. Dan alleen een staartje, want die weten waar het allemaal stil staat. Goedenavond.
1: Goedenavond, nog op 55 plekken.
19: Ja,
1: op de zeker. Op de A2 in beide richtingen nog druk. Richting Utrecht heb je tussen Sint-Michiels-Gestel en Knoop het Empel een half uur vertraging. Richting Den Bosch is de weg weer vrij na een ongeluk. Maar tussen Vianen en Zaltbommel nog steeds 3 kwartier file. A16 vanuit Rotterdam dan. Daar heb je 20 minuten vertraging tussen Rotterdam-Feyenoord en Dordrecht Centrum. En op de A58 Breda-Tilburg 3 kwartier tussen Knoopend Galder en Tilburg-Reeshof.
19: Oké, nou, we zouden het heel fijn vinden als je natuurlijk snel thuis bent. Maar doe het wel voorzichtig. Ja, zorg dat je veilig thuis komt. Dat is het allerbelangrijkste. Wij blijven in ieder geval deze hele file bij je. Je kunt straks je vergepenietje bij mij in je leggen. Dat zijn van die platen die je al heel lang niet meer hebt gehoord. En die mogen volgens jou niet vergeten worden. Laat het me weten via de Radio 10 app. En ik heb cabaretten uitgezocht van Philip Geubels.
21: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
22: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
23: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
24: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
25: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
26: Verzekeringsgedoe? Nee.

0: kunnen door.
1: Direct door. Allianz Direct.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Vaarwel, zal dier eens regeling. Wat moet ik nu?
5: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
6: Slecht plan.
5: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
7: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Verkade, koek en chocolade. 1 plus 1 gratis. En alle Slimpies siroop. Ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
8: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
9: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
10: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
11: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
12: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
16: Thuis in, mooi wonen.
17: Wie was hier aan de beurt?
18: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: 50 files nog. En deze hele week vind ik het best druk, hoor. Dat laatste uurtje. Hoe is het nu?
1: Nog steeds. 37.
0: 37 files. Oké. Okay. Ja. Nou, het is best veel. Ik hoop dat je veilig thuis komt. En wij blijven sowieso lekker bij je. En we zitten hier toch een beetje met z'n allen. Want we zijn, ja, je hoorde ons een beetje de excitement al net hoorde je gaan. Dat wij met je, dat, ja, de hele middagcrew.
2: Hallo.
0: Op de...
1: Ik weet er alleen. Ja, hoor.
0: Ja. Dat hebben we niet afgesproken. Dus als ik zeg de hele middagcrew. De hele middagcrew.
3: Hallo.
0: Ja, precies. Ja, nou, we hebben een beetje gezonde wedstrijdsspanning. Zo zou ik het beste kunnen doen. Vanavond is namelijk het grote Radio 10 personeelsuitje.
1: Oh.
0: Maar het is een uitje terwijl het heel groot is. Ben je niet gevraagd, Frits?
2: Ik hoor het net.
0: Ja. Nee, maar ja, vorige keer moest jij naar een andere radiostation.
2: Ja, nee.
0: Als je dat niet had gedaan, dan was je vanavond gewoon... Weet je wat we gaan doen vanavond?
2: Ik heb geen flauw idee. Ik heb de memo gemist, denk ik.
0: We gaan bowlen en borrelen.
2: Oh, nou, ik heb vorige week gigantisch verloren met bowlen van mijn 11-jarige zoon.
0: Dan heb je daar nog een echt heel trauma aan overgehaald. Ja, dus daar hoef je niet mee.
2: Gevoelig.
0: Er was trouwens dan wel wat discussie over wat dit jaar het uitje moest worden. En zo'n discussie over wel of niet gaan bowlen, dat komt toch meerdere plekken voor.
4: Een vrouw vroeg van het weekend nog van, gaan we bowlen of blijven we gewoon gezellig thuis?
5: Ja.
4: Ik zeg, ik heb echt geen goesting om met mijn vingers in van die gaten te zitten, waar dat iedereen al met zijn zweetpollen heeft ingezeten. Kom, we gaan bowlen.

0: Ja, ik denk, laat hem helemaal even horen. Want op een of andere manier heb ik toch een beetje een gek gevoel bij deze single. Het is de nieuwe single van Harry Styles. En ja, you hate it or you love it. En ik weet dat jij love it, toch, Lisanne?
1: Eigenlijk alles wat Harry Styles aanraakt.
0: Ja, nee, maar je hebt het gewoon helemaal knap.

Wat is jouw vergeetmenietje? Elke dag doen we dat. En elke dag krijgen we ongelooflijk veel reacties binnen. Het kan zijn dat we hier niet meteen terugbellen. Het kan zijn dat het ook wel eens een weekje later wordt of zo. Maar ja, vertel het maar. Wat voor vergeetmenietje zit je nu aan te denken?

0: altijd aan Ramon Brugman denken. Als hij lekker aan het wokken is, dat hij de bok of live doet. De Dire Straits. En dat hoorde je uit 1985. En dat hoorde je natuurlijk bij de meeste muziek in de middagshow. Wat is jouw vergepenietje? Laat het me weten via de Radio 10-app. En dan draai ik het met liefde zo voor je. En straks hebben we ook het nieuws. Frits, wat zit erin?
1: Komen er Franse kernkoppen in ons land te liggen? En mogelijk goed nieuws voor mensen met uitgezaaide alvleesklierkanker.
0: Oké, nou dat hoor je zo.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Het is weer zetten geblazen, want de chocomeletten zijn terug. In, op of op mijn pad naast je schoen, zet hem maar. Helemaal zin in.
4: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
3: En die chocomeletters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd. Chocomel.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
9: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
10: Nu bij DA, alle Luco Vitaal 1 plus 1 gratis. Handig als je een krachtig en goedkoop supplement zoekt.
11: De vriendelijke specialist. DA.
12: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
14: Je avond van een flinke upgrade voorzien, doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon Voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
12: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar 4,99.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
15: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
0: Goedenavond, het is nog droog, zonnige periode, zo'n 20 graden. Morgen gaat het vanuit het zuidwesten regenen en het wordt zo'n 18 graden morgen. En waar staan de files nog en hoeveel zijn het er? Dat weet Robin van de regie. Goedenavond.
16: Goedenavond, vooral nog in Zuid-Holland en in Brabant op 28 plekken om precies te zijn. En op de A1, Apeldoorn Amersfoort, een half uur vertraging door een auto met pech tussen Stroe en Voorthuizen. A2, Utrecht en Bos, een half uur tussen Culemborg en Zaltbommel. En op de A16, Breda-Rotterdam, een half uur tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht.
0: Oké. Nou, wij blijven sowieso lekker bij je. Zo niet, dan neemt Lex het over straks. Met ook een nieuwe crypto-knijter, Knoeper. Ik heb daar wel ongelooflijk zin in. En ik ben al wel een beetje on the roll. Jij ook,
17: hè? Wat zou het zijn?
0: Ja, wat zou het zijn?
17: Ja, geen idee.
0: Nee, ja, nee, maar dat is altijd zo. Dat weten we natuurlijk nooit.
16: Dat is op zich het concept van het spel. Dat, ja. Ja.
0: Ik ben al een tijdje niet meer geweest, hè, Rick? Goed, en vergepenietjes, die kun je ook bij mij kwijt. Kom erop. Niets is mij te gek, hè? Ik draai alles. Gaan we zo doen, maar eerst het nieuws. Frits Hemmelkamp, goedenavond.
18: Goedenavond. Nederland gaat met Frankrijk praten over samenwerking rondom kernwapens. Dat bevestigt het ministerie van Defensie. Ons land heeft formeel geen kernwapens, al is het een publiek geheim dat op vliegbasis Volkel Amerikaanse kernkoppen liggen. Of er nu ook Franse kernwapens in ons land komen te liggen, dat is niet helemaal duidelijk nog. In Rotterdam zijn twee mannen opgepakt voor gesjoemel rondom de toeslagenaffaire. Ze hadden geld geclaimd van de herstelregeling, maar hadden schulden uit hun duim gezogen en documenten vervalst.
1: Het onderzoek loopt nog en meer aanhoudingen worden daarom niet uitgesloten. Er is mogelijk een levensverlengend medicijn gevonden voor mensen met uitgezaaide alvleesklierkanker. Na een proef rond het medicijn Rason-Q blijkt dat de groei van kankercellen afneemt. Het College ter beoordeling van geneesmiddelen heeft daarom een positief advies gegeven om het medicijn op de Nederlandse markt toe te staan.
0: Nou, dat zal voor heel veel mensen zal het een heel fijn bericht zijn.
1: Zeker een fijn bericht.
0: Oké, je wil even. Waar wil je het met mij over hebben? Want ik heb iets leuks.
1: Ja, ik heb iets leuks, maar het is eigenlijk denk ik voor jou niet zo leuk. Jij bent nogal een grasmaai-fan.
0: Ik ben een grasmaai-fan. Ik heb een grasmaaier met een Kawasaki-motor.
1: Kijk,
0: zien we niet zo heel vaak. En weet je dat jullie het nu al weten. Maar ik heb dus vanochtend heb ik gemaaid. Vanmiddag eigenlijk. En dat is heel rustgevend. Want je zag het al aan mij. Weet je wel, ik ben best wel zen en rustgevend. En dat ligt aan het maaien.
1: Je hebt een Kawasaki?
0: Ik heb geen Kawasaki grasmaaier. Oh.

0: zitten of niet?
1: Hou op!
2: Multje, dan kun je het gras mee mulgen. Nee, dat hoeft niet, want ik heb goede blades zitten erop. Dus die mulgen vanzelf.
0: Nou, ik vrees dat je in elk geval niet in de gemeente Sittard-Geleen moet zijn. Want die hebben een nieuw apparaat in gebruik genomen. Een robotgrasmaaier.
2: Ja, dat is echt idioot.
0: Ja, dat is op zich niet heel erg nieuw. Alleen dit apparaat kan ook de gemeenteperken gaan doen. En dat doet hij helemaal zelfstandig. Nou, vraag jij je natuurlijk af, Gijs, is dat niet gevaarlijk? Want er zit wel eens iemand op het gras.
2: Ik vroeg mij dat af, is dat niet gevaarlijk, Frits? Want er zitten wel eens, mensen op het gras.
0: Nou, daar hebben ze over nagedacht. Luister even, van deze grasmaaier kan praten. Let op.
3: Grasmaaien in voortgang. Blijf uit de buurt.
0: Zo, is dat nou niet lachen? Lekker persoonlijk.
2: Ja. En die grasmaaier, die komt uit 1920? Of,
0: ja, dan zit je daar dus heerlijk in het gras te genieten van de zon. Ja, nu niet meer natuurlijk, maar van de zomer. En dan klinkt het dus ineens...
3: Grasmaaien in voortgang. Blijf uit de buurt.
2: En is dat het enige wat hij kan zeggen, of niet?
0: Dat is het enige wat hij tot nog toe kan zeggen, ja. Okay. Dat blijkt.
4: Wat had je dan nog meer verwacht?
2: Nou ja, van ik kom eraan, of...
5: Grasmaaier Gijs heeft meer praatjes, dat weet ik wel.
2: Nee, ik zeg helemaal niks, hè. Nee, daarom is het zo rustgevend.

0: Wat hoor ik hierin? Nou, ik vind het heel erg Sugar Babes.
1: Vergeet me niet.
0: Nou, dat komt dan ook wel natuurlijk, want het zijn ook de Sugar Babes. De nieuwe single die heet, moet ik er even bij zoeken, Ghost. Nou, dat is wel handig. Goed, Henkie, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond. Jij bent aan het werk in een restaurant?
2: Ja, dat klopt.
0: En welk restaurant ben je aan het werk?
2: Mag en dan in Breda.
0: Oh, oké. En je had net even met Robin gesproken en je zei dat het heel rustig was vanavond.
2: Nou ja, het was er net druk, alleen het was toevallig nu rustig. En we luisteren naar Radio 10. Ja. Ja, kan ik net zo goed een nummer in vragen?
0: Ja, natuurlijk. Ja, daar zijn wij voor natuurlijk. En vooral een vergeetmenietje. En jij hebt echt een goed vergeetmenietje. Sterker nog, je had zo weinig te doen dat je heel veel vergeetmenietjes naar me toe hebt gestuurd, hè, vanavond.
2: Ja, ja. Dat is waar.
0: Would I Lie to You, Charles en Eddie? Nou, die draaien we af en toe nog wel eens. Oeh, Baby Baby. Van de vijf Stairsteps.
2: Ja.
0: Ja.
2: Dat vind ik een mooi nummer.
0: Ja, dat begrijp ik. Maar ik ga die andere draaien van Billy Paul. Waarom dat nummer?
2: Ja, ik weet niet. Ik hoorde mijn ouders, mijn moeder vond het een mooi nummer. Dus ik luister daar wel eens naar. En ik vind het gewoon echt een heel mooi nummer. Ik luister eigenlijk best wel vaak naar.
0: Ja, en je moeder draait. Heet je ook Jones van je achternaam of niet?
2: Nee, dat dan weer niet.
0: Nee, oké. Okay. Nee, maar dat Mrs. Jones, dan weet je dat je vader dat gemaakt zou hebben. Maar dat is dus niet zo. Dat is het nummer wat je hebt aangevraagd. Nou, ik ga het met liefde voor je draaien. Het is zo'n prachtig nummer. En het wordt veel te weinig gedraaid op de radio. Werk ze vanavond, Henkie?
2: Dank je wel, nu ook.
0: Is dat je echte naam ook?
2: Ja, officieel Hendrik.
0: Oh, Hendrik. Oké. Okay.
2: Ja.
0: En hoe oud ben je, Hendrik?
2: 17.
0: Nou, dan heb je wel geweldige muzikale ouders. Die hebben je goed opgevoed.
2: Ja, bedankt.
0: Ik ga hem met liefde voor je draaien. Fijne avond.
2: Fijne avond.
0: Hoi.

0: Shirish, zoals Robin dat zou zeggen. Madonna!
1: Crypto-knijter, knaller, knoeper! Of zoiets.
0: We missen Martijn wel een beetje.
2: Ja, dat vind ik ook.
0: Ja, Martijn die ligt... Ja, ik weet niet waar hij ligt nu, maar hij ligt ergens.
2: Nou, als hij nog maar ergens ligt, gewoon...
0: Ah, ja, dat hoop ik ook. Hij heeft een operatie gehad bij de kaakchirurg.
2: Ja.
0: En hij heeft nog niet laten weten hoe het geweest is.
2: Nou, we wensen hem veel sterkte. Ik heb hem ter ondersteuning een zak walnoten gestuurd.
0: Oh, dat, ja.
2: Ja, dat ik zo van hem hou. Met spoedig herstel.
0: Beetgaar?
2: Ja, nou, niet bepaald. Maar,
0: oh, nee, oké.
2: Okay, nou, heeft iets om naartoe te werken. Dat is belangrijk.
0: Ja, dat is heel fijn. Dames en heren, je hoort hem al. Hij is in de house. Lex gaat aan!
2: De hele natuurlijk, hè. Zeg, ik heb voor de gelegenheid een plaat cryptisch omschreven die ik zo ga draaien.
0: Oh, wat leuk!
2: Als jullie hem raden, krijgen jullie een punt. Ja. Als jullie hem niet raden, dan kan team luisteraar weer in de app klimmen.
0: Nou, wij zijn natuurlijk dol op de luisteraars. En vooral team luisteraar. Maar ik vind wel dat wij het goed doen.
2: Gisteren was het supergoed.
0: Ja, gisteren Robin. Die heeft echt...
2: geweldig gedaan.
0: Ja.
2: Maar goed, gisteren is vandaag niet en andersom.
0: Oh, je wilt wel even snel doorheen. Wil je gewoon even tot de punt komen?
2: Ik denk namelijk dat jullie het wel raden, maar ik vind hem wel heel mooi.
0: Serieus?
2: Ja.
0: Ik ben heel benieuwd.
2: Daar komt hij.
0: Cryptische omschrijving. Lex die heeft hem gemaakt. En straks hoor je hem, die plaat, na 7 uur.
2: Ja,
0: daar gaat hij. Oké. Okay.
2: Zweedse boekenkast in zee.
0: Billy.
3: Oh, ik dacht Pax.
0: Nee.
2: Is jongen van de liefde. Max? Zweedse boekenkast in zee.
0: Billy Ocean.
2: Ocean. Jongen van de liefde.
0: En jongen van de liefde.
3: Loverboy.
0: Loverboy.
2: Teamwork. Ook voor jullie een zak walnoten.
0: Nou, wat fijn.
2: En
0: wij gaan bowlen.
2: Ja, nou, veel plezier.
0: Teammeisje.
2: Ja, maar goed, ik zeg altijd... Het heet toch? De spare ribs, dan de spare ribs gooien.
0: Of iets.
2: Ja, kijk maar.
0: Veel plezier met Lexo.

0: kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Soms ben ik bang dat ik de enige ben die twijfelt of ik het allemaal wel goed doe.
2: Nee joh, ik las daar gisteren nog over FIFA. Je bent echt niet de enige hoor.
1: Oh wow, stuur eens door.
3: FIFA is terug. Over alles wat je denkt, voelt en soms liever niet zegt. Niets is onbespreekbaar op FIFA.nl.
4: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
5: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
6: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
7: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
8: Domino's. Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
9: Word jij ook zo'n stapelgek van alles wat zich opstapelt in huis? Met onze Billykasten heb je een oplossing van de bovenste plank. Nu met 15% IKEA Family Korting op jouw favoriet. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2.

0: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
1: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan het ophangen van je eerste schilderijtje. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart. Pa-pa-da-pa-pa.
4: Greet. Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting. Op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
3: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou. Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol. Een hele mand vol. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
7: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
8: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
9: En als je huur verandert?
8: Pas het zelf aan.
10: En als je gaat samenwonen?
8: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
11: Zonder goedenavond, leven na zeven, lachen winnen meezingen is naar je onderweg. Eerst het nieuws van 7 uur.
12: Goedenavond, ik ben Marcel Barendse. In Rotterdam zijn twee mannen opgepakt voor gesjoemel rond de toeslagenaffaire. Ze hadden geld geclaimd van de herstelregeling, maar hadden schulden uit hun duim gezogen en documenten vervalst. De FIOD heeft nog meer mensen verhoord die mogelijk betrokken zijn bij de fraude. Het eerste medicijn tegen uitgezaaide alvleesklierkanker heeft groen licht gekregen van het Europese beoordelingscomité. Er is nu geen behandeling tegen. De pillen remmen de groei van de uitzaaiingen en kunnen het leven van kankerpatiënten met een jaar verlengen. Voor de pillen gegeven kunnen worden, moet Brussel er nog over oordelen en uiteindelijk ook het kabinet. Het kabinet is fan van datacenters en wil graag nieuwe hebben, maar ze vreten stroom. Netbeheerders zeggen tegen Nieuwsuur dat de datacenters die nu op de wachtlijst staan voor een aansluiting evenveel stroom verbruiken als alle huizen in ons land samen. Daarom moet het kabinet keuzes maken, want niet alles kan, zeggen de netbeheerders. En in IJsselstein in Utrecht heeft de politie een blaffend hondje uit een vuilcontainer gehaald. Agenten hoorden het gehuil van een puppy uit de container komen, maar het bleek niet het werk van een dierenbeul. Het was een speelgoedhondje van plastic dat Harry maakte. Het weer dan nog, steeds meer bewolking met in het noordoosten misschien een spatje regen. Morgen bewolkt en 's middags regen bij 17 tot 20 graden. En dat was het nieuws op Radio 10.
13: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
14: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
13: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
15: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
16: Voor de makers. Praxis.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
17: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
18: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
17: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
19: Nederlanders zijn kampioen gezelligheid. Glaasje, kaasje, kletsmajoren. Daar hoort natuurlijk de beste kaas ter wereld bij. De Beemster Royaal Grand Cru. Grand Cru, die naam alleen al. Enfin, proef het dan maar gewoon. Echte kaas komt uit de Beemster.
20: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
19: Proef nu ook Beemster kaas tapenade. Geen borrel zonder Beemster.
21: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart.
22: Greet. Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
24: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet. Voor jou.
25: Typisch Lea met haar herder Max.
26: Zo, hier komt niemand ongezien binnen, hè? Maar hoe zit het eigenlijk met je digitale voordeur?
25: De woonverzekering die standaard online criminaliteit dekt. Typisch een idee van Univé. Univé, daar pluk jij de vruchten van.
27: Sta je in de file en spot je ruitschade?
28: Opgelost, Autotaalglas.
29: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een pasta carbonara, risotto of rotti. Vers bereid door onze chefs. Lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Italiaanse en wereldse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
30: Deze week maak je kans op tickets van 10.

Ja, eerlijk is eerlijk. Ze waren reet te snel met de oplossing van deze cryptoknuiten vandaag. Het team Gijs. Loverboy, you're the Billy Ocean. Na de klok van 7 uur. De Volksmond ook wel even na 7 genoemd. Meldt die kale gek uit de Betuwe zich voor een gloedje nieuwe. Leven na 7.

0: Weet je?
1: De dag voorop Ajax vanavond in Kroatië speelt tegen Hajduk Split in de Conference League. Aftrap, 7:15, net begonnen. Nieuwe trainer Michel is door fans via spandoeken flink herinnerd aan eerdere Europese successen van de club. Met de tekst, hey Michel, do you remember? Dat is de Anouk van de fanclub, denk je niet? Verder de dag voorop, Niall Horan vanavond in de Ziggo Dome staat met zijn dinnerparty live on tour. Er wordt verkeerschaos verwacht rondom de Ziggo Dome. Daarom wordt verkeer allemaal in One Direction geleid. En de dag waarop hip-hop-legende Grandmaster Flash in Groningen optreedt. Hij scratcht nog altijd als de beste, alleen vroeger vooral op zijn platen. Tegenwoordig zijn 60e toch vooral. Ja, op zijn rug, laten we eerlijk zijn. Het is lachen, winnen, meezingen, leven na 7. De avondshow op Radio 10. Winnen doe je straks met een Radio 10 dopper, want we gaan hooien hem dan scoren.

0: Ja, het klinkt als dat merk chips, maar het is het toch net niet, hè?
1: Gelukkig maar, want deze zijn muzikaal stukken beter onderlegd dan diezelfde zak met chips. Buggles! Video killed Radio Star bij Radio 10. Zeg, al een beetje gescoord vandaag of valt het tegen?
2: Hoor je hem? Dan scoor je hem!
1: Nou, je kunt het alsnog doen, want in het spel hoor je hem, dan scoor je hem. Draait het om scoren, in dit geval van een waanzinnige State of the Arm vormgegeven. En geheel naar 2026/2027 geüpdate maatstaven. Radio 10 Dopper Drinkfles. Die kun je winnen. Wat moet je daarvoor doen? Nou, mij vertellen welke top 4000 artiest je hier drie keer kort achter elkaar hoort. Maar echt heel kort. Dus knipper niet met je oren, want voor je het weet is het voorbij. Hè? Komt-ie.
2: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
1: Ja, ja. En ik ga je een beetje helpen. De artiest in kwestie, strikt genomen, hoort die hier zelf niet. Maar wel drie fragmenten uit zijn liedjes. Dat is lastig, hè? Nog één keertje dan. Ja, als je goed geluisterd hebt, dan hoorde je hem zeker. Welke top 4000 artiest hoorde je hier? Beetje cult, maar wel lekker. Geef het door via de Radio 10 app. En score die Radio 10 topper zometeen. Eerst London Beat, Leven na 7. I've been thinking about you. We must

0: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
1: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
2: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
1: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
3: Ah, hier kan het.
1: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
4: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
5: Fans van Voodoo.
4: Aldi.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
5: Fans van Voodoo.
4: Aldi.
7: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
8: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserleven gevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
9: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Plus ongekoelde maaltijd verspakketten. 1 plus 1 gratis. En alle Danio romige kwark ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee.

0: Crying, you're the Aerosmith bij Radio 10. Nyrene Cara daarvoor. Lekker meezingen met Fame.
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Renate, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Was je ook aan meezingen of had je andere bezigheden deze donderdagavond?
2: Ik was nog net eigenlijk met wat andere dingen bezig.
0: Zoals?
2: Ik heb me net even omgekleed omdat ik zo ga sporten.
0: Sporten? Hey, en ja. Is dat al lang een regel die je gebruikt in je leven of...
2: Maar ik doe het vooral omdat ik dan lekker kan eten.
0: Ja, als je sport, kan je veel eten. Het is niet dat je naar een sportlocatie gaat waar ze...
2: Ja, dan kan ik een wijntje extra nemen.
0: Ja, tuurlijk. Dus je sport om te leven, je leeft niet om te sporten.
2: Yes,
0: dat is precies wat het is. Ja. Nee, maar dan kunnen we elkaar de hand schudden, Renate. Hartstikke goed zeg. Nee, ik dacht dat je naar een sportlocatie ging waar ze ook eten serveerden. Dat zou raar zijn.
2: Tenzij het allemaal van die hele gezonde dingen zijn. Ja, maar daar ben ik niet van.
0: Daar moeten we toch niet aan denken, Renate. Met z'n allen laten we het in godsnaam gezellig houden vanavond. Zeg, over gezellig gesproken. Je kunt hem scoren, de Radio 10 Dopper, als je mij weet te vertellen wie je hier nou hoorde. Want ja...
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Welke top 4000 artiest hoorde je hier 3 keer achter elkaar?
2: Ja, er kan er natuurlijk maar 1 zijn.
0: En dat is...
2: En dat is Captain Jack.
0: Captain Jack! Hey yo, Captain Jack. Ja, je hoorde hem niet zelf. Je hoorde de zangeres uit de groep Captain Jack. Dat was een groep. Dus dat maakte het extra lastig. Waardoor veel mensen toch dachten... Two Brothers on the Fourth Floor. Of nee. Captain Jack, Renate, hartstikke goed. De Radio 10 Dopper komt jouw kant op. Gefeliciteerd.
2: Joepie, dankjewel.

De Wild Boys, je hoort ze morgenochtend weer. Jan Willem en Jeroen in Radio 10 zat op met de hele ochtendploeg. Daarvoor Eros Ramazzotti, un emozione per sempre. Je bent bij de avondshow Leven na 7. Dat staat voor lachen, winnen en meezingen. Lachen doen we straks om een krankzinnig verhaal in Uit de Krant of Fabeltjesland. De vraag aan jou is: is het een waar gebeurd verhaal of heb ik het verzonnen? Schat je dat lekker in? Radio 10 sokken die jouw deel zijn. Dat is dus te winnen en meezingen. Ja, dat doe je straks zeker. Grootste hits aller tijden bij Radio 10 onderweg van onder andere Cyndi Lauper, Raccoon en Carly Rae Jepsen. Eerst hier op

0: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag ernaar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
1: Let op. Geld lenen kost geld.
2: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
3: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar 2,44. Maar ook een kleed geurkaars voor maar 1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.

0: is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Hé, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
2: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffertje dan maar.
3: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
4: Soms ben ik bang dat ik de enige ben die twijfelt of ik het allemaal wel goed doe.
5: Nee joh, ik las daar gisteren nog over FIFA. Je bent echt niet de enige hoor.
4: Oh wow, stuur eens door.
6: FIFA is terug. Over alles wat je denkt, voelt en soms liever niet zegt. Niets is onbespreekbaar op FIFA.nl.
7: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
8: Spaarders. Je hebt ze in allerlei soorten. Zoals de plukker, die vaak aan haar spaargeld zit. De planner, die spaart met een doel. Of de schommelaar, die spaart soms wel, soms niet. Hoe je ook spaart, het kan altijd beter. Open nu een online spaarrekening bij Evens Bank en ontvang een actierente van wel 3,25%. Kijk nu op evensbank.nl.
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Let's go! Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Let's go! Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt. Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
11: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
12: Rustig, adem in,
11: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
12: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
14: Zometeen meezingen in Leven na 7 met onder andere Cyndi Lauper en Raccoon. Maar eerst krijg je het nieuws van 8 uur.
15: Goedenavond, ik ben Jasper Mol. Er is kans dat er een nieuw medicijn tegen uitgezaaide alvleesklierkanker komt in Nederland. Het Europese Geneesmiddelenbeoordelingscomité wil dat het middel Rasonk kan worden gebruikt. Na onderzoek blijkt dat het medicijn de groei van de kanker kan afremmen. Het wachten is op de Europese Commissie, want deze moet nog wel even groen licht geven. Mensen die bij Albert Heijn online hun boodschappen doen, moeten nog even geduld hebben tot na het weekend. De supermarktketen kampt nog altijd met de gevolgen van hun cybersecurity-incident van vorig weekend. De winkels worden inmiddels weer volledig bevoorraad en de schappen raken gevuld. Klanten met een betaalde bestelling worden later gecompenseerd. Bij een raketaanval van de Houthis op het presidentiële paleis in de Jemense stad Aden zijn volgens de Franse pers zeker 4 doden gevallen. Het paleis is het hoofdkwartier van de regering van Jemen, die zegt dat de premier en ministers de aanval hebben overleefd. Het doelwit van de Houthis was een militair commandocentrum van Saoedische officieren. Er zouden ook raketten zijn afgevuurd op de stad Marib. Blondie komt na 9 jaar met een nieuw album. De inmiddels 81-jarige frontvrouw Debbie Harry zegt dat het als een klassiek Blondie-album zal klinken met allerlei stijlen. Op het nieuwste werk High Noon staan ook de laatste opnames van drummer Clem Burke, die vorig jaar op 70-jarige leeftijd overleed. De eerste single, Spectral Eyes, is net uit. En dan het weer. Vanavond en vannacht blijft het bijna overal droog en daalt het kwik richting de 13 graden. Aan de kust kan het harder waaien. Morgenochtend in het land vooral zon. In de kustprovincies meer bewolking, lichte regen en hier en daar wind. 'S Middags wordt het rond de 18 graden. En dat was het nieuws op Radio 10.
16: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
17: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en
18: Een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
19: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
20: Nederlanders zijn kampioen gezelligheid. Glaasje, kaasje, kletsmajoren. Daar hoort natuurlijk de beste kaas ter wereld bij. De Beemster Royaal Grand Cru. Grand Cru, die naam alleen al. Enfin, proef het nou maar gewoon.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
2: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
4: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en profiteer van fikse korting. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.

0: snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Het verschil tussen het duurste en goedkoopste energiecontract is groot. Voorkom dat je te veel betaalt. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap direct over. De best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Gaslicht.com.
2: Deze week maak je kans op tickets van 10. Yeah! Voor Simply Red.
3: 10.
2: Radio 10.
3: Lex Gaarthuis.

Ja, gezien en gehoord. Ze waren hier afgelopen weken in de ochtendshow bij Jan Willem en Jeroen om een nieuwe single te spelen. Weer een bloedmooi liedje van Raccoon. Je hoort dus in dit geval bij Radio 10 met

op 15 oktober 2026 en over die ochtendshow gesproken. Radio 10 staat op met Jan, Willem en Jeroen en de hele ochtendploeg natuurlijk. Morgenochtend maken ze weer wakker vanaf 5 uur al. Hè? Dus hoe vroeg je ook wakker bent, ze zijn er in principe altijd voor je. Met natuurlijk onder andere dat fijne spelletje, de intro rally. Denk jij dat je de hits van 10 aan de eerste seconden al herkent? Ik zou zeggen, pak die handschoen op en pak die uitdaging aan. Geef je op via radio10.nl. En over uitdagende spelletjes gesproken, zometeen een nieuw rondje. Uit de krant of Fabeltjesland, ik leg je een krankzinnig verhaal voor. 50% kans. Is het een echt verhaal of heb ik het verzonnen? Als je dat goed inschat, Radio 10 sokken binnenkort aan jouw goed gepedicuurde voetjes. Straks meespelen is misschien wel winnen. Diana Ross hoor je ook zometeen in Leven na 7. Eerst Carly Rae Jepsen.

Diana Ross en haar versie van Ain't No Mountain High Enough to Climb It. Met de juiste apparatuur, spullen bij natuurlijk, voor belangrijk. Hè? Voorbereiding. Over voorbereiding gesproken. Dit is dan ook uit.

structureel kouder. En hoe lekker is het dan dat jij de Radio 10 sokken al in huis hebt? Sterker nog, om je voetjes hebt. Ze zijn te winnen met Uit de Krant of Fabeltjesland. Heel simpel, ik leg je een krankzinnig verhaal voor. En de vraag aan jou is, komt dat verhaal rechtstreeks uit de krant van vandaag? Of heb ik het verzonnen? Komt het dus uit Fabeltjesland. Let goed op. In New York kun je tegenwoordig een bijzonder souvenir meenemen uit de metro. Geen magneetje van het vrijheidsbeeld, geen miniatuur gele taxi, maar een echt afgedankt bord uit zo'n metrostation. Van die grote borden, weet je wel, met straatnamen, aanwijzingen en waarschuwingen erop. De vervoerder biedt namelijk oude exemplaren aan liefhebbers aan. Dus als je thuis komt met een bord 42nd Street on the arm, hoef je niet per se meer iets gestolen te hebben. Krankzinnig verhaal natuurlijk, maar komt dit uit de krant of rechtstreeks uit Fabeltjesland? Jij mag het inschatten en jij mag het vooral zeggen. Laat het me weten via de Radio 10 app en score ze die Radio 10 sokken. Je hebt een paar minuten, dus kom erop via de app van 10.

0: I Want You Back, Jackson 5, Top 4000 Classics in Leven na 7. En daarvoor, ja, wat een...
1: Uit de krant.
0: Krankzinnig verhaal.
2: Het fabeltjesland.
0: Over bordjes uit de New Yorkse metro die je binnenkort als souvenir thuis kunt hangen. Het metrobedrijf gaat de oude bordjes namelijk verkopen. Normaal gesproken, als er verkeersborden in je huis hangen of iets wat erop lijkt, dan ja, gaan mensen toch denken, waar heb je de inbissleutel liggen, weet je wel. Maar in dit geval zou het, volgens dit bericht in Uit de Krant of Fabeltjesland, zo moeten zijn dat je binnenkort legaal aan zo'n bordje uit de New York Underground kan komen. Maar kwam dit bericht nou uit de krant of uit Fabeltjesland? Bob is een fanatieke speler van dit spel, doet iedere avond mee en stuurt... Maar ik ben nooit bereikbaar, want ik zit op de bus. En dus win ik nooit. Bob, bij deze, gaat daar verandering in komen? Want jij schatte dat goed in. Dit verhaal is echt waar. Dus voor al die bordjes-fetischisten, metro-fetischisten en New York-fetischisten... binnenkort kan er zo'n bordje van een New Yorkse metro halte... in je woonkamer, je wc of op je tuinpad hangen. Het kwam uit de krant. Bob, bij deze, bij hoge uitzondering, zonder je te bellen, gefeliciteerd. De Radio 10 sokken komen jouw kant op.
3: Wil je de grootste hits van Simply Red horen in de Ziggo Dome? Hey! Op 19 en 20 juni spelen ze live in Amsterdam. Luister deze week naar Radio 10 en maak kans om erbij te zijn. Yes, I would. Want Simply Red horen, yeah, is ticket scoren. Tickets van 10 voor Simply Red. Check radio10.nl.
4: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizet Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizet Touring. Vanaf €257 netto bijtelling.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op Toyota.nl.
2: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Het is mid-season sale bij Van Haren. Shop nu met 30% korting trendy hoge laarzen al vanaf €34,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen, 10 kilo, voor maar €4,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches sounding looking like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: Ja, ja, waar laat je het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
10: Allsafe geeft ruimte.
11: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
12: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
13: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
14: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.

0: It's a beautiful day. En dat is het. Zeker als er weer wat moois rolt uit die enorme bingomolen die wij de top 4000 tombola.
1: Top 4000 tombola.
0: Dat zeg ik, die enorme bingomolen met daarin alle 4000 nummertjes en dus liedjes uit die grootste hitlijst aller tijden. Van afgelopen december. Ja, voor je het weet is het weer zover. Welk van de twee nummertjes die er nu uitrollen vormt de aftrap van jouw Top 4000 Classics avond met Edwin Ouwehand zometeen? Dat zijn twee, niet per se hooggenoteerde, maar ook niet per se laaggenoteerde. Dat zijn meestal wel de leukste. Balletje 1, wat staat daarop?
2: 2466.
0: En wat stond daar in de afgelopen lijst? Oh, mooi, The Birds. En turn, turn, turn. Ja, ja. Vormt keuze 1 van vandaag, nummer 2466. Neemt het op tegen, tweede gevallen balletje. Pak het erbij, daar staat op.
2: 1794.
0: En wat stond daar dan?

Hij neemt het dus op tegen Turn, Turn, Turn van The Birds. Jij beslist, de meeste stemmen gelden. Stemmen kan je in een paar minuten doen via de Radio 10-app. Welke plaat uit de top 4000 tommelaar wil je vandaag helemaal horen? The Birds, Turn, Turn, Turn of Spirit in the Sky van Norman Greenbaum. Het stemmen start nu via de app van 10. Kom maar op.

0: op Play. Er gaan weer geruchten over nieuwe concerten in Nederland. Volgend jaar, zodra wij dat horen, ben jij de eerste. Ja, en je weet het nooit, hè. Fixen we misschien wel tickets van 10. Deze week zijn die nog te winnen voor Simply Red. Hè. Dus hou hits van Simply Red in de gaten. Hoor je er eentje helemaal, heb je als de Sodemieter tickets voor tickets van 10 voor Simply Red in concert. Natuurlijk wel.
1: Top 4000 Tombola.
0: Zometeen de Top 4000 Classics met Edwin Ouwehand. En welke plaat die net uit die Top 4000 Tombola rolde, vormt de aftrap van die fijne avond met het beste, leukste en mooiste uit die grootste hitlijst aller tijden van afgelopen december. Deze donderdagavond is er weer flink gestemd. Dankjewel daarvoor. Het was dan ook een, ja, titanenstrijd zou ik bijna willen zeggen, tussen Norman Greenbaum, Spirit in the Sky en The Birds. En Turn, Turn, Turn. En nou hoef ik het niet heel spannend te maken, want dat is met een landslide, zoals de Duitsers zeggen, gewonnen. Door die laatste, The Birds en Turn, Turn, Turn, met 75% van de stemmen. De aftrap van jouw donderdagse Top 4000 Classics avond. Veel

0: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
1: Meer voor minder. Simpel.
2: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
2: Cute.
3: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van

0: de stoet. Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
1: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
2: Deze herfstvakantie is Bataviastad dé plek om te shoppen. Ontdek de nieuwe collecties van merken zoals Essex, Tommy Hilfiger en de North Face. En goed nieuws. Tijdens de herfstvakantie zijn we langer open, dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs en shop bij Bataviastad.

0: Tijdens de herfstvakantie zijn we elke dag open tot 8 uur. Shop bij Bataviastad.
1: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een

0: grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
1: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
2: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn 2 bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, zaterdag om 8 uur op 6.
3: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en profiteer van fikse korting. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
5: Voor de makers. Praxis.
6: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening.

0: naar independer.nl.
1: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
2: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
3: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
2: Nou, toch wel.
3: Wel?
2: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
3: Oh ja, dat is ook zo.
2: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
3: Ga het meteen doen.
2: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
4: Ja, dat top 4000 feestje gaat weer beginnen hoor. Zo dadelijk de classics. Nu eerst het Radio 10 nieuws van 9 uur.
5: Goedenavond, ik ben Jasper Mol. Het Openbaar Ministerie eist TBS met dwangverpleging tegen een 54-jarige man die wordt verdacht van het stalken van bekende Nederlanders en medewerkers van de publieke omroep. Verschillende presentatoren, onder wie Maxime Meiland, André van Duin, Matthijs van Nieuwkerk en de echtgenoot van radio-dj Annemieke Schollaert, werden zowel online als via sms lastig gevallen. Over 2 weken is de uitspraak. De 28-jarige Jan G. is vanuit Duitsland overgeleverd aan Nederland. Hij wordt verdacht betrokken te zijn bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd op 7 september onderschept in de haven van het Franse Duinkerken. Een week eerder was G. doelwit van het zware geweld in Overasselt, waarbij een bewaker om het leven is gekomen. President Donald Trump heeft opdracht gegeven voor het maken van nieuwe aanvalsplannen tegen Iran. Daarbij wordt gekeken naar de inzet van de zogeheten moeder aller bommen. Het zou de eerste keer zijn dat het Amerikaanse leger dit extreem zware wapen, de zwaarst niet-nucleaire bom, inzet tegen Iran. 8 jaar geleden is deze in Afghanistan ingezet. Clarence Seedorf stopt per direct als lid van de Raad van Commissarissen van de KNVB. De 50-jarige oud-international doet dat omdat hij deze week is begonnen als trainer van het Braziliaanse Corinthians, de club van Memphis Depay. Bij de KNVB was Seedorf verantwoordelijk voor voetbaltechnische zaken. En dan het weer. Vanavond en vannacht blijft het bijna overal droog. Het kwik daalt richting de 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Morgenochtend in het land vooral zon. Aan de kustprovincies meer bewolking, lichte regen en hier en daar wind. 'Smiddags is het rond de 18 graden. En dat was het nieuws op Radio 10.
6: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die 1 vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
8: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
9: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt, dat het hele huis in kerstsfeer is, dat je de mooiste cadeaus kan geven, tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
10: En, al lang last?
11: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
10: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
11: Ik heb geen idee.
12: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
15: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. TUI. Live happy.
16: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
17: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
18: Nederlanders zijn kampioen gezelligheid. Glaasje, kaasje, kletsmajoren. Daar hoort natuurlijk de beste kaas ter wereld bij. De Beemster Royaal Grand Cru. Grand Cru, die naam alleen al. Enfin, proef het dan maar gewoon. Echte kaas komt uit de Beemster.
19: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
20: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
21: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
22: Voor de makers.
23: Praxis.
24: Deze week maak je kans op tickets van 10.

Goedemorgen, leuk dat je erbij bent. Het lekkerste en het leukste uit de lijst, de top 4000. We gaan er weer voor. En heb je een suggestie, kom daar dan vooral mee door. Je weet me te vinden via de app. En in ieder geval gaan we in de komende minuten voor onder andere een prachtig liedje van Benson Boone. Ook hoor je straks In Excess. En nu eerst Robert Palmer. In de afgelopen editie van de lijst was hij goed voor 7 noteringen. En

lekker, hè? In Excess, Disappear. Nou, in het kader van Disappear, voor je het weet, zijn ze footsie. Opper de pop. En dan heb ik het natuurlijk over de tickets van 10 voor Simply Red, die we deze week weggeven. Nou moet ik wel zeggen, die actie loopt nog tot en met dit weekend. Maar we zijn dus wel al over de helft van de tickets die we weggeven. Maar goed, hoe zat dat ook alweer? Hoe maak je kans? Nou, heel simpel. Simply Red horen is tickets scoren. Dus zodra je een liedje van ze hoort, app dan tickets naar de studio. En wie weet zijn ze dan voor jou? Of voor jou? Of

0: Love the rest in peace.
1: Top 4000.
2: Classics.
3: Ja, Benson Boone in the Stars. Hij schreef het, zoals je misschien wel weet, na het overlijden van zijn oma, met wie hij een hele bijzondere band had. En het gaat dus over dat enorme gemis van iemand die er altijd was en die het liefst nog één keer zou willen zien of even vast zou willen houden. Nou, zo meteen blijven we bij de Top 4000 Classics nog even in de hogere sferen. Alleen, dan krijgt de hemel ineens een hele andere betekenis.
4: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der Beter Leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals onze Simo nu met 30.000 MB normaal een tientje, nu maar 5 euro per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt. Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
9: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweede.

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
1: Lekker bezig.
0: Milner.
2: Thuisbatterij.
3: Einde salderingsregeling.
4: Terugleverkosten.
5: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
6: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.

uur Love Song Today. Radio 10, Sarah Bareilles, Love Song. Ja, niet alleen zangeres en songwriter, maar ook al jaren behoorlijk succesvol in de musicalwereld. Wist je dat? Ja, ze schreef bijvoorbeeld alle muziek voor de Broadway musical Waitress. Speelde daar vervolgens zelf ook de hoofdrol in. En vrij recent stond ze ook nog op het toneel bij de musical Redwood. Top 4000 classics, nu met Simply Red. Ja, ik herhaal, Simply Red. Was daar niet iets bijzonders mee deze week? Ik pak even de memo erbij. Oh ja. You won't go to the ball. Dit is Gary Bell.

0: Williams en was Sporty Spice, dus toch? Mel C en Win Your Game.
1: Tickets van 10 voor Simply Red.
0: Ja, ja. Tom, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Jij was een van de velen, kan ik je melden.
2: Ja.
0: En ik zie hier, je had denk ik een berichtje al klaarstaan, of niet? Want het is langer dan...
2: Ja, dat klopt. Terwijl ik werk, heb ik hem al klaarstaan, ook overdag.
0: Oh, ja.
2: Want ik ben de hele dag ben ik jullie aan het beluisteren. En iedere keer als er Simply Red komt, dan druk ik hem gauw weg. Maar het is me nog niet gelukt, maar nu wel.
0: Nou ja, vertel ook even aan de luisteraar, wat heb je er precies ingezet?
2: Dat ik mijn vrouw wilde verrassen. Want een aantal jaar geleden was er een optreden. En dan zouden we met vieren naartoe gaan. En toen was ze net daarvoor ziek geworden. Dus ik had een goede vriend van me meegenomen daar naartoe. En ik wil met haar nog een keer daar naartoe.
0: Ja, ja. Dus je hebt dat de kaartje destijds afgepakt. Je zegt, jij gaat niet mee, ik neem mijn vriend mee.
2: En... Nee, niet afgepakt. Maar ze was ziek en neem er iemand anders mee, want anders zit er zonde.
0: Nee, dat snap ik. Neem ik makker een geintje van. Maar ik snap hem helemaal dat je denkt van ja, dat is zo sneu geweest. Daar wil ik nog eens een keer goed maken. En bij deze... Ja hoor!
2: Hey, ja!
0: Ja, ja, ja!
2: Oh, mooi!
0: Ja, jij wint van ons 2 tickets van 10 voor Simply Red. Op zaterdag 19 juni. Volgend jaar in de Ziggo Dome. Dus als ze nu alvast even in de agenda kan zetten dat ze dan niet ziek is, dan komt het helemaal goed.
2: Helemaal goed, dankjewel.
0: Ja, ik wens jullie heel veel plezier daar. En uiteraard nog een hele fijne avond.
2: Goed zo, dankjewel.

0: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruikte bijsluiter.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
2: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
3: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer, want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart. Pa-pa-da-pa-pa.
4: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
5: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
4: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
6: Ah, hier kan het.
4: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
7: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greets, voor jou.
8: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
9: Thuis in, mooi wonen.
10: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
11: Hola, ¿dónde está mi casa?
10: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
11: Paella, paella.
10: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
11: Buenas noches.
10: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
12: Is mijn bedrijfsidee haalbaar?
13: Kan ik die ZZP-klus nog wel aannemen?
12: Hoe beveilig ik de zaak tegen een cyberaanval?
14: Kom 13 en 14 november naar de KVK Ondernemersdagen in Utrecht. Verantwoord op al je vragen. Meld je gratis aan op kvk.nl. KVK. Hou vast voor ondernemers.
15: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
16: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
17: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
16: Nee joh, verzekeren kan ook Allianz Direct. Is het zo geregeld.
17: Wow.
18: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
16: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
19: Nu bij DA.

0: schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan je eerste zelfgebakken zuurdesembrood. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
1: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn twee bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, zaterdag om 8 uur op 6.
2: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
4: Spaarders, je hebt ze in allerlei soorten. Zoals de plukker, die vaak aan haar spaargeld zit. De planner, die spaart met een doel. Of de schommelaar, die spaart soms wel, soms niet. Hoe je ook spaart, het kan altijd beter. Open nu een online spaarrekening bij Evensbank en ontvang een actierente van wel 3,25%. Kijk nu op evensbank.nl.
5: Geef je huidroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
6: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem. Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: again. Nu is het Radio 10 Nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Jasper Mol. De Partij voor de Dieren wil dat Nederland stopt met dierproeven op apen en komt met een plan. Het Biomedical Primate Research Center reageert hierop dat apen voorlopig nog nodig zijn voor onderzoek naar onder meer infectieziekten zoals COVID, de griep en het West Nile-virus. Er worden ook andere manieren gebruikt voor proeven, maar die zijn nog niet voor alle onderzoeken geschikt. De mobiele eenheid moest ook vandaag vanwege brandstichting weer opkomen draven in Floradorp in Amsterdam-Noord. De politie werd door jongeren bekogeld met vuurwerk, bierflesjes en stenen. Er zijn 2 mensen aangehouden. De jongeren zijn boos omdat de gemeente het traditionele vreugdevuur met oud en nieuw verbiedt. Albanië kampt nu al 3 dagen met rellen. In de hoofdstad Tirana zijn demonstranten en politie weer met elkaar in gevecht gegaan. De protesten zijn gericht tegen de regering en het onderwijsbeleid. Tientallen agenten raakten gewond en meer dan 100 demonstranten zijn opgepakt. Eerder werd al brand gesticht bij overheidsgebouwen en bij het kantoor met de woning van premier Edi Rama. Tim Hofman heeft gereageerd op de kritiek op zijn outfit en het Antifa-kettingje tijdens het televisiergala. In zijn podcast zegt hij dat hij zich voor zo'n feest graag opvallend kleedt en zich niets aantrekt van negatieve reacties. Zo zegt hij: wees geen schaap, bepaal zelf wat je aandoet. En dan het weer. Vanavond en vannacht blijft het bijna overal droog en daalt het kwik richting de 13 graden. Aan de kust kan het harder waaien. Morgenochtend in het land vooral zon. In de kustprovincies meer bewolking, lichte regen en hier en daar wind. 'S Middags wordt het rond de 18 graden. En dat was het nieuws op Radio 10.
2: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
3: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen? Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.
4: Geeft ruimte.
5: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
7: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
9: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
10: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
11: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
12: Even bollen met Select.
13: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
14: Ah, relaxed?
13: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
15: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
16: Thuisin, mooi wonen.
17: Is mijn bedrijf wel voorbereid op een noodsituatie? Hoe blijven we draaien als de stroom lang uitvalt? Zijn we goed beveiligd tegen een cyberaanval?
18: Doe in 5 minuten de KVK noodsituatiescan voor inzicht en tips op kvk.nl en weet of je wel of niet voorbereid bent. KVK, hou vast voor ondernemers.
19: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
20: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
19: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.

0: naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
2: Deze week maak je kans op tickets van 10. Voor Simply Red.

0: prachtig. Elton John, Circle of Life. Uit,
1: Rustig.
0: Rustig.
1: Uit, ja, uit de...

met wie en wie weet zit hij of zij momenteel nog steeds naast je. Goedenavond, tweede uurtje van de Classics alweer voor deze donderdagavond. En zijn oude hand hier, leuk dat je erbij bent. En laat vooral ook van je horen via de app van 10. Heb je een suggestie, kom maar door.

The Police. En nu eerst de nummer 26 uit de afgelopen editie van de Top 4000. En dan hebben we het in dit geval ook over hun hoogste notering uit de lijst. The Bee Gees en

Al dus Katy Perry. Ja, niet alleen wereldster, maar ook gewoon moeder, hè. Ze heeft een dochtertje van inmiddels 6 jaar oud. Daisy heet ze. En onlangs vertelde ze in een interview dat ze voor haar eigenlijk een goed voorbeeld wil zijn. Ze wilde laten zien dat je als vrouw sterk, slim en grappig kunt zijn. Maar gerust ook een beetje

0: heeft via de Radio 10 app. Hij liet weten dat hij dit liedje dat het hem meteen weer terugbrengt naar 2008. En dan vooral naar een bepaald voorval in het studentenhuis waar hij destijds woonde. Verdere duiding ontbreekt. Maar sommige verhalen kun je ook maar beter in het studentenhuis laten, ja toch? Zometeen met de Top 4000 Classics. Een liedje waarin iemand blijkbaar iets te enthousiast is geweest met rode lippenstift. Zo is het volgens hem te rood en bovendien ook nog uitgelopen.
1: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
2: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
1: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen, 10 kilo, voor maar 4,99.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: En die chocomel letters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd. Chocomel.
2: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar 2,44. Maar ook een kleed geurkaars voor maar 1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol en een hele mand vol. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
9: De grootste hitlijst aller tijden.
10: Edwin Ouwehand.
11: Zometeen gaan we onder andere nog voor John Denver en ook Whitney Houston. Maar eerst geven we het woord aan

Whitney Houston, I'm Every Woman bij de top 4000 classics. Oké, het is overduidelijk dat er in de lijst heel veel liefdesliedjes staan. Gewoon te veel om op te noemen. Maar ja, als je nou zou moeten kiezen welke de mooiste is... knap lastig natuurlijk, maar toch ga ik nu een voorzetje geven. Want misschien is dit dan wel. En dan heb ik het over een liedje waarover het verhaal gaat... dat de basis daarvan eigenlijk binnen een minuut of 10 is ontstaan. Hij zat op dat moment in een skilift. Onderweg naar beneden na een dagje skiën. En hij dacht aan zijn vrouw met wie hij net een moeilijke periode achter de rug had. En aan hoeveel hij eigenlijk van haar hield. Nou ja, dat gegeven werd dit liedje. John Denver, Any Song.

Mr. Rock and Roll. Nou ja, laten we haar dan Mrs. Car Lover noemen. Want dat is haar andere grote liefde, hè? Ja, ze is echt gek van auto's. Ze heeft onder andere Ferraris gehad. Ze was zelfs een keer te gast bij Top Gear. Je weet wel dat autoprogramma. En wat wel grappig is, ze heeft ooit eens een keer een verhaal verteld over de tijd dat ze nog bezig was haar rijbewijs te halen. En toen is ze dus, ik denk tijdens lessen, tegen een politieauto aangeklapt. Alleen, volgens Amy lag dat niet aan haar. Nee, die politiewagen was gewoon door het rood gereden. Zonder zwaailichten of sirene. Top 4000 Classics, nu met Van Halen. Ja, dat heerlijke intro.

0: dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
4: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf.

0: Ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
1: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Wie was er aan de beurt?
4: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?
3: Hit it!

0: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
1: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij

0: de stoep.
1: Deze herfstvakantie is Batavia Stad dé plek om te shoppen. Ontdek de nieuwe collecties van merken zoals Essex, Tommy Hilfiger en The North Face. En goed nieuws. Tijdens de herfstvakantie zijn we langer open, dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs en shop bij Batavia Stad.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
1: Tijdens de herfstvakantie zijn we elke dag open tot 8 uur. Shop bij Batavia Stad.
5: Typisch Lea met haar herder Max.
6: Zo, hier komt niemand ongezien binnen, hè? Maar hoe zit het eigenlijk met je digitale voordeur?
5: De woonverzekering die standaard online criminaliteit dekt. Typisch een idee van Univé. Univé, daar pluk jij de vruchten van.
7: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
8: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
7: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
9: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder

0: 25 voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Zometeen bij de top 4000 classics. Onder andere Beyoncé en Phil Collins en Philip Bailey staan al klaar. Nu eerst het Radio 10 nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Jasper Mol. De biografie van de 99-jarige Willem Wilbrink is uit de handel gehaald. Onderzoek wees uit dat zijn verhalen over zijn oorlogsverleden en zijn tijd in concentratiekamp Dachau zeer waarschijnlijk niet kloppen. Op verzoek van de uitgever hebben onder meer Bol.com, Bruna en Amazon het boek verwijderd. Historici waarschuwen dat verzonnen oorlogsverhalen afbreuk doen aan de geschiedschrijving. De 28-jarige Jan G. is vanuit Duitsland uitgeleverd aan Nederland. Hij wordt verdacht betrokken te zijn bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd op 7 september onderschept in de haven van het Franse Duinkerken. Een week eerder was G. doelwit van het zware geweld in Overasselt, waarbij een bewaker om het leven is gekomen. Aan de Franse kant van de kanaaltunnel is een minibus in botsing gekomen met een vrachttrein. Franse media melden 19 gewonden, waarvan er 5 ernstig aan toe zijn. Door het ongeluk is het treinverkeer door de kanaaltunnel in beide richtingen stilgelegd. Davina Michel heeft een tijd persoonsbeveiliging gehad vanwege opdringerige fans. In een podcast vertelt de zangeres dat sommige mensen zich zo vreemd gedroegen dat ze zich niet meer veilig voelden. Ook vertelt Davina dat ze negatieve reacties op social media niet meer leest. En dan het weer. Vannacht blijft het overwegend droog. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden. Morgen is het weer bewolkt. In de middag trekt vanuit het westen regen het land binnen. Aan zee een vrij krachtige noordwestenwind. Het wordt 17 tot 20 graden. En dit was het nieuws op Radio 10.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een

0: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
1: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
3: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn twee bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, zaterdag om 8 uur op 6.
6: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
7: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
8: Thuisin, mooi wonen.
9: Typisch Lea met haar herder Max.
10: Zo, hier komt niemand ongezien binnen, hè? Maar hoe zit het eigenlijk met je digitale voordeur?
11: De woonverzekering die standaard online criminaliteit dekt. Typisch een idee van Univé. Univé, daar pluk jij de vruchten van.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
2: Let op. Geld lenen kost geld.
3: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
6: Deze week maak je kans op tickets van 10. Yeah! Voor Simply Red.

0: But you're just a boy.
1: Beyoncé, If I Were a Boy. Ja, dat is interessant gegeven. Hè? Heb je daar wel eens over nagedacht? Dus hoe zou het zijn als je gewoon eens even één dag van geslacht zou kunnen wisselen? En wat zou je dan als eerste doen? Ja, ik stel de vraag en ik denk gelijk ook... wat zullen daarvoor gedachten bij opkomen aan de andere kant van de radio? Nee, maar even serieus, het is eigenlijk best wel een interessante gedachte, hè? Om de wereld eens een dag door de ogen van, nou ja, de andere kant te bekijken. Want je weet wat ze zeggen, hè? Dat mannen en vrouwen gewoon eigenlijk

uurtje van de classics voor deze donderdagavond. En die vullen we zo onder andere nog met hits van Robbie Robertson. Zometeen Cher en nu eerst Queen. Ja, we pakken nummer 1006 van de afgelopen editie erbij. Ik kan me voorstellen dat je dat niet gelijk paraat hebt, maar ik heb de lijst hier voor me. We gaan namelijk voor You're My

had je die meid weer, Cher and Believe. Ik zeg het expres even, hè, dat woordje meid. Want zo zit ze volgens mij nog altijd in de wedstrijd. Ondanks het feit dat ze in mei van dit jaar gewoon 80 jaar oud is geworden. Maar still going strong. En laten we niet vergeten, haar vriend houdt haar jong natuurlijk. Dan heb ik het over Alexander Edwards. Hij is precies de helft van haar leeftijd. Hij is 40. Nou ja, Cher heeft natuurlijk ook If I Could Turn Back Time ooit gezongen, maar volgens mij heeft ze inmiddels een andere oplossing gevonden. Top 4000 Classics, nu met een van mijn favorieten uit de lijst. Ja, het is de stem. Het is de manier waarop hij dit vertelt. Hij neemt je als het ware mee in zijn verhaal. Het is Robbie Robertson en Somewhere Down the Crazy River bij Radio 10.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Wil je de grootste hits van Simply Red horen in de Ziggo Dome? Hey! Op 19 en 20 juni spelen ze live in Amsterdam. Luister deze week naar Radio 10 en maak kans om erbij te zijn. Want Simply Red horen is tickets scoren. Tickets van 10 voor Simply Red. Check radio10.nl.
2: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
2: Ja, ja, waar laat je het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
2: Nu tot 50% korting. Kijk snel op Allsafe.nl.
5: Daar heb je Huub van Hubo.
6: Hoi.
5: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
5: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
8: Legends Never Die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
9: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Shop nu Esprit dameslaarzen al vanaf 24,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
10: Zie je nou wel? Ze ruikt me.
11: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1+1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat,

zee van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

andere kant, rood is ook de kleur van woede, gevaar en stoppen. En wist je dat uit onderzoek blijkt dat de kleur rood zelfs invloed kan hebben op hoe we mensen beoordelen? Zo kan rood in een romantische context iemand aantrekkelijker laten lijken. Nou ja, dat verklaart misschien ook wel waarom rode lippenstift dat al zo lang zo goed doet. Al bleek eerder vanavond bij Falco en Genie nog dat daar tegelijkertijd ook nog een gevaar in schuilt. Hè? Toch 4000 classics. Zometeen nog Dexys Midnight Runners. Nu is Madonna. The power of goodbye.

Radio 10, Dexys, Midnight Runners en Come On Eileen. Ja, daarmee komen we alweer langzaamaan bij het einde van deze donderdagavond bij de Top 4000 Classics. En mocht je zo je bed induiken, ik wens je alvast een hele goede nacht. En vergeet niet, ook morgen zijn er weer kansen op die tickets van 10 voor Simply Red. Hè? Dus blijf vooral luisteren. Nu, Ilo, Mr. Blue.

0: dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor 10,70 euro per maand. ANWB en gaan.
1: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
2: De energieprijzen stijgen, maar zijn nog lang niet zo hoog als tijdens de piek van 2022. Voorkom verrassingen en maak je energiecontract winterklaar. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals. Gaslicht.com.
3: Word jij ook zo stapelgek van alles wat zich opstapelt in huis? Met onze Billykasten heb je een oplossing van de bovenste plank. Nu met 15% IKEA Family Korting op jouw favoriet. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
5: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
7: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
8: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
9: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
10: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening.

0: naar independer.nl.
1: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
4: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
5: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat?

0: afsluiten.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Het nieuws van 12 uur.
4: Goedenacht, ik ben Neje Ramirez. De politie onderzoekt de cyberaanval op Albert Heijn voorlopig niet. Dat zei Stan Duif, landelijk cybercrime-coördinator van de politie, donderdagavond in Pauw en de Wit. Volgens hem heeft Albert Heijn nog geen aangifte gedaan en zijn er geen aanwijzingen dat gevoelige klantgegevens zijn buitgemaakt. Daarom zien politie en Openbaar Ministerie op dit moment geen reden om een onderzoek te starten. De meeste bewoners die vanmiddag hun huis uit moesten vanwege een gaslek in Den Helder kunnen vannacht weer naar huis. Het lek in het woonblok is inmiddels gedicht. Wel is de brandweer nog bezig met het ventileren van de woningen. 9 huishoudens kunnen daarom nog niet terug en moeten elders overnachten. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht nadat ze waren blootgesteld aan het gas. Aan de Franse kant van de kanaaltunnel is een vrachttrein in botsing gekomen met een minibus. Franse media melden 19 gewonden, waarvan er 2 ernstig aan toe zijn. Door het ongeluk is het treinverkeer door de kanaaltunnel in beide richtingen stilgelegd. En de biografie van de 99-jarige Willem Wilbrink is uit de handel gehaald. Dit omdat na onderzoek blijkt dat zijn verhalen over zijn oorlogsverleden en zijn tijd in een concentratiekamp zeer waarschijnlijk niet kloppen. Op verzoek van de uitgever hebben nu onder meer bol.com, Bruna en Amazon het boek verwijderd. Dan het weer. Het blijft vannacht vrijwel overal droog. De temperatuur zakt naar 12 tot 16 graden. Morgen begint grijs en later op de dag trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Aan de kust waait een vrij krachtige noordwestenwind. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. En dit was het nieuws op Radio 10.
3: Deze week maak je kans op tickets van 10.

0: Goedenacht, ik ben Nefi Ramirez. Het blijft onrustig in de Amsterdamse wijk Floradorp. De politie heeft donderdagavond 5 mensen aangehouden, van wie er 4 minderjarig zijn. Jongeren staken branden op straat, blokkeerden wegen en bekogelden agenten met onder meer stenen, bierflesjes en vuurwerk. De woede in de wijk ontstond nadat de gemeente een plan voor het traditionele vreugdevuur met oud en nieuw afwees. Het is de 2e avond op rij van ongeregeldheden. Ook gisteren moest de mobiele eenheid in actie komen. De meeste bewoners van een woonblok in Den Helder kunnen vannacht weer naar huis, na een gaslek. Gistermiddag moesten 38 woningen worden ontruimd. De gastoevoer is afgesloten, maar het lek blijkt nog niet te zijn gevonden. 9 huishoudens kunnen voorlopig nog niet terug naar een woning. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De Spaanse zanger Julio Iglesias dreigt alsnog vervolgd te worden. 2 vrouwen zeggen dat ze in 2021 op zijn landgoederen in de Dominicaanse Republiek en op de Bahama's slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik en gedwongen arbeid. Iglesias ontkent alles. Eerder liep de zaak vast omdat de vermeende misdrijven buiten Spanje zouden zijn gepleegd. Maar volgens persbureau AFP ziet het Spaanse Openbaar Ministerie nu wel mogelijkheden om de zaak te behandelen. En dan Max Verstappen, die verruilt dit weekend even de Formule 1 voor een GT3-race in Portugal. In een interview op zijn eigen website zegt Verstappen dat hij zich buiten zijn comfortzone begeeft, omdat veel concurrenten veel meer ervaring hebben met dit type vaak zwaardere auto's. Toch blijft Verstappen Verstappen en zijn doel is duidelijk: niet alleen plezier maken, maar ook gewoon winnen dit weekend. En dan nog het weer. Het blijft vannacht vrijwel overal droog. De temperatuur zakt naar 12 tot 16 graden. Morgen begint grijs en later op de dag trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Aan de kust waait een vrij krachtige noordwestenwind. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. En dit was het nieuws op Radio 10.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10. Voor Simply Red. Radio 10.

0: Goedenacht, ik ben Neefje Ramirez. Bij een schietpartij op een basisschool in de Amerikaanse staat Oregon zijn meerdere slachtoffers gevallen. Volgens Amerikaanse media zijn daarbij 4 mensen om het leven gekomen, onder wie 3 kinderen. Ook de schutter kwam om het leven. Volgens de politie heeft de man eerst buiten de school geschoten en ging daarna het schoolgebouw binnen om daar vervolgens weer in het rond te schieten. Toen agenten arriveerden was de schutter al overleden. Het blijft onrustig in de Amsterdamse wijk Floradorp. De politie heeft donderdagavond 5 mensen aangehouden, van wie 4 minderjarig zijn. Jongeren staken branden op straat, blokkeerden de wegen en bekogelden agenten met onder meer stenen, bierflesjes en vuurwerk. De woede in de wijk ontstond nadat de gemeente een plan voor het traditionele vreugdevuur met oud en nieuw afwees. Het is de 2e avond op rij van ongeregeldheden. Ook gisteren moest de mobiele eenheid in actie komen. Ondanks een investering van 16 miljard euro zet het kabinet voorlopig een streep door 29 infrastructuurprojecten. Dat blijkt uit documenten die RTL Nieuws heeft ingezien. Het geld gaat vooral naar het opknappen van verouderde bruggen, wegen en sluizen. En daardoor moeten nieuwe projecten als de Zuidasdok in Amsterdam en een snellere veerverbinding naar Ameland wachten. Morgen presenteert het kabinet officieel de plannen. En een inzamelingsactie voor het Werelderfgoedcentrum in Lauwersoog nadert 1 miljoen. Het zeehondencentrum vecht tegen een dreigend faillissement en heeft uiteindelijk 2,8 miljoen euro nodig om te blijven bestaan. Ondertussen zet ook het kabinet de deur op een kier. Staatssecretaris Erkens sluit financiële steun niet uit, maar wil eerst weten hoe de problemen zijn ontstaan. Het centrum vreest dat zonder opvang gestrande zeehonden een langzame dood tegemoet gaan. Krijg je nog het weer? Het blijft vannacht vrijwel overal droog met temperaturen van 12 tot 16 graden. Morgen begint grijs en later op de dag trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. En dit was het nieuws op Radio 10.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10. Yeah!